0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 2:00.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking

0: vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren

0: De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

of the group.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 105.
1: Nieuws. Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berkhout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor twee nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De extreme droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Margaret Hamilton, die de software ontwikkelde voor de eerste maanlanding van de Apollo 11, is overleden. Hamilton wordt beschouwd als een van de grondleggers van het vakgebied software engineering. Ze werd 90 jaar. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. En het weer een wisselvallige dag met zon, wolken en kans op buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7 van Den Oever naar Zaanstad staat file tussen Abbekerk en Hoorn 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

out of fashion. Manhattan was years ago.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
4: In kleigebieden zorgt het ervoor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
3: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
5: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
3: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
7: Jawoer.
2: Benito van Amersfoort.
7: Het is weer donderdag. Goedemorgen, nieuwe editie van Vandaag de Dag. Goedemorgen.

En absoluut de klassieke hoor om de show mee af te trappen. ABC en The Night You Murdered Love. En over de letters ABC gesproken. Wist je dat het Haarlemse ABC Architectuurcentrum deze week weer volop in het nieuws staat met de toffe stadsplantgronden en wandelroutes door onze historische stad zeker het bekijken waard als je vanmiddag de deur gaat. Muziek uit 1987, dat was dus even stiekem 39 jaar geleden. Oei, oei, oei, oei. Toen was ik min 3. Nee, dat was niet zo, Benito. Je moet wel de waarheid vertellen op de radio. Je mag niet liegen, hè? Nee, dat mag zeker niet. Het is 6 minuutjes over 7. Goedemorgen. Je hebt het weer voor elkaar. De wekker is gegaan en het wordt tijd om aan de arbeid te gaan. Of nog niet. Dat is lekker, hè? Mag je nog heel even blijven liggen? Nou, dat is echt lekker. Ik had vanmorgen geen startproblemen. Nee, ik draaide de sleutel om en het was meteen gas en actie. Ik weet niet. Normaal gesproken ben ik wel een beetje van de afdeling diesel. Even voorgloeien, jongens. Rustig aan. Maar vanmorgen ging het prima. Hoe is het met jou? Stuur eens even een appje naar de studio naar Haarlem 105. Het is op een heel makkelijk nummertje. 0600 500 538. Blijf voor jou verwennen met heerlijke muziek. Dit is zo'n heerlijk. Kom eens even lekker zo. Ah, goedemorgen, schatje.

kan je wel vertellen dat we begonnen zijn. Hè? Dat is een ding wat zeker is. Je hoorde Jonas Blue. En dat ging over girl, oftewel girls. En daarvoor dus, ja, wat zeg je nou? Ja, dat begrijp ik, ja. Dat het leuk was. En daarvoor dus Sekou. Schrijf je als S-E-K-O-U. En Dangerous Lover gaat ook alweer over de liefde natuurlijk. En dat schijnt gevaarlijk te zijn. Nou, ik heb er geen ervaring mee dat liefde gevaarlijk is. Maar nou ja, goed, Sekou heeft erover gezongen. De nieuwste plaat is dat van deze Britse sing- en songwriter. Staat op zijn nieuwste album World We Don't Belong. Ik lees het voor en ik denk bij mezelf, hoezo niet? Hè? Ja toch, iedereen hoort op deze wereld. Het is 14 minuutjes over de klok van 7. Ik heb zometeen verkeer en weer en zaken die allemaal horen bij dit programma. Eens even kijken. Ja, ik vertelde je net ook, als je nou een vraagje hebt, dan kan je dat sturen dus naar Haarlem 105. Lekker makkelijk via de app 0600 505 38. En het weer, ja, het weer, jongens, het weer. Zometeen. Geen goed nieuws, hoor. Nee. Het wordt weer tijd voor de jas.

0: als je hem dan gewonnen hebt, dat lot uit de loterij en die miljoenen die staan op je rekening, dan kan je dat zeggen. Ja, maar ja, goed. Of je heet Bruno Mars en geeft hier en daar een feestje en huurt een Johan Cruijff Arena af. En dan ga je toch met de patiënten de deur uit. De Lazy Zang. Het is niet, voor niet zoveel mensen weggelegd natuurlijk. Maar sommigen wel. Bruno Mars is op de antenne van Haarlem 105. De Lazy Zang. En dat bracht de tijd op 7:50. En je hoort het al. Dat is de jingle van het weerbericht. En blik op de buitenlucht hier in Haarlem 105. We moeten er toch echt aan gaan geloven, hoor. Ja, de heerlijke nazomerdagen laten achter ons. De herfst klopt officieel aan de deur in de regio Kennemerland. En als we kijken naar vandaag, donderdag 8 oktober... dan zien we dat we de paraplu binnen handbereik moeten blijven. Geen grote stormen gelukkig nog. Maar we krijgen te maken met een mix van wolken en af en toe een waterig zonnetje. En lokaal een lichte bui. Dus hou er rekening mee. De temperaturen lopen niet meer op. Ze gaan een flinke stap terug in Haarlem, Heemstede. Prima te doen in de gebouwen. Maar we gaan morgen een beetje uitwaaien in Bloemendaal. En in de boulevard van Zandvoort. Neem je jas mee, trek een lekkere warme jas aan. En er komt een matige noordwestenwind uit de regio die over het strand heen friemelt. Net een stukje frisser. Kortom, echt wisselvallig. Hier ergens weer. Maar perfect excuus om de radio gewoon lekker aan te laten staan. En dan houden wij jou lekker warm met platen. En bijvoorbeeld muziek uit de buurt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: dit is echt ook zo'n plaat voor op Haarlem 105. Somjeu, dat zijn mensen die wij een warm hart toedragen. En daarom komt het regelmatig voor. En het is natuurlijk, het is net alsof je thuis bent, hè? En daarvoor nog de man die lekker bezig is, onderweg is. Streets of Hearts. Een eigen nummertje van Niels Geuzenbroek. En leuk om te vertellen dat Niels aanstaande zondag 13 december... Ja, dat duurt nog heel even, maar dat is heel snel, hoor. Echt waar. In de Patronaatstraat in Haarlem. 29,50 kost een kaartje. Er zijn nog kaartjes beschikbaar via de Ticketmaster. En om nog even meer reclame te maken voor Niels... zullen we dat dan ook nog even doen. Hij staat ook nog in de file Haarlem. Maar dan moet je heel even wachten, hoor. 2 mei 27 en dan kosten de kaartjes 19,50 vanaf. Dus als je bij Niels op zijn lip wil zitten, is dat duurder. Dus even kijken. We gaan kijken naar het nieuws. Want het nieuws staat te dringen en dat is... is prima, want daar moeten we ook naar luisteren natuurlijk. Daar zijn we voor, hè? Het lokale nieuws. De komende dagen kan het nog wel eens een behoorlijk puntje. We zijn aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel puntje. Er komt een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk, waar we straks puntje. En buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over. Nou, je voelt hem al aankomen. Puntje. En in Haarlem wonen mensen ongeveer tussen de 25 en 30 jaar... op hetzelfde adres. Nou, ik zeg goedemorgen.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Ze zijn er aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel klaar mee. Al weken ligt de straat bezaaid met afval. Woningcorporatie Prewonen gaat daar de komende maanden 4 flatgebouwen slopen. Kasten, schoenen, vuilniszakken, alles wordt op straat gegooid door de bewoners die moeten vertrekken. Het zorgt voor ghettovorming volgens buurtbewoners. Spaarne Landen gaat in opdracht van de woningcorporatie vandaag langs om de zooi op te ruimen. En Prewonen heeft beterschap beloofd. Want op een later moment gaan nog eens 7 flatgebouwen naar de vlakte. Er komen extra hekken en extra toezicht om herhaling te voorkomen. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor 2 nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen... moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden... vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds... zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Dat komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn nog niet veel bijzonderheden onderweg. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad, daar rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 6 kilometer. A8 Zaanstad richting Amsterdam, bij Zaanstad Koog 2 kilometer. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein 6 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.
5: Goedemorgen.

Deze plaat kunnen ze mooi gebruiken in Utrecht. Want dit was een Utrechts rockbandje. Nou, niet een beentje, maar toch wel dat ik denk van oelala. Ja, wat mij betreft hartstikke leuk. Maar de mannen staan dus met hun nieuwe frontman in december in de Ziggo Dome. 3 en 4 december. 3 december zijn nog kaarten, 4 december is helemaal nokkie uitverkocht. Eens even kijken, de sportredactie meldt. De sportredactie, de pas 15-jarige turnster Vera Ubbink van de Haarlemse vereniging Bato Haarlem heeft fantastisch nieuws gekregen. Ze is officieel geselecteerd en gaat binnenkort haar debuut maken op het wereldkampioenschap turnen. Ja, zie je wel. Nou, zie je, we kunnen hier in Haarlem, wij kunnen toch ook gewoon echt alles. Hè? Het is echt niet normaal, hè? Goed, ik zeg Vera, gefeliciteerd. En wat moet je erop zeggen? Maak ze gek.

Schrijf dat briefje nou gewoon even. Ik hou van jou. Ja toch. Note to yourself. Dat was Douwe Bob. Dat is de man. Ja, die gaan we binnenkort verliezen hoor in Nederland. Wil ik waar. Die gaat naar Nashville, USA. Hij heeft daar een waanzinnig platencontract voor getekend. Dat heb ik vorige week voorgelezen in ditzelfde programma. En ik denk dat Douwe Bob Nederland toch stiekem wel gaat verlaten. En daarvoor dus die plaat van Kensington en Little by Little. En ik vergeet je helemaal te vertellen dat er nog een leuk detail is over dat Kensington. Want als je je afvraagt, wat is dit nou vandaag voor speciale dag, donderdag 8 oktober. Nou, als we dan specifiek naar Haarlem kijken, dan is dat de aftrap van de binnenstadcampagne Gezichten van Haarlem. Vanaf vandaag staan er op de grote pleinen zoals de Grote Markt en het Stationsplein portretten van 80 lokale ondernemers om in het zonnetje te zetten. En ook staat er vanavond in een intiem solo-optreden van oud-Kensington frontman Elon Youssef gepland in de grote Sint-Bavo-kerk. Dus Kensington is gewoon vanavond heel erg dichtbij. Nou, hartstikke mooi. Leuk. Dat wist je niet, hè? Nee, dat wist je niet. Nee, dat hoor je wel. Goed, nou, daarom luister je ook dus naar Haarlem 105, omdat wij dat gewoon hebben, dat lokale nieuws. Dat laatste detailje waarvan je denkt, hey. Maar dat vrolijkt mijn dag behoorlijk op. Nou, dat is prima. En dan heb ik ook nog muziek die je dag behoorlijk ADHD maakt. Want zo kan je het wel stellen. Dit zijn de Pointer Sisters. En die zijn so excited. Echt niet te geloven. Meiden, ga je gang. Take it away. Tonight.

muziek uit de jaren 80. En ik weet bijna zeker dat daar allerlei mensen die in de jaren 80 op de dansschool zaten op gedanst hebben. Als we even kijken, we moeten even bellen met de dansschool Schreuder, jongens. Ja, volgens mij is daar wel op gedanst. I'm so excited, the point is, het bracht de tijd op 7:15. Als je om achter ergens moet wezen, dan moet je echt nu gaan vertrekken. Anders dan ga je dat niet redden, tenzij je echt serieus moet reizen. Eens even kijken, leuk bericht over Bloemendaal Heemstede. Renske Leijten, nieuwe BIEB-directeur. Een bekend gezicht krijgt de leiding over cultuur in de regio. Voormalige SP2-Kamerlid Renske Leijten is benoemd tot de nieuwe directeur en bestuurder van de bibliotheek Zuid-Kennemerland. Vanaf 1 november stuurt zij de 10 vestigingen aan die verspreid liggen over onder andere Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. En dat is mooi, want dan hebben we toch een beetje een soort van politiek in de BIEB. En je kan niet genoeg verschillende smaken in de bibliotheek hebben. Dus dat betekent dat we allerlei smaken samenvoegen en dus een nieuwe directeur hebben.

0: het is leuk dat hij dat zingt, I'm good. Maar het gaat helemaal niet zo goed met Jelly Roll. Hij staat volgend jaar overigens wel als headliner in Nederland op de Country to Country. Oftewel de C2C Festival. Het festival is in maart 27 in Rotterdam, ahoy. Waar hij op het adviesje staat. Maar hij heeft eerder dit jaar aangegeven dat hij even een tourpauze nodig heeft. Hij is er even helemaal kapot zat van. Dat heeft natuurlijk te maken met zijn definitieve scheiding met zijn vrouw Bunny XO. Dat hakt erin. Dat betekent dat het leven allemaal even wat minder is. Mogelijkwijs kan hij even zijn handvaten pakken aan het liedje wat hij performt. En dat het allemaal weer een beetje de betere kant op gaat. Jelly Roll dus op de antenne van Haarlem 105. Eens even kijken. En als we nog lookie doen naar cabaret en theaters voor vandaag. Dan heb ik nog een leuke tip voor je. Theatercollege Trump's America, Chaos en Gevaar. Wat is dat? Een actueel diepgaand theatercollege met Laila Frank, Anna van Soest en Bob Deen over de Amerikaanse politiek. daar is haast niks over te doen. De locatie is Stad Schouwburg in Haarlem. En dat is dus vanavond om 8 uur. En voor 14:50 mag je gewoon naar binnen. En dan krijg je alles over te horen over Trumpie. Voor en achter en na en
1: nummer 105.

0: Ja, ja, ja, dat revolutionaire plaatje It's My Life.
1: Je hoorde muziek van No Doubt hier op Haarlem 105. 6 minuutjes voor de klok van 8 uur. En dat betekent dat wij ons op gaan maken voor een van de laatste platen. En dan is het eerste uurtje vandaag de dag alweer voorbij. Ik heb nog een leuk berichtje over stand-up comedian voor vanavond. Wil je gewoon even ongedwongen lachen om snelle grappen en scherpe observaties? In het centrum van de stad kun je terecht voor de ultieme avond met diverse stand-up comedians die achter de microfoon kruipen. Locatie Puncher Comedy Club Haarlem. Het hele weekend geopend vanaf een uur of 6. En dan kun je gewoon even lekker lachen. Van die lippen los en denken bij jezelf. Ja, leuk. Goed, wat zeg je nou? Zei je nou leuk? Ja, absoluut leuk. Goed, de laatste voor het nieuws. En dat is een hele lekker van Glenn McRae en Keep the Fire Burning. Tot zo.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
4: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
3: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
5: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
3: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk in onze regio. Toch zijn er wel een paar opvallende files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op richting Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer file met daar een half uur vertraging. A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen, een kwartier oponthoud. De N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Zaandijk, een kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Monnikendam ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
7: Jammer.
2: Benito van Amersfoort.
7: Het is altijd leuk om te roepen. Jammer 105. Goedemorgen, deel 2 van Dag de Dag. We hebben er zin in. 105.

Het laatste nieuws van Depeche Mode is dat zij officieel hebben aangekondigd dat er een nieuw live pakket aankomt. Dat heet M. En dat komt, ja. Zien Gens komt de stoomboot. Dat weten we. Hoe wisten ze dat? 5 december komt het eraan. Nou, dat is leuk. Ja, absoluut. De live, dus live releases. En dat bestaat uit een concertfilm en 2 DVD Blu-ray. Geregisseerd door Fernandes Fieras. Ja, het startschot voor een nieuw uur vandaag de dag hier op de radio. Depeche Mode dus met dat Just Can't Get Enough. Je luistert naar de donderdag editie van vandaag de dag. Er gebeurt ontzettend veel in de regio Kennemerland. En deze week wordt er grote besluiten genomen rond de nieuwbouw van het Spanenziekenhuis. En de start van de vernieuwing van de Zandvoortse Boulevard. We blijven praten over de leefheid in de stad. En vervolgens het laatste nieuws uit Haarlem en omgeving. En wij houden op de hoogte daarvan.

0: Nou, dat geeft een heel andere vibe aan het programma. Ja. Wat een leuke plaats, zeg. Ik kwam tegen de super lekkere lange van Diana Ross. En A Brand New Day hier op Haarlem 105. Genoeg! En als we dan toch nog eventjes in de filmindustrie blijven, dan heb ik een leuke tip voor je. Voor de hele familie. Jean het schaap. Het beest van de boerderij. Mocht je met de kids of stiekem gewoon lekker zelf op zoek zijn naar een briljante, woordloze slapstick humor. De koning van de klei-animatie is terug. De gloednieuwe film van Sean het Schaap draait vanaf deze week in de bioscoop. En zit weer bomvol hilarische misverstanden en knipogen voor volwassenen. Locatie Pathé Haarlem en lokale filmhuizen zoals De Schuur. En dat is gewoon lekker eventjes de wereld uitstappen. En even in de wereld van dit geval De Klei.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Het is 15 minuutjes over de klok van 8. Je bent beland bij het ochtendprogramma Nieuwsverkeer Weer en Meer vandaag de dag.

Ik weet niet of ze op het wenslijstje staan van de Phil en de Patronaat. Maar deze Britse soulband komt niet naar Haarlem. Ja, ik heb het even uitgezocht voor je. Maar ze zijn druk. Ze gaan naar Japan, China en het Verenigd Koninkrijk. En het meest dichtbij is dan uiteindelijk 2027 in Duitsland. Je hoorde Mama's Gun en This Is Your Day. En ja, dat is leuk en aardig, maar nee, die plaat die wil ik nog even niet. Want ik moet iedereen nog even verblijden met het verkeer zoals dat momenteel draait. En dat is wel een beetje aan het aanzwellen. Dus hou je even vast voor een flinke rij Trammelantos op de Weggos. A7 Purmerend Zuidknooppunt Zaandam. 4 minuten vertraging over 6 kilometer. A8 Zaanstad Assendelf knooppunt Zaandam. 8 minuten vertraging over 3 kilometer. En dan de A9 Akersloot knooppunt Rotterpolderplein. Daar is het 17 minuten vertraging over 11 kilometer. En bij het Stadshart Amstelveen, daar is natuurlijk nog een heleboel toestanden aan de gang. 3 minuten over 4 kilometer, het valt al mee. De A10 knooppunt Koenplein richting Nieuwemeer, de rivierenbuurt. 3 minuten vertraging over 4 kilometer. En dan de laatste Beverwijk, knooppunt IJmuiden. Oftewel de A22 Beverwijk-Velzen. 4 minuten vertraging over 4 kilometer. Nou, dat valt wel mee goed. Nou, Ella Langley had een beetje een soort van valse start. Maar dat gaan we goed maken met Ella. Choosing Texas. En nou, ik zeg Ella voor de tweede keer binnen een paar minuten. Ik zeg meid, zet hem op. Just

0: Koen Jansen. Ja. En Eva de Roos. Ja, je kent hem beter als Dickie Dex. En Dickie Dex had het over slaap lekker. Ja, dat is natuurlijk wel een klein beetje het geval natuurlijk. Mocht je nou vandaag mogen lekker uitslapen, dan leg je meteen misschien een beetje te slarmeren. Nog lekker die warme lappen over je heen en nog niet je bed uit. Nou, ik zou het zeker doen. Als dat kan, moet je het zeker doen. Koen Jansen is recentelijk in een interview eruit gekomen dat hij even wilde uitchecken vanwege een burn-out. De bewijsdrang en de focus en allerlei toestanden die om het artiestenschap heen hangen. Dat werd hem allemaal eventjes een klein beetje te veel. En hij is natuurlijk ook onderdeel van de streamers. Hij is dus gewoon druk. En dat levert dan vaak de problematiek op. Nou goed, wens hem het beste, Koen. Neem het met een stapje voor een stapje en een stapje. En dan komt het allemaal wel goed. We gaan ons opmaken voor de nieuwsberichten van Tess Bosma. En ik zeg goedemorgen, Tess.
1: Haarlem 105.
0: Goedemorgen, Tess.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk, waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. Ze zijn er aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel klaar mee. Al weken ligt de straat bezaaid met afval. Woningcorporatie Prewonen gaat daar de komende maanden 4 flatgebouwen slopen. Kasten, schoenen, vuilniszakken, alles wordt op straat gegooid door de bewoners die moeten vertrekken. Het zorgt voor ghettovorming volgens buurtbewoners. Spaarne Landen gaat in opdracht van de woningcorporatie vandaag langs om de zooi op te ruimen. En Prewonen heeft beterschap beloofd. Want op een later moment gaan nog eens 7 flatgebouwen naar de vlakte. Er komen extra hekken en extra toezicht om herhaling te voorkomen. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met 50 miljoen euro om de Rotterdamse haven van het stikstofslot te halen. Door omliggende natuur te versterken. Er komen meer konijnen en er komt een beperking voor wandelaars en fietsers aan de kust. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft veel schade aan de fundering van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral huizen die staan op houten palen of op klei. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno aan te pakken, vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Justitieminister Van Weel moet volgens hen ingrijpen. En het weer, vooral in het zuidoosten nog regen, verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Dit is ongeveer het hoogtepunt van deze ochtendspits. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Meer vertraging is er op de A7 van Hoorn naar Zaanstad, tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend, 9 kilometer met een half uur vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein. Langzaam rijden over 10 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A27 vanuit Almere, tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Langzaam rijden over 10 kilometer. Daar is het oponthoud ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

word je er vrolijk van deze plaat. Spanda Ballet en You, op de antenne van Haarlem 105. En waar ik ook vrolijk van word, is dat bericht wat net in het nieuws zat. En ik ben er even ingedoken. De gemeente Rotterdam die wil graag 50 miljoen euro gaan uittrekken voor het inzetten van meer konijnen en het vergroten van de konijnenpopulatie. Nou, hartstikke mooi. Daar ben ik even ingedoken. Dus ik heb even gevraagd aan ChatGPT... wat moet je doen als konijn om aan dat geld te komen? Nou, dat is hartstikke mooi. Verhuis naar de juiste postcode als konijn. Laat je inschrijven als ecologische werknemer. En dien een graaf- en knaagplan in. Zorg voor een gezondheidscertificaat. Kortom, pootjes uit de mouwen. Flink graven en je melden bij de boswachter van de Zuid-Hollandse Duin. Nou, wat een flauwekul, zeg jongens. Hij geeft echt overal antwoord op, hè, dat systeem. Nou, hartstikke leuk. Even kijken, het feest der herkenning. Het feest der herkenning, het dansfeest, bestaat 20 jaar en viert met de grootste pop- en disco-klassiekers, inclusief de videoclips en originele videoclips op megaschermen. Wanneer gaat dat gebeuren, jongens? Aanstaande zaterdag 10 oktober, 8 uur. De kaartjes kosten 2 tientjes. Het is in het Patronaat in Haarlem, in de grote zaal. En als je dan een discoplaat, draai je deze. Zo eentje uit de tijd dat we nog jong en prachtig waren. Nou ja.

0: Lekkere muziek van High Class. En je hoorde Feeling Luckily Lady. Ja, het is een mooie dubbel LPTZ-verhaal. Dat allemaal naar aanleiding van het verhaal van meer konijnen in Rotterdam. Pootjes uit de mouwen, flink graven en je melden bij de boswachter van Zuid-Hollands Duinen. Wat een flauwekul. Het is maar een oplossing, hè. Dus om het stikstofproblematiek op te lossen daar in Rotterdam, gaan ze dus aan de slag met konijnen. Ik zeg begin met twee en de natuur doet de rest. Eens even kijken, we kijken ook eventjes naar de dames en heren van de Nederlandse Spoorwegen. Voor iedereen die de trein pakt vandaag in de regio. Goed nieuws. Voor de komende week rond Haarlem, Heemstede, Aardehout, Bloemendaal, Zandvoort, rijden treinen van de Nederlandse Spoorwegen helemaal volgens het boekje. Dat hebben we afgesproken. Er zijn geen geplande werkzaamheden bij ons in de buurt. Maar geniet er nog maar even van, want ProRail heeft voor de maand november een gigantisch onderhoudsmarathon gepland in Noord-Holland. Noteer hem maar even vast in je agenda. Vanaf november ligt het treinverkeer tussen Haarlem en Beverwijk eruit. En halverwege november kun je niet meer met de trein tussen Leiden en Haarlem. En vanaf 16 november rijden er zelfs 3 weken helemaal geen treinen richting Zandvoort aan Zee. Nou ja, laten we maar zeggen, dames en heren, de trein van 8:30 is bijna vertrokken.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: muziek van Anderson Park en A Good Day hoorde je hier, oftewel herkenbaar als een lovely day. Eens even kijken, als je vandaag vrienden of familie uit Alkmaar spreekt, hoor je waarschijnlijk feestmuziek op de achtergrond. Want zij vieren vandaag namelijk het Alkmaar Ontzet. Op 8 oktober 1573 gaven de Spanjaarden de strijd daarop. Wat de bekende kreet bij Alkmaar begin de victorie opleverde. Maar als we in Alkmaar niet helemaal altijd hardop bij vertellen, is dat die victorie eigenlijk hier in Haarlem is begonnen. Voordat de Spanjaarden naar Alkmaar trokken, hebben onze Haarlemse voorouders de vijand in 1573 namelijk maar liefst 7 maanden lang heldhaftig buiten de deur weten te houden tijdens het vredebeleg van Haarlem. Haarlem moest zich uiteindelijk door de honger overgeven, maar we hadden het Spaanse leven zo erg verzwakt en vertraagd dat de Alkmaarders precies wisten hoe ze de Spanjaarden wel konden verslaan. Dus mocht je vandaag een Alkmaarder spreken, feliciteren met hun feestdag, maar herinner ze er gerust aan dat ze stiekem een klein beetje dat allemaal aan Haarlem hebben te denken.
1: Goedemorgen.

0: van Alicia Moore. Ja, we kennen haar beter als Pink. En deze dame die begon dit jaar met een zware nekoperatie. Vanuit het ziekenhuisbed werden twee kunstschijfjes in haar nek geplaatst om weer de wilde dame uit te hangen. Joh. De God is de DJ hier op Haarlem 105. En we kijken ook nog even naar de sportiviteiten die er komend weekend gaan gebeuren op het gebied van honkbal. Krijgen we een absolute kraker in de hoogste klasse van het Nederlandse honkbal. De legendarische Haarlemse club Kinheim en Sparks Haarlem vechten tegen elkaar in de play-down om handhaving op het hoogste niveau. Het is de ultieme stadsderby waarin de spanning om te snijden is. Dat gaat allemaal gebeuren op de Pim Muller Sportpark in Haarlem-Noord. En dat is aanstaande zaterdag om 2 uur en zondag 11 oktober om 2 uur. De kosten zijn gratis en het is heerlijk om eventjes daar te gaan kijken. En ik heb zometeen ook nog een mooie bericht van een vishandel. Meneer die inmiddels op de planken staat. Zijn naam is Jaap. Jaap Waasdorp. Het is ook een leuk verhaal, maar we gaan eerst eventjes naar een stukje vervlogen nostalgie. Zometeen ook nog Justin Bieber op de antenne, maar eerst eens even Dimitri van Toren. Hey, kom aan. Ken je die nog?
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.

zeg het maar eerlijk. Hè? Nee. Die had je al een hele tijd niet gehoord. Hè? Nee, die had je al een hele tijd niet gehoord. Dimitri van Toren, kleinkunstman. Hij is al een tijdje niet meer bij ons. Maar ik kwam hem tegen in de plotenbak van de week. Ik was in de plotenbak aan het grasdeunen. Toen dacht ik, hey, kom aan, die moeten we nog eens een keertje draaien. En zo zal het geschieden en is ook reeds gebeurd. Leuk, vond het leuk? Laat het weten op de Haarlem 105-app 0600 500 538. Vond je het niet leuk? Dat mag je ook laten weten. Hè? Vinden we niet erg. We kijken even naar de krant. Ik heb hem echt in mijn hand hier, hoor. Het is nog de ouderwetse papel. De oudste krant van Nederland, jongens. Het Haarlems Dagblad, eens even kijken. Er staan allemaal zaken in op de voorpagina. Warmtepomp toch verplicht vanaf 2029. Ja, nou, dat is een discussie die natuurlijk voorlopig wel eventjes zal gaan aanwakkeren. Ja, ik ga er voor de rest niets over zeggen. Het staat in de krant, voorop, de voorpagina. Dus heb je er interesse in, pak de krant er even bij. Dat kan digitaal natuurlijk ook, geen enkel probleem. Dan landelijke viering. We zijn ons langzaam aan het opmaken natuurlijk. Want over een dag of 80 of zo is het kerst. En dan krijg je uiteindelijk ook weer oud en nieuw en ook firework. Dus het landelijke vuurverbod voor de consument. Dat inmiddels een feit is, droomt Zandvoort van een grote centrale vuurwerkshow om het gezamenlijk nieuwjaar in te gaan. Dat zou vanaf jaarwisseling 27-28 moeten gaan komen. Dus nog komend jaar nog niet, maar wel in de voorbereiding. En dan ook een met foto gesitueerd op de voorpagina. Prominent aanwezig, de voorstelling van de Haarlemse visboer Jaap Waasdorp. Ja, heerlijk hè. Eens even kijken. Hij probeert geld in te zamelen voor de Anti-Antonie van Leeuwenhoek Foundation. En dat gebeurt natuurlijk met een lach en een traan. En dat staat dan uiteindelijk even verderop in de krant. De voorstelling Jaap Waasdorp vertelt mijn leven, mijn verhaal, een verhaal en een boodschap. En is 8 keer te zien in de Halkade 25 in de Muiden. Is goed bereikbaar met de auto en het OV. De voorstelling loopt van 8 tot 10 en wordt opgevoerd van maandag tot en met dinsdag 5 en 6 oktober. Nou, dat hebben we al gehad. En dan dus maandag, dinsdag 12 en 13 oktober volgende week. En maandag 19 en 20 oktober en maandag 27 en 28 oktober. De inloop is om 19:30. En reserveren kan via de kiosk aan de Botermarkt of via 06-5106-7310. Nou, dat is dus Jaap Waasdorp, die normaal gesproken een klein beetje in de vishandel zit. En dus nu op de planken gaat. En natuurlijk een waanzinnig goed doel is het Antonie van Leeuwenhoek Foundation. Met een lach en een traan. Nou, dan heb ik er nog eentje voor je. En die sluit aan. De man die niet meer over straat kan, maar wel rete populair is. Justin Bieber sluit hem af van dit tweede uur. Vandaag de dag. Deze is... Ik spreek je graag aan de andere kant van de klok van 9 uur.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ach, hoezo niet? Rug staat vast, alle uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app. Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
2: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
3: Vandaag de Dag.
4: Dit is 105. Het is 9 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
6: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
5: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een 500.000 euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
7: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
5: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een 500.000 euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De langste files van dit moment staan nog op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de West en knooppunt Eemnes, 11 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn, 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer, 10 kilometer met een kwartier vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend, 8 kilometer met een kwartier op onthoud. Dan de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
9: Jouw deel 3.
4: Benito van Amersfoort.
9: Hey, dit wordt een hele leuke speciale uitzending. Hoor. De derde uur van Vandaag de Dag.

0: even geleend van de mannen van het Nationaal Product.
1: Alleen wanneer.
0: Iedere zondag tussen 12 en 2 met Luc Hasselman. Ja, dat is helemaal te gek. Hè? Diaco Wagner en hoppa, het startschot voor de derde uur vandaag de dag. Hij heeft er een Diamanten Award voor gekregen voor deze plaat. Het gaat hartstikke lekker met de man die al jarenlang aan het vechten is met zijn gewicht. Hij is de afgelopen tijd 30 kilo afgevallen. Ik zeg applaus, Django, helemaal geweldig. Django zingt dus over de vurige liefde. Maar wij hebben hier al vooral liefde voor de regio. Straks praten we hier nog helemaal bij over het grote honkbalspektakel op het Pim Muller Sportpark. En ook we hebben een gast in de studio die ons komt betoveren met Italiaanse smaken. Een nieuw bedrijf met heerlijke smaken. Maar dat allemaal later. En natuurlijk ook heel veel muziek en andere regionale nieuwsberichtjes. En mocht je wat kwijt willen denken, Benito, ik heb jou wat te vertellen. Oh ja, je kan me appen. 06 105 105 38. En dan blijven wij gewoon doen waar we goed in zijn. En dat is liefde stralen met muziek richting jou over de luidsprekers.

Nou, dat was even een onverwacht mooi cadeautje. Hè? Dat is wat wij in de radiotermen noemen de dubbelplaat. Oftewel muziek uit de jaren 80, 1991 voor Heal the Pain. En 1984, toen deze meegeheet, was van George Michael. Careless Whisper. En dan is het altijd leuk om dan de verbintenis met Haarlem te vinden voor muziek. En dat is met deze natuurlijk een soort van waanzinnig aanwezig. De vermeende dubbelplaat van George Michael en de specifieke historische zijn natuurlijk... Ze zijn fysiek gepest hier in Haarlem, deze platen van George Michael. In de jaren 70, 80 en 90 werd de officiële Europese vinylfabriek van CBS en Sony gevestigd in Haarlem. Deze gigantische fabriek perste in de hoogtijd 10 miljoen platen, tientallen miljoenen platen per jaar. En vrijwel alle originele Europese vinyluitgaven van George Michael, zowel het solowerk van Wham, rolde destijds hier in Haarlem van de band af. Tegenwoordig heet het Record Industry, wat vandaag de dag nog steeds de grootste en bekendste vinylperserij ter wereld is. En dat dus allemaal in ons mooie Haarlem. Ik vond het leuk om eventjes een stukje muziek van de Nijverheidsweg uit Haarlem voor je te draaien. En dat te combineren met een wereldster. 18 minuutjes over de klok van 9. Je luistert naar het derde uur vandaag de dag. Nieuwsverkeer weer. En dat was dus meer dingetjes die we vertellen en tegenkomen en jou graag willen vertellen en op het bordje willen leggen. We blijven nog even een beetje hangen in de jaren 80. Ik weet niet hoe het komt met de presentator, denk ik, te maken heeft. Hier is Dennis Edwards en Shanique Garrett met Don't Look Any Further.

deze mannen horen volgens mij allemaal bij de club van 80 plus. Je hoorde de Rolling Stones en leuk bandje. Ja, you know him, no good. Ze gaan weer aan de slag met een wereldtour in 2027. Alsof ze nog niet genoeg poen hebben. De heerlijke Ierse rockband. We hebben zometeen nog een andere bandje. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is natuurlijk een bandje uit Haarlem natuurlijk. Wat denk je zelf? eens even kijken. Als we specifiek naar Haarlem kijken, is het vandaag eigenlijk een officiële aftrap voor de grote binnenstadcampagne. Gezichten van Haarlem. Vanaf vandaag staan er op de grote pleinen, zoals de Grote Markt en het Stationsplein, portretten van 80 lokale ondernemers om hen in het zonnetje te zetten. Ook staat er vanavond een intiem solo-optreden van oud-Kensington-frontman Eloy Youssef gepland in de grote Sint-Bavo. Nou hebben we Kensington al twee keer gedraaid de afgelopen twee uur. Dus dat was me een beetje rug. Maar ik heb andere mannen die iets over Haarlem zingen bereid gevonden. En dat zijn er niet de eerste, de beste. Dit is gewoon een tour op de radio.

0: moeten we misschien nog eens een keertje uitzoeken. Wie is de engel van Haarlem? Je de Angel of Harlem van U2. De heerlijke Ierse rockband. Ze gaan later deze maand bekendmaken... bij welke hele grote Europese stadions zij langs gaan trekken in mei tot en met juli volgend jaar om hun nieuwste theatertour te gaan spelen. Nou, dat is helemaal leuk. Hè? En dat allemaal op de dag van het Alkmaarse Ontzet. Vandaag historische feestdag, de Nationale Dag van het Zicht. Deze dag valt jaarlijks op de tweede donderdag van oktober. Vandaag dus en vraagt wereldwijd aandacht voor de blindheid en slechtziende en de oogzorg. Het is vandaag ook de dag van de circulariteit. Mooi woord om te scrabbelen. Je schrijft het als C-I-R-C-U-L-A-R-I-T-E-I-T. Voor de mensen die meeschrijven. En ook leuk voor alle mensen die heel veel arm hebben. De dag van de octopus. Nou ja, we zullen dus aan Jack Spijkerman vragen. Want hij wordt vandaag 78. Jan Marijnissen wordt 74. Laura Vlasboom wordt 58. En Annemiek van Vleuten wordt 44. En wat we nog meer van nieuws hebben, dat gaat onze Tess vertellen. Even kijken. Ja, Tess Bosma. Ik zeg Tess, goedemorgen.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor twee nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk, waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno in te dammen. Nu kunnen ze nog zelf bepalen of ze kinderporno opsporen. 4 organisaties voor kinderrechten vinden dat het verplicht zou moeten worden. Door de extreme droogte van de afgelopen zomer is de fundering van 425.000 woningen beschadigd geraakt. Het zijn vooral huizen die op houten palen staan of die op klei zijn gebouwd. Herstel is duur. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het gezicht werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal werd na 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze de fors voor huurhoogte huur niet meer kon betalen. En het weer, zon en buien en 15 graden, morgen bewolkt en regen.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein. 9 kilometer met ruim 10 minuten op onthoud. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en knooppunt Lunetten. Langzaam rijden over 10 kilometer met een kwartier vertraging. En 201 van Hilversum naar Uithoren bij Loenersloot. 2 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Oeh, dat is heerlijke muziek hier op Haarlem 105. Eens even kijken, wat hadden we? French Kiss van Almost Monday hier op Haarlem 105. 7 minuutjes over de klok van 9:30. En alle lokale berichten. Zometeen heb ik nog een leuk bericht op de rubriek Sportredactie. Van een 15-jarige turnster Vera Ubbink. Maar dat zometeen allemaal. En we hebben zometeen om rond de klok van 9:15 ook een nieuwe ondernemer hier in Haarlem. In de studio te gast van Mercato Tomato. Eens even kijken. Harry Styles staat op de linker draaitafel staat hij klaar. En dat houdt in dat we Harry niet meer tegen kunnen houden. Nee, absoluut niet. Harry, ga je gang.

0: Hij is momenteel met zijn theatertour heerlijk onderweg. Harry Styles op de antenne van Haarlem 105. En de Watermelon Sugar. Verkopen jullie ook watermeloenen, Maarten? Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Brito. Nee, watermeloenen verkopen wij nog niet. Dat is geen Italiaanse afkomst.
0: Nee, hartstikke mooi. Nou, we hebben hier in de studio een studiogast van Mercato Tomato. Een partij mannen uit Haarlem die een Italiaanse passie zijn gestart op een mooie plek in Haarlem. En we hebben een klein gesprekje met elkaar over dat verhaal. En jij als luisteraar kan daar ook je voordeel mee doen. Mijn openingsvraag voor dit verhaal is: jullie zijn afgelopen zomer met drie horecavrienden deze droom gestart aan het Houtersplein nummer 1. Mooie plek. In het Haarlemse Dagblad riep je een van jullie destijds: ik ga denk ik huilen als de eerste bestelling wordt gedaan. Hoe kijken jullie daar nu op terug, een aantal maanden later, op deze hectische en emotionele periode?
1: Nou, ik was inderdaad degene die heeft gezegd een traan te laten zodra de eerste gasten binnenkomen. En dat is ook gebeurd. Want we hebben best wel grote verbouwing achter de rug. En het moment dat je echt open gaat en de eerste gasten binnenkomen, hebben we wel echt geraakt.
0: Ja, nou, en die verbouwing was natuurlijk weer traditioneel. Hè? Dat was niet eentje die, we spreken dit af en dan gaat dat gebeuren en dan is dat klaar en dan is dat in orde en dan komt dat goed.
1: Ja, en we hadden een hele mooie gelegenheid, want we mochten van A tot Z alles bedenken. Het pand was helemaal casco en helemaal leeg, dus we mochten helemaal inrichten zoals we wilden. En dat klinkt dan heel erg leuk, maar dan moet je dat wel ook bedenken. Ja. En we zijn heel tevreden met hoe het nu geuit is.
0: Er was helemaal niks.
1: Er was helemaal niks. Nee, ja, behalve wij drieën die heel graag daar een mooie winkel wilden beginnen.
0: Ja, de cultuurvraag. Jullie hebben een echte Italiaanse traditie naar Haarlem toegebracht. Wie van dinsdag tot en met zaterdag voor 11 uur binnenloopt, krijgt koffie voor de helft van de prijs.
1: Ja, ja.
0: Is dat een Italiaans gebrek?
1: Ja, in Italië heb je allemaal wetten en regels met betrekking tot de prijs van de koffie. Dus als je staand in een café aan de bar espresso drinkt, dan mag dat niet meer kosten dan €1,50. Wij vonden dat een mooie traditie om mee te nemen naar Haarlem. Dus we doen voor 11 uur 's ochtends hebben we Italiaanse prijzen bij ons in de winkel. Maar na 11 uur wel ook Haarlemse prijzen. Zo is het ook. En niet alleen deze traditie hebben we meegenomen. We proberen, net zoals in Italië, alleen maar kwaliteitsproducten te gebruiken. We maken dagvers eten. En we proberen met elkaar dit hutje vorm te geven. Dus de community is voor ons een belangrijk onderwerp.
0: Leuk. En is die koffie dan ook 1,50?
1: De koffie, het ligt er een beetje aan welke koffie je neemt. Maar een cappuccinootje kost €1,88 voor 11 uur 's ochtends.
0: Ja, dat is een waanzinnige prijs natuurlijk, anno 2026. Alles rolt bij jullie dus dagvers uit de keuken. Van pasta's tot vers gebakken chachichas. Ja, mooi woord. Ik had dat moeten oefenen. En als luisteraar die nu in de auto zit en vandaag voor het allereerst bij jullie binnenstapt, welk gerecht of welk product uit jullie assortiment moet hij absoluut proeven om die echte smaak van de Mercato Tomato te ervaren?
1: Ja, dus er zijn twee categorieën waar we heel erg ons best voor doen. Dus we maken elke dag vers brood. En het broodje wat je dan kiest is eigenlijk niet zo relevant, want alles is super lekker. Afhankelijk van je smaak is het natuurlijk iets voor jou bij. En we hebben een hele grote vitrine waar we dagelijks vers Italiaans eten maken. We maken alles zelf. Met de gedachte dat mensen thuis ook gewoon restaurantkwaliteit eten kunnen eten.
0: Ja.
1: Voor een prijs die we aanbieden, zodat mensen dat herhaaldelijk bij ons kunnen komen doen. Dus ik denk dat mensen niet bij ons 1 keer in de winkel hoeven te komen, maar 2 keer is denk ik gepast. Want je wil namelijk een keer een broodje eten en je wil een keer iets meenemen uit de vitrine.
0: Ja.
1: Ik vind zelf een broodje met porchetta super lekker. Buikspek maken we zelf. En we maken ragù alla bolognese in de vitrine. Op de klassieke wijze super lekker.
0: Ja, nou, het moet niet bij 2 keer blijven natuurlijk, hè. Haarlem staat natuurlijk bekend als een echt culinaire stad met ontzettend veel goede horeca. Waarom dachten jullie juist het Dorpsplein 1 in Haarlem? Wat is dat de perfecte plek voor een stukje Italië?
1: Ja, dat was het zeker. We zitten op het plein bij de Jopenkerk en Woodstone en de Beren en de Albert Heijn. En daar is al best wel veel goede horeca.
0: Dus lijkt wel een soort van golden circle, hè?
1: Ja, dat is zeker zo. Ja. En het is een heel welkom plein. Alle ondernemers die daar zitten, die hebben ons echt binnen laten komen. En ons echt gewaardeerd dat we er zijn. Wij, de locatie is voor ons perfect. Want het is namelijk vanwege de to-go-formule en een terras buiten. En de puik al helemaal open. En dat paarde gewoon heel goed met het Italiaanse concept wat we hadden bedacht. Dus deze locatie, gepaard met de goede horeca die al op het plein is. Kunnen we elkaar alleen maar sterker maken.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Een blik vooruit. De herfst is nu echt begonnen als we naar buiten kijken vanmorgen. Op jullie website zien we dat de Italiaanse kerstpakketten voor de bedrijven alweer klaarstaan. Dat is gewoon lekker op tijd, hè?
1: Ja, beter te vroeg dan te laat, dachten we. Dus we zijn natuurlijk ook een winkeltje, anders dan gewoon een horeca. Dus we kunnen, we hebben allemaal Italiaanse producten die mensen bij ons uit de winkel mee naar huis kunnen nemen. Vanuit die gedachte dachten we, dan kunnen we kerstpakketten proberen. En we kregen daar wat aanvragen voor. Toen dachten we, gaan we daarmee eens aan de slag. En het is heel leuk om bij onze leveranciers wat spullen te verzamelen. Zodat we echt, net zoals het product in de winkel, echte kwaliteits kerstpakketjes kunnen maken.
0: Ja, en dat wordt dus een kerstpakket Italiano.
1: Zeker weten, ja.
0: Hartstikke mooi. En wat kunnen we de komende maanden nog van jullie gaan verwachten in deze gezellige wintermaanden die voor de deur staan?
1: Nou, we verheugen ons heel erg op de winter. We denken dat... Met kerst heeft natuurlijk iedereen beloofd een keer een gerecht te koken, een gangetje. Ja. En als je dan denkt, ik heb daar helemaal geen zin in, dan is dat niet zo erg. Want je kan het bij ons gewoon afkomen. Dus wij maken raviolietjes en allerlei kerstgebonden producten, panettonen, die je bij ons in de winkel kunt afhalen, zodat je... net kan doen alsof je zelf gekookt hebt.
0: Ja, je kan gewoon even lekker de blitz maken zoals je dat vroeger met de gedichten deed. Via ChatGPT en schrijf mijn gedicht.
1: Zeker weten.
0: Kan het nu met eten?
1: Zeker weten, kan nu met eten. Dus we kijken heel erg uit naar de winter. We denken dat we een mooie winkel hebben. En we kijken uit naar alle mooie producten aan mensen te sletten.
0: Nou, hartstikke mooi. Lekker. Laatste vraag. Wat zou je de luisteraars nog graag willen vertellen?
1: Ik vind het wel leuk om de Haarlemmers te mogen vertellen wat we doen bij Mercato Tomato. En wees allemaal welkom om bij ons een keer te komen kijken voor een winkelproduct, een broodje of iets mee naar huis.
0: Moeten we gewoon een Italiaanse touchje aan het Vandaag de Dag programma geven, iedere donderdag zo rond deze tijd. Dat je je vast kan houden aan het feit welke Italiaanse tip Maarten dan op donderdagochtend heeft. Is dat een goed idee?
1: Dat lijkt me een heel goed idee.
0: Nou, hartstikke mooi. Dan heb ik gezocht naar een Italiaanse disco-hit. Een Italiaanse hit. Dat is denk ik uiteindelijk die plaat die bij jullie vaak in de zaak aanstaat, denk ik.
1: Ja, ik herken het meteen, dat klopt.
0: Maarten, dankjewel van Mercato Tomato. En tot volgende week.
1: Dankjewel, Brito.
0: Hoi.

0: dus vaker horen aan het Hortusplein nummer 1, oftewel in Mercato Tomato. We hadden Maarten Vleer hier in de studio over zijn Italiaanse droom met nog twee andere mannen hier in Haarlem. Nieuw. Je moet er zeker eens een keertje eventjes, wat mij betreft, gewoon in ieder geval eens even een lekkere kopje koffie gaan drinken. Dat is absoluut de moeite waard. Eens even kijken. Ik heb nog een mooie sporttip. Ja, er hoort eigenlijk andere muziekje bij je. Dus dat doen we dan ook uiteindelijk. Eens even kijken. De sportredactie heeft gemeld. De 15-jarige turnster Vera Ubbink van de Haarlemse vereniging Bato Haarlem heeft fantastisch nieuws gekregen. Ze is officieel geselecteerd en gaat binnenkort haar debuut maken op het wereldkampioenschap turnen. Nou, hartstikke mooi. Vera, gefeliciteerd met dit behaalde resultaat. Helemaal goed om te horen. Het is 9 minuutjes voor de klok van 10. Dus langzaam maar zeker gaan we ons weer opmaken voor de mooie muziek en de goede verhalen van Jan Gaus. Maar we hebben er nog een paar. En onder andere eentje muziek uit de buurt van onze grote vrienden van Chef Special.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105. Hi, you.

Heerlijke muziek van Chef Special hier op Haarlem 105. En Nicotine hoorde je op de zender. We hebben nog een mooi berichtje over de comedyavond. Wil je gewoon even lekker ongedwongen lachen om snelle grappen en scherpe observaties in het centrum van de stad. Kun je terecht voor een intieme avond voor diverse stand-up comedians. En achter de microfoon kruipen. Locatie Puncher Comedy Club Haarlem. Het hele weekend vanaf 6 uur is dat te bezien en te belachen, zoals dat heet. En dan gaan we ook nog eventjes vooruit lopen op de vanavond verhaal. Want vanavond hebben we natuurlijk weer die disco train met Remco Lanting hier op Haarlem 105. Zometeen ook Jan Gauws en nog allerlei andere mooie programma's. Maar we gaan eerst even luisteren naar de laatste van Donna Summer.

0: Oh, jou, en zo vliegen weer 3 uur radio voorbij. Wat een heerlijke uitzending was dat hier op Haarlem 105. We begonnen met het ABC, de beats van Depeche Mode. Daarna het 3e uur feestelijk opende met de Italiaanse gezelligheid van Diano Warner. Oh ja, is het Italiaans, Benito? En alsof het nog niet genoeg was, sloten we ze juist af met een zinderende Italiaanse knallige van Taira. Ja. Je haalt dingen door elkaar heen, jongen. Je haalt dingen door elkaar heen. Maar we deden natuurlijk nog veel meer. We praten hier helemaal bij over het wisselvallige weer. Donderdag keken we vooruit naar de bomvolle sportweekend met de honkbal stadsderby en onze Haarlemse Vera op het WK turnen. Ook waarschuwden we weer voor de grote verkeershinder rond Schiphol dit weekend. Dus hou je navigatie scherp. En het hoogtepunt was natuurlijk de smakelijk bezoek van de mannen van Mercato Tomato. Je weet nou precies waar je moet zijn, op het Hortusplein nummer 1 voor een echte Italiaanse passie. Ontzettend bedankt voor het luisteren. Maak er een topdonderdag van. Morgen is er natuurlijk weer een Vandaag de Dag met Rob Jonker. En een hele nieuwe show. Nu is tijd voor Jan Gauws en Halenbeck. Werkt. Geniet ervan. Ik zeg toedeloe.
1: Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. AHAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: E.J. Jones. Een van de nieuwe nummers van Haarlem 105. En wat houdt ook een beetje voor je bij, de top 40. Nog steeds Die Die, Shakira en Burna Boy op nummer 1. Mr. Know-It-All van Teddy Swims op nummer 2. En op 3 kom je dan tegen Glas, Antoon en Boef. En dat is dit nummer.
1: Ik ben mezelf niet of nooit geweest. Niks meer op.

0: gaan.
1: Zegt je wat zeldzaam? Jij zag me puur als een geldkraan. Hola, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds op een sneltoets. Ik ga niet bellen. Mijn laatste appje, die is al weken oud. Ik heb je geblokt op mijn Insta. En nu wil je me loeren met fake account? Doe niet zo onzeker nou. Misschien is het beter nou. Ze hebben dezelfde streken. Vind je het gek dat ik er geen één vertrouw? Daarom dat het me koud laat. Al mijn gevoelens, die zijn al voetsie dus. Die Hermes bagas, hou maar. Maar eerlijk, ik wil wel mijn hoodies terug. Ik weet dat je voelt je kut. Nu dat ik mijn lichten met vijven vul. Maar ik kan niet wijzen naar jou, nee. Want dit is mijn eigen schuld.

0: Ja, 100 tranen als een raket door die top 40 heen. Nu al op nummer 3. Dat gaat echt een nummer 1 hit worden. Wauw, heerlijk. Ja. En dit is wat ouder van Johnny H. Jam.
1: Hij is er elke dag. Jan Gaus en Haarlem werkt. Haarlem 105.

0: love me more.
1: Het is donderdag en gisteravond is het van start gegaan. De 023 Jazz. Vanaf gisteren dus tot en met zondag 11 oktober. 023jazz.nl. Allemaal mooie dingen in Haarlem. Echt een 4 dagen aan jazz. Hè? Woensdag. Vandaag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. 5 dagen zelfs. Ja. En onze eigen jazzman, Harry Schonewelle, die werkt er ook aan mee. 023. Yes. Ja. Mooi. En jazz, 023jazz.nl kun je alle informatie daarop.

0: Alexis Paris, de Superman Lovers. Een van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105 en Midnight Train. Gisteravond is het begonnen, 023 Jazz. Gisteravond het openingsconcert, dat was in de Pletterij. Is heel goed gegaan. En vandaag zijn er optredens in het Verhalenhuis. Sharon Doelwijd speelt daar. En dat is vanavond om 8 uur. En het is SH Jazz. Sha Jazz, denk ik zo'n beetje. Moet je het uitspreken. De Palumas spelen in het Patronaat vanaf 7:30. Ben Reel in Steels om 9 uur. En Two Sands en The Roots Kitchen in The Wolfhound. En dat is dus mooi op 4 locaties. Vrijdag is het nog gekker. Dan is er een programma in de Veel, de Pletterij, Circus Hakim met de Keith Dunn Band. En de Wolfhound sluit daar ook bij aan. En dat is toch mooi, een heel mooi programma. Tot en met zondag. En dat is ook mooi. Jazz or No staat er ook bij. Aankomende stap in de wereld van de radioprogramma Jazz or No. Harry Schoonewelle zoekt elke zondag van 10 tot 11 uur. Dus dat programma is er ook gewoon. Dus dat is mooi. Er staat niet bij dat het gratis toegankelijk is. In principe is dat gewoon. Want je kunt gewoon aanschuiven bij Harry in de studio. Als je dat zou willen, hè. Ja.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. Komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Ze zijn er aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel klaar mee. Al weken ligt de straat bezaaid met afval. Woningcorporatie Prewonen gaat daar de komende maanden 4 flatgebouwen slopen. Kasten, schoenen, vuilniszakken, alles wordt op straat gegooid door de bewoners die moeten vertrekken. Het zorgt voor ghettovorming volgens buurtbewoners. Spaarne Landen gaat in opdracht van de woningcorporatie vandaag langs om de zooi op te ruimen. En Prewonen heeft beterschap beloofd. Want op een later moment gaan nog eens 7 flatgebouwen naar de vlakte. Er komen extra hekken en extra toezicht om herhaling te voorkomen. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor 2 nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt. En dan nu het weer. In de ochtend begint het in Haarlem wisselend bewolkt met af en toe wat zon, waarbij de temperatuur rond de 13 graden schommelt en er een kleine kans is op een lokale bui.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam staat nog file tussen Assen-Delft en Zaanstad-Zuid. 5 kilometer met een half uur vertraging. Daar wordt een auto geborgen. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Sitting on the counter.

105 Nieuws. Heb je ook weer gehoord. Van half elf. En het nieuws kun je nalezen op onze website. Aardem105.nl. En we hebben tegenwoordig ook een app. Is er een tijdje uit geweest, maar we hebben hem weer helemaal opgefrist. Hij is helemaal nieuw. Brand new app. Die je kunt downloaden op je Android telefoon en op je iPhone. Dat is toch wel heel mooi.

ik zeg, ik vind zo'n zijkplaat. Ja, het is, ik weet het. Ik weet het. Het is de grootste hit. Ja, van The Cool and the Gang en Joanna. En, maar ik heb er vandaag gewoon even geen zin in. Nee, ik heb een ander nummer uitgekozen van The Cool and the Gang. Hier is Spread Air.

023jazz.nl kun je allerlei informatie vinden over blues en jazz. Gisteren was het openingsconcert. En dat, ze hebben nu de handen ineengeslagen voor een mooi programma tot en met zondag.

cover van Lakshmi. En The Waking Up Slow. Feeling you are by my side. En nog steeds onder de motto natuurlijk van muziek uit de buurt. Want ze komt uit Haarlem, ze woont tegenwoordig in Amsterdam. Wake up slow.

is achter elkaar. Hugo met Nelson Vega en Mami. You're the Jungle met Sunshine. En Sunny James, Rian Marciano en I Wonder. En dan allemaal hier bij 105. Gaan zo luisteraars, NOS Journaal van 11 uur. En daarna ben ik er nog een uurtje met Haarlem Werkt. Iedere werkdag, ook morgen dus weer tussen 10 en 12. Dit is Tiwayo.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyad, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyad opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias, en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De A4 Den Haag richting Amsterdam is even dicht bij de Schiphol-tunnel. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 8 oktober.
0: 105. Jan Gaus.
3: Ja, gisteren was Anne Juliet in première in Utrecht. En in die musical zitten allemaal van dit soort lekkere nummers. Bijvoorbeeld

gisteravond is het begonnen. 023 Jazz Event. Gisteravond het openingsconcert. En het duurt nog tot en met zondag 11 oktober. In allerlei zalen in Haarlem. En de programmering kun je zien op 023jazz.nl. Ja. Het is ook een mooie uitvouw

Simply Red. Dit was niet zo nieuw. Nee, ze doen dan natuurlijk ook wat oude muziek. En It's Only Love. Maar die vijf nieuwe platen, ja, dat zijn ook altijd wel vijf mooie platen. Onder andere Almost Monday met French Kiss. Anderson Paak met dat oude nummer The Lovely Day. Maar nu heet het dan A Good Day, Lucent. En The Tip Street. De Superman Lovers met Midnight Train. Die heb ik in het vorige uur gedraaid. En in dit uur Lauren uit Amsterdam. 105. En het nummer dat heet Make It a Better Place. I was

is hij wel eens in de studio geweest. Maar in één keer zaterdagochtend. Wat mij betreft mag dat weer gebeuren. Omdat ze dit nieuwe nummer uit heeft. Dat ze hem ook gewoon even live komt promoten. En mag dat ook in de Haarlem 105 Sessions zijn. Dat is vanavond overigens weer ook een mooi programma waar allerlei live artiesten optreden. Of artiesten, groepen die live willen optreden. Dat kan hier bij Haarlem 105. Op ieder uur eigenlijk. Ja hoor. Ja. Zeg maar waar je langs wil komen. Dan passen we het wel in. Ja.

0: wel mooi. Dit. In het systeem staat hier de Magnificent Dance. En dat was niet zo. Het was de Magnificent Seven, was het. Maar ik denk dat iemand het gewoon hier in het systeem heeft gezet van dance. Want het was een driedubbel album van The Clash. Heb ik toen in de tijd gekocht, alleen maar voor dit nummer.
1: Ja. Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Ik heb dat album nog, moet ik zeggen. Een rood album met rode letters erop. En de Magnificent Seven, The Clash was dat. En dit is Muziek uit de buurt, inderdaad, van Rieland en de Bombardiers. Hier is het nummer The Night Train.

Bombardiers. Ze hebben ooit op 4 mei ook het herdenkingsconcert mogen doen. In de Arnhemmerhout. Voorafgaande aan 5 mei, 4 mei wordt het podiumdag gebruikt voor een heel mooi herdenkingsconcert met het Kennemer Jeugdorkest. En dan voegen ze dan, want de vorige editie was dat niet. Maar meestal zit er ook een Haarnemse band bij. En dat was een keer Rieland en de Bombardiers. En toen deden ze helemaal op het einde, deden ze toen dit nummer, Night Train. Wel in een wat rustiger.

0: We zitten erin. En dat is bij elkaar gemixt door Kyle Walker. En dat nummer dat heet dan de Montana Girl.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemorgen, mijn naam is Tessa Bosma. De komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk, waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. Ze zijn er aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel klaar mee. Al weken ligt de straat bezaaid met afval. Woningcorporatie Prewonen gaat daar de komende maanden 4 flatgebouwen slopen. Kasten, schoenen, vuilniszakken, alles wordt op straat gegooid door de bewoners die moeten vertrekken. Het zorgt voor ghettovorming volgens buurtbewoners. Spaarne Landen gaat in opdracht van de woningcorporatie vandaag langs om de zooi op te ruimen. En Prewonen heeft beterschap beloofd. Want op een later moment gaan nog eens 7 flatgebouwen naar de vlakte. Er komen extra hekken en extra toezicht om herhaling te voorkomen. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt. En dan nu het weer. In de ochtend begint het in Haarlem wisselend bewolkt met af en toe wat zon, waarbij de temperatuur rond de 13 graden schommelt en er een kleine kans is op een lokale bui.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Gaga van Queen. En Bruno Mars hoorde je met All My Soul. Je werd ook weer bijgepraat over het nieuws uit Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Ik heb er wel eens eerder over, met je over gehad dat we hier bij Haarlem 105 een bakje in het geautomatiseerde systeem hebben zitten. En dat heet uitzoekbakje. En dat betekent dat daar allemaal liedjes in zitten die de muziek samenstellen erin heeft gedonderd van nou, kijk er maar eens naar. En bijvoorbeeld heb ik ook wel eens gedraaid dat allemaal nummers van het nieuwe album van Chaka Khan. Met onder andere Curious Subject. Maar ook Coco Jones heb ik wel eens gedraaid. En Cilia Romley met Jij Was Bij Mij. Edwin Evers zie ik er ook staan met Vaste Grond. Die heb ik dan nog nooit op zender gezet. Vrouwtje, Geen Rem. Hoegel met Mami heb ik net nog even gedraaid. En nu kom ik dan deze plaat tegen. Joy Crooks, Denzel Curry en The Pain

Blonde, 27 jaar oud. Soul Pop. Debuutalbum al in 2021 van deze artiest. En dan hebben we het over Joy Crooks en The Painkiller. Met de zangeres daarbij, met Denzel Curry. En ja, zelf geschreven naar een destructieve relatie. In 2 dagen opgenomen in Chicago, dit nummer. Ja, hoi. En dat vinden we dus allemaal in dat uitzoekbakje. Ja. Nee. Straks uit Nederland, Misha met Love My Life. Maar nu is het

0: uit Nederland. Uit Zwolle en nu woonachtig in Amsterdam. En de freestylers Push Up was dat natuurlijk. 105. Ik ben er morgen weer. Hetzelfde tijdstip tussen 10 en 12 uur voor het programma Haren Werkt. De vrijdag. Ik was een beetje vermoeid vandaag. Ja, heb een nachtje achter de rug. En dan moet je hier dan alweer over 10 uur zijn op te zenden. Ja, dat is al niet mee.
1: De Haren 105 Dance Classic.
0: Een Nederlandse dame, Millie Scott. En een heerlijk nummer, The Prisoner of Love.

0: 105. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag, zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat file vanuit Friesland naar Noord-Holland tussen Bresanddijk en Den Oever, 2 kilometer. De vertraging is 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
3: Jawel, ik wil Jan Gauws bedanken voor zijn ochtendprogramma.

De aftrap kwam van Vanessa J. Mulder. En Wo heette het nummer. Ja, Wonderful Woman. Lekker woman. Lekker plaatje om te beginnen in dit lunchprogramma. Goedemiddag, het is donderdag en dan mag ik weer

Dat is in het tweede uur. Het is leuk dat je erbij bent. Als jij denkt van nou, ik wil wel een beetje inbraak hebben op het programma, dan kan dat natuurlijk. Dat kan je gewoon even sturen, een WhatsAppje. En dan komt dat ook bij mij binnen. Dat is 06-105-105-38. En als jij nu bijvoorbeeld in de auto zit en straks de stad in moet wandelen of zo, nou, doe dan gewoon even de app downloaden van 105. Haal hem 105, een blauw icoon in het schermpje. Die klik je aan en dan heb je alles bij je. Zowel de nieuws en broninformatie vanaf de redactie, als de radio of de muziek die ook gewoon via die app heel makkelijk en snel te downloaden is. Nou, je bent er helemaal bij. De technische dingen hebben we weer gehad. De belangrijkste reden is toch altijd dat je eerst luisteraars hebt en dan een programma gaat maken. Bij deze garandeer ik jullie dat het de komende twee uur een leuk programma wordt.

Block and Crown was dat. Lekker hoor, heerlijke muziek. Ja, Hold Me Closer. En er zit zo'n lekkere drumslag in, daar hou ik van. Goedemiddag. We zitten nog steeds met het lunchprogramma. Dat doen we tussen 12 en 2 elke dag. Morgen ook weer en gewoon. Mees is weer terug, heb ik begrepen. Dus morgen hebben we ook weer Mees op de vrijdag. Wat hebben we nog meer? Nou, op de donderdag hebben we natuurlijk altijd Remco Lanting in de avonduren. Dat weet je wel, met dat disco-programma, soulnummers, R&B. Jij hebt altijd heerlijke muziek. Ik zit altijd met veel plezier thuis 's avonds een beetje te lezen of een puzzeltje te maken. En dan met Remco op de achtergrond. Dat is heerlijke muziek, echt serieus. Maar morgenavond, daar hebben we een uitje van 105. En dan gaan we gezellig bowlen met z'n allen. En ik had bedacht dat Remco daar ook bij is. Nee, die is er niet bij. Want die gaat naar Acte in de Munnik. Potverdomme, ja. Die heeft mooie kaarten weten te scoren. Dus die zit bij het concert in Amsterdam. En die gaat daar genieten van Acte in de Munnik. En als je dan dus terugkijkt naar of luistert naar de aflevering van het lunchprogramma van vorige week. Toen draaide ik toevallig twee nieuwe platen van Acte in de Munnik. Van een album wat eraan zit te komen. Voor en erna. Dat worden twee deelalbums. En er zijn dus twee nieuwe nummers uitgekomen van Acte in de Munnik. Nu en in het nieuwe jaar komen dus erna uit. Dat zijn die andere twee nummers. Maar het heeft helemaal niks te maken met het optreden van morgenavond natuurlijk. Hetgene wat wel te maken heeft met het optreden van morgenavond is dat Thomas Agda en Paul de Munnik die zouden even uit elkaar gaan. Want die wilden even solo aan de slag. En het was helemaal niet bedacht dat ze weer bij elkaar gingen komen. Totdat natuurlijk de streamers ze had gevraagd om te komen. En toen gingen ze samen met Maan. En Typhoon gingen ze toen tenslotte een nummer maken. En dat is als ik je weer zie. En daardoor is eigenlijk dat duo weer bij elkaar gekomen. En gaan ze nu dus als een dolle nog steeds in allerlei optredens. Als ik je weer zie, ja, dan kan het niet anders dan dat ik die natuurlijk ook even moet draaien. Hier is Acte in de Munnik. En natuurlijk Maan samen met Typhoon.

Ja, de Black Eyed Peas op speciaal verzoek was hij gedraaid. En met veel plezier gedaan natuurlijk. Mocht het nou zo zijn dat jij denkt, ik wil ook een plaatje. Nou, dan weet je hem, hè. De WhatsApp 06 105 105 38. 06 105 105 38. Dan komt hij bij mij binnen en dan, nou, dan probeer ik hem tussendoor te pakken. Nieuwe muziek, dat hebben we natuurlijk ook. Germain Fleur is een man die komt eigenlijk als Amsterdammer. Doet hij veel muziek maken, maar inmiddels woont hij het grootste gedeelte van het jaar toch wel in Los Angeles. En hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Ja, en dat is Can't Walk Away.

0: Germaine Fleur. De Amsterdammers die inmiddels een groot gedeelte van het jaar toch in het buitenland woont. Jongens, ja, het is 12:30. Dat wil zeggen dat we gaan schakelen naar Tess. Tess Bosma. Zij verzorgt het 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrusbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor twee nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Dan het weer, buien, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

allernieuwste van Douwe Bob. Nood to zelf. Ja, ik zit even te neuzen in de programmering van 023 Jazz. Want ja, gisteravond was natuurlijk de aftrap van het hele gebeuren in de pletterij. Het openingsconcert voor dit programma wat tot en met zondag duurt. Vandaag, donderdag de 8e oktober, wat staat er allemaal te gebeuren? Nou, in het verhalenhuis om 8 uur heb je Siez. Ja, dat is hartstikke leuk. En dan hebben we in Patronaat ook om 8 uur een optreden. Bij Steel staat Ben Reel, die ook bij regelmaat natuurlijk bij 105 in de studio is geweest. En bij de Wolfhound start het allemaal om 10 uur vanavond. Er zijn dus 4 optredens. En Ben Reel is trouwens om 6 uur in... Nee, om 9 uur is het dus. Wel goed lezenlijk. Dan morgenavond. Morgenavond, vrijdagavond, 9 oktober. Dan om 8 uur start het in Phil. Dan ook in de pletterij om 8 uur. In Circus Hakim, daar staat Keith Dunn met zijn band. Vanaf 8:30. Bruno Balbi, die staat in Stiels vanaf 9 uur. En Flux, die staat in de Wolfhound om 10 uur. En dan op de zaterdag staat er maar 1 optreden. Dat is alleen in de pletterij om 8 uur. En op de zondag, ja, dan is het toch weer volle bak. Maar aan zondag, dat vind ik wel het mooie, de Bellman Brothers die staan dan om 8 uur in Stiels. In Zang en Vriendschap worden dan de Haarlemse oudste big band onder leiding van Emiel Botenius Lohman. Die brengt dan jazz en swing om 2:30 's middags staat dat. En dan vervolgens Jazz or No. Onze eigen Jazz or No natuurlijk, s'avonds als de afsluiting van het geheel, hier op 105. Dan is Harry Schoonewelle aan het woord en die zal denk ik dat 023 Jazz wel heel uitgebreid gaan bespreken, aanstaande zondag. Enfin, ben je weer eventjes op de hoogte? Wat heb je klaarstaan? Muziek? Ja, Teardrops heb ik klaarstaan, die is ook leuk.

0: weten.
1: Maan, samen met Coldband. Ja, eigenlijk was dat natuurlijk een verlengstukje naar aanleiding van Maan die ik net draaide met Act in de Munnik. Ja, jongens, het is bijna 12:15. En dat wil zeggen dat het...
2: De lekkere track.
1: Tijd is voor de lekkere track. De lekkere track, dat ene plaatje waarvan je extra van je broodje geniet. Je uitsmijdert, je hamkaas misschien. Misschien een verse salade, een bakje soep. Ja, het kan van alles zijn natuurlijk. Maar ik hoop dat je in elk geval naast de lekkere track qua je lunch... ook nog geniet van onze lekkere track qua muziek. Want ja, ik heb er weer een gevonden. Ken je ze nog? De mannen van Take That... Jemus, dat was jeugdsentiment, of niet? Dat was ooit een boyband. Inmiddels... sorry, ik heb geen kluchtknopje hier. Inmiddels zijn de mannen al aardig op leeftijd. En ze hebben een nieuwe plaat gemaakt, Dreamers. En dat heeft eigenlijk alles te maken, ook met de aankeiling... dat ze naar Amsterdam gaan komen. 27 juni volgend jaar. Dan komt Take That naar het AFAS gebeuren. AFAS Live, dan hebben ze een concert. Maar meteen is de kaartverkoop gestart daarvoor, geloof ik. En daarom hebben ze natuurlijk ook eventjes in Nederland in ieder geval een nieuwe plaat uitgebracht. Dat wordt de lekkere track van deze middag. Dreamers.
2: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Take That. En het nummer Dreamers. Het is van een album wat op 20 november uit gaat komen. En ik zei het nogmaals, 27 juni volgend jaar... dan staan ze in AFAS in Amsterdam.

0: believe in.
1: Rag & Bone Man was dat. And what do you believe in? Er is een speciale plaat uitgekomen in verband met de maand van de borstkanker. Dat is deze maand, maand oktober. En Pink Ribbon die heeft dat natuurlijk allemaal in de organisatie. En er gebeuren heel veel activiteiten links en rechts. Radio, tv pakte de dingen in mee. En Noord die heeft daar een speciaal plaatje over gemaakt. Ik ben hier en het is speciaal om iedereen die eigenlijk zit met borstkanker. En mensen willen je dan steunen, maar het is ook moeilijk om te steunen. Hoe begin je zo'n gesprek? Nou, daar gaat eigenlijk deze plaat over. Een mooie plaat, een luistermomentje, een bedenkmomentje ook. Ik ben hier.

Noor en ik ben hier. Speciaal voor de maand van de borstkanker. En als jij daar meer informatie over wil weten, moet je even kijken bij de KWF natuurlijk op de site.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving, meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 1 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Luc Hasselman.
5: Ja, we gaan aan de slag met het tweede uurtje van het lunchprogramma.

0: Ja, de OJ's waren dat. In een uitvoering die eigenlijk alleen maar s'avonds bij Remco Lanting voorbij komt. Hè. Ja, bijna 6 minuten. Dat is echt een hele lange versie. En vanavond natuurlijk bij de discotrain. Heb je dat soort versies? Tussen 9 en 11 uur vanavond op de zender Remco Lanting. Dus ja, wie weet, zit hij er wel bij. Ik kreeg nog een polletje binnen dat gisteren bij Eva Raccoon aanwezig was. Die hebben natuurlijk weer mooie muziek gemaakt. Ze bestaan bijna 30 jaar inmiddels. En nou, daar ging het hele gesprek eventjes over. Maar ik heb daar een kleine compilatie van.
1: Hey, lieve zus.

0: Prachtige mooie uitvoering van Raccoon en Dicht bij het vuur.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Alan Clark en This Ain't Gonna Work. Er is natuurlijk muziek uit de eigen regio vandaan. En vanavond is dat ook weer raken op de zender. Tussen 7 en 9 uur hebben we natuurlijk 105 sessions. En daar zijn altijd live artiesten. Dat is ook meteen op televisie te volgen op 105. En natuurlijk ben ik heel nieuwsgierig wat er vanavond in zit. Ik probeer eventjes in de programmering te neuzen, maar ik zie het er niet in staan. Wel voor de komende weken, maar voor vanavond niet. Wie weet krijg ik straks nog een porretje en kan ik het je alsnog voor 2 uur vertellen. Muziek van eigen bodem. Ja, Rani is ook zo'n artiest van eigen bodem. Zij is eigenlijk van origine in Suriname geboren, maar woont ook al een hele tijd in Heerhugowaard en heeft mooie muziek gemaakt. Rani, Tonight.

Ja, als jij denkt, die stem die herken ik toch? Ja, dat zou kunnen. Rani, die heeft namelijk ook al meegewerkt aan producties met Sam Veld, met David Guetta. En Jonas Blue ook, de laatste. En daarmee heeft ze zelfs 1,5 miljard streams binnengehaald. Dat is toch echt ongelooflijk veel. Enfin, Rani, een nieuwe plaat van haar dus. Ah, dit is een ouwe. Die kunnen we met z'n allen meezingen, deze. Ja. Oh, tja, tja.

0: Soul Chat, ja, dat was hem dan, Fan McCoy. Lekker de muziek en ja, en zo'n plaatje wat geneigd, waarvan je geneigd bent om gewoon mee te gaan lopen blaren, zingen. Althans, dat heb ik dan. Maar gelukkig was de microfoon dicht, hè, jongens. Jullie hebben er niet zo heel veel last van gehad. Armin van Buuren, hij heeft een plaat en die heeft hij al een tijd uit. Tenminste, hij draait hem al een tijdje in zijn shows. Take Me Home. En toch is hij nu, staat hij in één keer in de nieuwe muziekbak op internet. Nou, dan pakken we hem toch maar even mee, hè.
1: If you're ready for some brand new music, Tomorrowland, put those hands up!

Stevige muziek van Armin van Buuren, dat mag duidelijk zijn. Van Dikhout, jongens, zij hebben ook een hele nieuwe plaat gemaakt. En ja, ik vind het wel leuk dat het dan toch weer terugkomt. En binnenkort zullen ze waarschijnlijk ook alweer in het Haarlemse ergens gaan optreden. Die kans is heel groot.

0: Ja, Anderson Park. Ik zie dat het 13:30 is, jongens. Dat wil zeggen dat ik ga schakelen met de nieuwsredactie in Haarlem. Want daar zit natuurlijk Tessa klaar voor het nieuws.
1: Haarlem 105. Nieuws.
2: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Ze zijn er aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel klaar mee. Al weken ligt de straat bezaaid met afval. Woningcorporatie Prewonen gaat daar de komende maanden 4 flatgebouwen slopen. Kasten, schoenen, vuilniszakken, alles wordt op straat gegooid door de bewoners die moeten vertrekken. Het zorgt voor ghettovorming volgens buurtbewoners. Spaarne Landen gaat in opdracht van de woningcorporatie vandaag langs om de zooi op te ruimen. En Prewonen heeft beterschap beloofd. Want op een later moment gaan nog eens 7 flatgebouwen naar de vlakte. Er komen extra hekken en extra toezicht om herhaling te voorkomen. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor 2 nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt. En dan nu het weer. In de middag klaart het breder op met flink wat zonnige perioden en stijgt de temperatuur naar maximaal 15 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Joe Allen was dat. En die bracht ons op het moment van het hoogste lied, hè?
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. En ik zal je zeggen, dat gaat altijd over een jaartal. En ik heb dit keer gekozen voor het jaar 1978. We beginnen met twee nieuwsfeiten. Daarna doen we twee plaatjes. En één van die twee is dan het hoogst genoteerd. En als jij denkt, nou, dat was toch echt wel die? Dan mag je dat aan maar door appen via WhatsApp. 06-105-105-38. Dan komt het bij mij binnen. En dan, nou, dan verdien jij de hoogste roem van deze week. Even kijken hoor. Wat gebeurde er allemaal qua nieuwsfeiten? En een paar korte greepjes uit datzelfde jaar. Een Boeing 747 van Air India op weg naar Dubai. Die stort 2 minuten na vertrek uit Bombay neer. Er vallen in totaal 213 doden. In maart van datzelfde jaar. Somalië die sluit vrede met Ethiopië na 8 maanden lange oorlog. En in april in Buenos Aires, daar verliest Nederland in de finale van de WK Hockey met 3-2 van Pakistan. In juni voor het eerst wordt in de Kuip het popconcert gehouden. Ruim 50.000 fans zijn getuigen van een optreden van Bob Dylan, die zijn eerste Europese tournee maakt. En in november van 1978, Johan Cruijff die speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Ook Nederland is in de band van de film Grease met John Travolta en Olivia Newton-John. En de soundtrack die staat wekenlang op nummer 1. En de Grease-dansen worden een raasje onder de jeugd. Nou, grove greep eventjes uit wat goed verkochte singles van hetzelfde jaar. Boney M. met The Rivers of Babylon. Yvonne Keeley samen met Scott Fitzgerald, If I Had Words. Olivia Newton-John samen met John Travolta, You're the One That I Want. The Wings met Mool of Kintyre. Blondie met Denise. The Bee Gees met Staying Alive. Tol Hansen met Big City. Ja, nou, dat is maar een grove greep eventjes. Maar ik heb natuurlijk twee hele andere gekozen. Uit die hitlijst vandaan. Twee plaatjes. Achter elkaar komen ze voorbij. Uit de top 100 van 1978. En nou, geef het maar door. Zeg het maar dan.
1: Het hoogste lied.

0: Het hoogste lied.
1: Ja, dat waren ze er weer. Twee plaatjes uit die top 100 lijst van het jaar 1978. Het hoogste lied. Eén van de twee stond natuurlijk hoog genoteerd. En mogelijk dat jij het al weet hoor. Maar ik zal het je toch eventjes vertellen. Ja. De eerste die we draaiden was Night Fever, de Bee Gees. Stond op de 37e plaats in die papieren versie. Want die heb ik hier bij me. De papieren versie van de Stichting Nederlandse Top 40. En even kijken hoor. De Michael Zeker Band. Ja, had jij die gekozen? Dan is dit een applausje voor jou. Op de 28e plaats in die top 100 lijst van datzelfde jaar. Enfin, dat was hij weer. Het leukste spelletje van de radio van deze week. Goed, wat gaan we doen? Nou, ik heb nog wel even een kwartiertje.

0: Multicolors.
1: Sommieu was dat. En de Multicolors. Ik had hem vorige week eventjes bij het Nationaal Product in de uitzending. En dan heb ik het over Dario. Dario Kreuger, 40 jaar in het vak. En die gaat een speciaal concert geven in Amsterdam. En het is eigenlijk uitverkocht. Wat ik begrepen heb. Ik geloof dat er nog iets van 6 kaarten waren boven of zo. En dat was het dan ook. Dat doet hij allemaal in het Tuschinski Theater. Dat is een normaliter natuurlijk, een bioscoop. Maar daar heeft hij dan toch de zaal beschikbaar gekregen op een maandagavond om daar in die grote zaal te gaan staan. Dus dat is wel leuk. Dat doet hij goed. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht en die wil ik dan toch eventjes mee laten lopen in de programmering van vandaag. Oh, wat een nacht. En we kennen hem natuurlijk altijd. Oh, what a night. Nou, en dan in het Nederlands.

Leuke plaats, moet ik echt toegeven. Dario Kreuger met O Wat Een Nacht. Ik had hem klaarstaan. Ja, dat is hem. Ik ga eventjes met je door de programmering heen voor de rest van de dag. We gaan straks even de studio poetsen tussen 2 en 5. Want om 5 uur is Ruud er weer. Zij verzorgt dan natuurlijk het Haarlem vandaag tot 7 uur. Dan tussen 7 en 9 de 105 sessions. Dan gaan we met Remco Lanting lekker swingen in de Disco Train tussen 9 en 11 uur. En tussen 11 en 12 uur hebben we het 105 talent. Nou, dan ben je weer op de hoogte. Ik bedank jullie voor het luisteren. We draaien er wel even muziek voor, maak je geen zorg. Maar spreek je mogelijk het weekend. Zaterdag dan mag ik in elk geval heisa doen. Ik heb Mickey als studiogasten sowieso staan. Mickey van Wijk, zij heeft een nieuwe plaat uit. Zij komt langs in de studio. En nou, mogelijk dat natuurlijk ook Sean weer op pad is met een cameraman. We zullen het gaan zien. Aanstaande zaterdag is er weer heisa tussen 12 en 3 uur. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot ziens. Doei.

0: 105. Het is 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, Ironie en God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. De komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk, waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. Ze zijn er aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel klaar mee. Al weken ligt de straat bezaaid met afval. Woningcorporatie Prewonen gaat daar de komende maanden 4 flatgebouwen slopen. Kasten, schoenen, vuilniszakken, alles wordt op straat gegooid door de bewoners die moeten vertrekken. Het zorgt voor ghettovorming volgens buurtbewoners. Spaarne Landen gaat in opdracht van de woningcorporatie vandaag langs om de zooi op te ruimen. En Prewonen heeft beterschap beloofd. Want op een later moment gaan nog eens 7 flatgebouwen naar de vlakte. Er komen extra hekken en extra toezicht om herhaling te voorkomen. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt. En dan nu het weer. In de middag klaart het breder op met flink wat zonnige perioden en stijgt de temperatuur naar maximaal 15 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: starling.
1: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
2: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
1: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
2: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
3: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving, meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
4: Dit is 105. Het is 3 uur.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europese parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor twee nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt. En dan nu het weer. In de middag klaart het breder op met flink wat zonnige perioden en stijgt de temperatuur naar maximaal 15 graden.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits begint langzaam maar zeker weer met vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn. De vertraging is daar bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
1: Die is al klaar.
0: Klaar?
1: Vorige week al.
0: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
1: Die is dicht.
0: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
1: Haarlem 105, staat er meteen op.
2: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 4 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Nu de spits is begonnen, wordt het langzamer zeker steeds drukker op de weg. Veel files in Noord-Holland leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A7 heb je 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend-Zuid. De N200 van Zandvoort naar Amsterdam sta je 10 minuten vast. Dat is voor knooppunt Rottepolderplein. En het rijdt langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland Noord. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix, zonder onderbreking, de lekkerste muziek.

0: Amsterdam 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Ze zijn er aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel klaar mee. Al weken ligt de straat bezaaid met afval. Woningcorporatie Prewonen gaat daar de komende maanden 4 flatgebouwen slopen. Kasten, schoenen, vuilniszakken, alles wordt op straat gegooid door de bewoners die moeten vertrekken. Het zorgt voor ghettovorming volgens buurtbewoners. Spaarnelanden gaat in opdracht van de woningcorporatie vandaag langs om de zooi op te ruimen. En Prewonen heeft beterschap beloofd. Want op een later moment gaan nog eens 7 flatgebouwen naar de vlakte. Er komen extra hekken en extra toezicht om herhaling te voorkomen. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor 2 nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Yesh Yılgız van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yılgız was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. Dan het weer, regen, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A7 Zaanstad richting Hoorn tussen Zaandam en Purmerend. 10 kilometer, de vertraging is een kwartier. 10 minuten op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Rotterpolderplein. En 10 minuten op de N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland-Noord. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

0: Dit is 105. Het is 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via het dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad, 5 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar, 10 minuten vertraging tussen Aalsmeer en knooppunt Rottepolderplein. 10 minuten ook op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rottepolderplein, 2 kilometer. 10 minuten vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen afrit Abbenes en afrit Nieuwveen. N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland-Noord, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Tot 7 uur het laatste nieuws in een nieuwe editie van Haarlem Vandaag.

0: zangeres die er op haar 57ste nog fitter uitziet dan de gemiddelde personal trainer van 24. Jennifer Lopez, you're the waiting for tonight hier bij Haarlem 105. Dit is Haarlem Vandaag tot 7 uur. Rudy hier, deze week voor Roet. En heb je een lange werkdag achter de rug, dan praat ik je even bij met wat er speelt vandaag in onze regio. Ja, ga je dit weekend met de auto over de Schipholweg, dan moet je even opletten, want bij de buitenrusten Brugge is de weg sinds gisteren dicht voor auto's. En dat blijft zo tot maandagochtend 5 uur. De reden? Er wordt een tijdelijke weg aangelegd voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling bij het nieuwe busstation Haarlem-Spaarnepoort. Met de auto moet je omrijden, dus hou zeker rekening met extra reistijd. Op de fiets, lopend of met de bus kun je grotendeels gewoon langs de vaste route. En de gemeente heeft nog een tip. Pak als het kan. Dus inderdaad de fiets of het OV of werk gewoon thuis. En dan het Spaarne Gasthuis. Een nieuw ziekenhuis bouwen, dat kost nogal wat geld. In Haarlem-Zuid gaat het om 440 miljoen euro. En de gemeente, die wil helpen. Ze zijn bereid om voor maximaal 100 miljoen euro garant te staan. En dat betekent dat het ziekenhuis nu goedkoper geld kan lenen bij de bank. Ook kijkt de gemeente of ze de grond van het ziekenhuis in Haarlem-Noord kan kopen. Dat zou nog eens 20 tot 25 miljoen schelen. En waarom dus die steun? Nou, zodat de spoedeisende hulp en alle zorg die dag en nacht open is, in Haarlem blijft. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. En deze week hoor je overal in en rondom Haarlem jazz. In cafés, in de pletterij, in het patronaat. En dat allemaal dankzij 023 Jazz. Dat is een samenwerking van jazz en bluespodia uit de regio. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Is Haarlem nou echt zo'n jazzstad? Mijn collega Harry Schonewelle die weet er alles van. En hij schuift zometeen bij me aan.
1: Honderd vijf.

0: De nieuwe single van Rondé hier bij Haarlem 105. Je hoorde Oh My God. Ja, jazz in Haarlem. Deze week klinkt het op allerlei plekken in en rondom de stad. In cafés, in de pletterij, in het patronaat. En nou, ik moet eerlijk zeggen, als je het aan mij vraagt waar je in Haarlem jazz kunt horen, dan kom ik niet verder dan een paar plekken. Nou, daar wil 023 Jazz iets aan doen. Jazz en bluespodia uit de regio werken samen en komen met een vierdaags programmering van 5, zie ik er rechts van mij, van jazz- en bluesartiesten op uiteenlopende locaties. En mijn collega Harry Schoonenwelle weet er alles van. Hij presenteert op zondagavond Jazz or No en volgt de Haarlemse jazz scene op de voet. Harry, welkom.
1: Ja, hartelijk dank.
0: Op de website staat toch echt 4 dagen, hoor?
1: Ja, op de website? Ja. Oh, het zijn 5, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk, inderdaad. En jij zit natuurlijk helemaal in de jazzwereld. Waarom was het eigenlijk nodig om al die podia bij elkaar te brengen?
1: Ja, nodig. 3 jaar geleden is het gestart. Het was een initiatief toen de tijd van Arno Duivensen, de directeur van de pletterij, en Thomas Toussaint, die ken je wel van de bluesclub.
0: Ja.
1: En die zeiden, god, het zou toch wel eens handig zijn om wat dingen te bundelen met elkaar. Want we hebben regelmatig concerten, maar het is leuk als er wat meer komt. En toen hebben ze andere mensen benaderd, andere podia benaderd. Die werden ook direct enthousiast. Ze zeiden, kunnen we doen, maar het probleem is altijd met zulke soort zaken. Als je echt een festival gaat organiseren, vereist dat heel veel organisatie. Je moet 1 weer het voortouw nemen. Dat loopt altijd spaak. Dus dat hebben we met elkaar afgesproken. Laten we nou al die concertpodiums die meedoen, laten kijken wat tot we in 1 week iets allemaal programmeren zelf. Wat in het verhaal past.
0: Ja.
1: En dan kun je dat zelfstandig organiseren. Dan kost het minste organisatie. En dan zorgen we wel tot een soort gezamenlijke, dat heet dan zo mooi dit, de folder. Een Leporello heet zo'n ding. Hè? Een vouwfolder, een Leporello.
0: Ik leer nog
1: dat
0: wat.
1: Dat er een Leporello uitkomt. Ja, dat is wel een mooi verhaal wat dat betekent, de Leporello. Moet ik het even uitleggen? Misschien wel leuk voor de luisteraar. Dat is wel heel leuk, hoor.
0: Ja, zit er een heel verhaal
1: ja,
0: achter,
1: zit een heel verhaal. Leporello is dus zo'n vouwfolder die je allemaal ziet nu in Haarlem. Daar staan al die concerten op.
0: Ja.
1: En dat komt ooit vanuit de opera van John Giovanni. Die kwam dan op het podium in dit opera. En dan had hij een soort uitvouwbaar blad. Nam hij mee, dat was zijn bediende, die nam het mee. En er stonden al zijn vrouwelijke veroveringen op.
0: Oh ja?
1: En hoe heet hij nou die bediende? Die heette Leporello. Vandaar dat zo'n ding een Leporello heet.
0: Ah,
1: dat
0: is wat grappig zeg. Nou, misschien brengt het nog mensen op ideeën.
1: Ja.
0: Je weet nooit.
1: Je weet het bij nooit.
0: Ja.
1: Nee, maar dat was dus de oorsprong van het verhaal. Laten we met elkaar wat bundelen en dan kijken tot we meer bekendheid brengen aan de jazz en de blues in Haarlem. En toen kwamen dus Philharmonie deed mee, Patronaat deed mee, de Wolfhound, waar altijd Jazz Underground is, op elke donderdag normaal gesproken, van Bob Wiebes die dat organiseert. Het Verhalenhuis ging meedoen. Steels, Blues Club en Zang en Vriendschap, waar nu op zondag de Big Band Cabanza speelt.
0: Ja. Hoe staat het ervoor met jazz?

0: in Haarlem. Hebben we een soort scene of valt dat nogal tegen?
1: Nee, dat valt niet tegen, moet ik wel zeggen. Want de laatste jaren, dat is ook gisteren ook weer over gehad. We hebben dan Drop Me Off in Haarlem in de pletterij. Maar blijkt dat er nu ongeveer zo'n 30 beroepsmuzikanten wonen in Haarlem. Jazzmuzikanten. En toppers, echt grote jongens die hier nu wonen. En daar hebben we ook altijd in de pletterij één keer per maand hebben we dan Drop Me Off. Sessies zijn er georganiseerd. Dan speelt één van die beroepsmuzikanten vanuit Haarlem speelt die avond. En die neemt dat muzikanten mee, bevriende muzikanten. Die spelen een uur. En dan is het pauze en dan mogen muzikanten die in de zaal zitten. Dan krijg je jam sessies daarna.
0: Ja.
1: En dan ben ik altijd de MC, dat heet dan de Master of Ceremony. En
0: ja.
1: dan wijs ik aan wie er mee kunnen spelen. Dat is ook heel leuk. En dan zie je ook dat ze elkaar wel ontmoeten. En dan krijg je ook een jazz community.
0: Maar blijkbaar is die voedingsbodem heel goed hier in Haarlem. Heb je daar verklaring voor? Hoe komt dat?
1: Dat weet ik niet. Waarom in één keer meer mensen komen wonen. Dat was ook een van de redenen waarom die drop-me-off sessies zijn opgezet. Omdat Paul Burner, een Amerikaanse jazzbassist die hier woont, die zei, het valt me op de laatste jaren dat er steeds meer mensen hier komen wonen. Kunnen we daar niet iets mee doen? En toen is dat idee ontstaan. Want in Amsterdam heb je natuurlijk duidelijk een community. Er wonen nog veel meer muzikanten. En toen zei hij, nou in Haarlem moeten we ook zoiets op gaan zetten. En dat doen we nu geloof ik sinds twee, drie jaar. Met die drop-me-off sessies. En dat werkt. Want dan komen er ook mensen uit Amsterdam mee. Haarlemers komen er allemaal kijken, muzikanten. Dat is heel leuk en dat is heel goed voor die jazz community.
0: Ja. En als ik jazz hoor, dan denk ik al snel aan een saxofoon en een paar muzikanten die dus eindeloos aan het improviseren zijn.
1: Ja, maar,
0: dat beeld, waarschijnlijk is dat gewoon veel te beperkt.
1: Ja, is veel te beperkt.
0: Wat is er allemaal qua diversiteit te horen deze week?
1: Ook qua deze week? Dat is moeilijker te zeggen. Nou ja, we hebben verschillende... laten we beginnen dan. De openingsconcert, dat was gisteravond. Dat waren allemaal Haarlemse muzikanten. En dan krijg je een beetje standards die er gespeeld worden. Maar ook Mirjam van Dam, die was de zangeres gisteren. Die woont ook sinds kort in Haarlem. Die had twee stukken geschreven over Haarlem. En dat heeft ze gisteren ook uitgevoerd. Dat laat ik ook zondag in mijn programma wel iets van horen.
0: Ja.
1: En dan heb je natuurlijk de blueskant een beetje. Dat is Thomas Toussaint met Ben Reel. Die is er dan in Steels. En dan heb je later in The Wolfhound heb je Toussaint's Roots. Dat is vanavond Kitchen.
0: Ja.
1: En dan heb je ook, dat is dan dacht ik vrijdag. Ja, dat is morgen Erik Vloeimans, hè, Lick and Brains. Dat is in de Philharmonie. Dat is natuurlijk weer een heel andere soort jazz. En met een grote big band erbij, een 18-koppige big band. Dus dat is ook weer een heel andere vorm. Stroef String Trio, dat is alleen maar met strijkinstrumenten jazz spelen. De Keith Dunn Band, dat is een man, een virtuoos op de mondharmonica en de zang. En Flux, dat is ook in de Woerwand weer, dat is vrijdag. Dat is ook een heel bijzondere groep, maar dat is met Willem A. Belen, ook een Haarlemmer.
0: Maar eigenlijk is dit gewoon het antwoord op mijn vraag. Het is heel divers, hè?
1: Het is heel divers.
0: Het is niet alleen jazz zoals ik net omschrijf, maar ook blues en soul komt voorbij. Ja. En ik zie ook het hoogtepunt op deze folder staan. Zondag om 10:00.
1: Zondag om 10:00?
0: Ja.
1: Wat heb je daar staan?
0: Kijk maar even in de folder.
1: Ik zie zondag helemaal niks staan. Oh, de pletterij.
0: Staat nee, om 10:00.
1: Ik zie niks staan, beste man.
2: Wat zie ik hier dan?
1: Oh, 10:00 s'avonds denk je dan. Oh, yes, dan ook mijn programma.
0: Wat het leuke is, Harry, jij hebt heel veel muzikanten gesproken. En aanstaande zondag om 10:00 ga je dus ook terugblikken op deze week.
1: Ja. Ja, we hebben een extra lange uitzending, 2:00. Dus ik laat wat interviews zien, wat opnames die we net zijn net aan het monteren geweest van de dag. Ook nog uit de Blues Club komen nog dingen. En van zaterdag is er natuurlijk weer Jazz X met Sol Young Trio. Dat interview ik ook de zangeres, wou ik zeggen, de pianiste. Maar dat komt allemaal in het programma voorbij. En ik laat ook allemaal muziek horen waarin de titel de naam Haarlem zit. Dat is natuurlijk ook leuk.
0: Ja.
1: En ik zal ook nog wat telefoon... gesprekken voeren met een aantal muzikanten die hebben opgetreden.
0: Dus 2:00 lang terugblikken.
1: 2:00 lang terugblikken en jazz die allemaal met Haarlem heeft te maken.
0: Ja. Ja. En stel Harry, jij moet mij overtuigen om voor het eerst naar een jazzconcert te gaan.
1: Ja.
0: Waar neem je mij dan deze week naartoe?
1: Ja, dan krijg je dus wat ik echt interessant vind, hè, om naar te luisteren. Nou, dat was gisteravond natuurlijk heel leuk om te doen.
0: Ja, maar specifiek voor mij. Of misschien wel voor de luisteraar die normaal gesproken niet zo snel naar een concert zou gaan, maar wel nieuwsgierig is. Waar stuur je ons naartoe?
1: Nou, dan zou ik je in ieder geval sturen ook naar de Wolfhound. Dat is vrijdag. Dat speelt Flux. Dat is een Haarlemse saxofonist. Die met zijn groep, dat is een man die speelt zo geweldig. We hebben hem een jaar geleden een keer in de pletterij gehad met Jazz X. Zaten mensen met tranen in de zaal. Zo melodisch speelt die man. Die speelt zo verschrikkelijk goed. Dat is dus heel interessant. Maar daar kun je met weinig mensen in natuurlijk. Maar het is wel heel leuk in de Wolfhound. En dan zaterdag natuurlijk met Jazz X, waar ik zelf ook bij betrokken ben. Dat is Sol Young Trio. Dat is een Koreaanse pianiste die met het trio ook hele bijzondere muziek maakt. Allemaal eigen composities. Ja. Dat is allemaal eigen muziek.
0: En waar kijk je dan zelf het meeste naar uit als echte jazzliefhebber? Welke optreden zou je voor een gegoud willen missen?
1: Yo!
0: Ja, nou, ik heb jou niet uitgenodigd om makkelijke vragen te stellen.
1: Nee, dat begrijp ik, jongen. Ik begrijp het. Ja, flux vind ik dan interessant.
0: Flux is wel het kernwoord, hè, van het gesprek.
1: Ja, dat vind ik wel een hele interessante band. Die Willem Abelen vind ik fantastisch goed.
0: Vrijdagavond om 10:00 in
1: De Wolfhound.
0: De Wolfhound. Ja. Nou, alle optredens en locaties vind je op 023jazz.nl. En Harry, die hoor je zondagavond dus met een special over 023 Jazz. Ja. In zijn programma Jazz or No vanaf 10:00.
1: En meekijken kun je ook, hè? Je kunt
0: zeker
1: ook zo meekijken.
0: Ja, absoluut. Doe dat vooral. Ik heb jou gevraagd, Harry. We kunnen zoveel jazzliedjes gaan draaien nu op de radio. Maar jij hebt er uiteindelijk één gekozen. Welke is dat geworden?
1: Dat was wat ik had in je doorgaan. Omdat het natuurlijk gisteren te maken had met dat Drop Me Off, met die sessie. En dat ging over Haarlem. Dus dan heb je natuurlijk een beroemd nummer, Drop Me Off in Haarlem. En dat noemen we nu met die sessies in de pletterij natuurlijk Drop Me Off in Haarlem. En daar spelen alleen maar Haarlemse muzikanten. Ja. Vandaar dit nummer.
0: Duke Ellington.
1: Duke Ellington is de man die het uitvoert.

prima manier om deze donderdagmiddag door te komen, toch? Uitgekozen door mijn Haarlem 105 collega Harry Schonewelle. Duke Ellington, Drop Me Off in Haarlem, heeft allemaal te maken met 023 Jazz. 5 dagen jazz en blues in Haarlem. En meer kun je vinden via hun website 023jazz.nl. En Harry, die hoor je dan weer aanstaande zondag vanaf 10 uur met een special. En zometeen hier op Haarlem 105 praten we voorbij met het laatste nieuws uit onze regio in het Haarlem 105 nieuws. Je hoort het naar Alex Warren, Emerald Eyes.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Tessa Bosma. Komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. Werkzaamheden duren tot maandagochtend. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk, waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. Ze zijn er aan de Waddenstraat in Haarlem inmiddels wel klaar mee. Al weken ligt de straat bezaaid met afval. Woningcorporatie Prewonen gaat daar de komende maanden 4 flatgebouwen slopen. Kasten, schoenen, vuilniszakken, alles wordt op straat gegooid door de bewoners die moeten vertrekken. Het zorgt voor ghettovorming volgens buurtbewoners. Spaarne Landen gaat in opdracht van de woningcorporatie vandaag langs om de zooi op te ruimen. En Prewonen heeft beterschap beloofd. Want op een later moment gaan nog eens 7 flatgebouwen naar de vlakte. Er komen extra hekken en extra toezicht om herhaling te voorkomen. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief. Het weer, regen, maar ook zon bij ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Drukke avondspits op de A7 ten Oever richting Zaanstad. Er staat een auto met pech, een vrachtwagen. Dus Hoorn-Noord en Purmerend-Noord 8 kilometer file, 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn 2 kilometer file bij afrit Nieuwveen. En 230 Utrecht-Maarsen bij Maarsenbroek 10 minuten vertraging. En 241 Bochtum richting Schagen bij de A7 een kwartier. En 5 minuten op de N242 Alkmaar Middenmeer bij Noordschouwoude.
4: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: Je luistert naar Haarlem 105 met Bruno Mars en Risk It All. Dit is Haarlem vandaag. En 17 jaar zat ze in de Tweede Kamer. Voor de SP. Ze hield zich bezig met de zorg, het openbaar bestuur, financiën en de toeslagenaffaire. In 2023 stopte ze met de politiek en nu maakt ze een opvallende keuze. Niet terug naar Den Haag, maar naar de bibliotheek hier om de hoek. Vanaf 1 november wordt Renske Leijten de directeur van de Bibliotheek Zuid-Kennemerland met 10 vestigingen in onze regio. Nou, wat trekt daar in die nieuwe wereld en wat wil ze er precies gaan doen? Je hoort het van Renske, welkom.
1: Hallo.
0: 17 jaar Tweede Kamer en nu dus de bibliotheek. Was dit voor jou zelf een verrassende stap of eigenlijk een heel logische?
1: Nou, nu het zo duidelijk is en het proces hebben we doorlopen, dat nu ook iedereen het weet. We wisten zelf al een beetje langer dat deze benoeming was betrokken of eraan zou te komen.
0: Ja.
1: Valt het wel steeds meer als een hele logische keuze uit. Maar als je me dit 3 jaar geleden had gezegd, dan had ik daar met vraagtekens naar gekeken. Omdat ik toen ook geen enkel idee had waar ik precies terecht zou komen in de samenleving. En ik heb de afgelopen 3 jaar ook echt de tijd genomen om dat te onderzoeken. Ik heb ook echt wel wat sollicitaties gehad die ergens zijn geëindigd. Want ja, ik ben nu bij de BIEB. Maar ja, weet je, ik heb Nederlands gestudeerd. Ik hou van boeken. Die studiezolder in Haarlem, daar heb ik mijn eindexamen geleerd. Het valt echt heel erg op zijn plek. Ik ben er heel blij mee.
0: Ja, ik denk bij de bibliotheek altijd over boeken lenen. Maar daarmee doe ik de bibliotheek van tegenwoordig waarschijnlijk veel tekort, hè?
1: Zeker. De taak is veel breder voor de bibliotheek. Ze organiseren ook ontzettend veel evenementen. Het is ook echt heel goed mogelijk dat als je zelf een initiatief hebt en denkt, hoe kan ik dit verder brengen? Dat je bij de BIEB een hele goede partner vindt. Want ze is ook heel vaak een partner voor creatieve makers. Maar ze hebben zelf ook makers en programmeurs in dienst die wat dingen doen. Ja, en vorig jaar stond daar die ontzettend grote Triceratops, ik zeg het waarschijnlijk verkeerd, maar hadden ze zo'n heel groot opgegraven skelet. Toen ben ik daar geweest met mijn kinderen.
0: Van een dinosaurus of zo,
1: ja,
0: was dat?
1: Ja, dat was ook te gek. En dat is ook de bibliotheek.
0: Ja.
1: Dus en weet je, vragen me voor digitale dingen, dat je komt in de knoop, je weet niet wat je moet doen, kan je bij de BIEB terecht. En ook gewoon om te zijn, hè? Dus om de krant te lezen of om eventjes misschien warm te worden.
0: Ja.
1: En dat vind ik, dat wist ik wel, dat de BIEB zoveel breder is. Maar het beeld, dat is alleen die rijen boeken en dat uitlenen en te laat terugbrengen, dat is wel echt ouderwets.
0: Ja. Wat kun jij nou vanuit jouw nieuwe rol bij de bibliotheek veranderen, wat jij misschien in Den Haag niet kon, omdat het te groot of te complex was?
1: Nou, ik denk dat dit sowieso veel concreter is natuurlijk. Omdat je werkt echt met mensen samen die het direct kunnen uitvoeren. Als je een wet maakt, dan werk je ook met mensen samen. Maar die uitvoering ligt veel verder weg natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus dat is sowieso veel concreter. Tegelijkertijd ga ik als bestuurder ook niet alles uitvoeren. Want er werken gewoon 120, zeker 120 circapabele mensen. Heel veel vrijwilligers nog. Ja. Dat ga ik ook niet overnemen van hun.
0: Nee.
1: Dus die zullen mij waarschijnlijk ook nog heel veel kunnen leren op heel veel vlakken.
0: Ja.
1: Maar het is zeker concreter. Kijk, lek de dakgoten zal ik er ook iets mee moeten, bij wijze van spreken. Of het in ieder geval moeten weten.
0: Ja.
1: En zo zit dat in Den Haag natuurlijk in principe niet.
0: Nee, ik had vorig jaar een interview met wethouder in Haarlem. Volgens mij nu niet meer, Floor Rodener.
1: Ja.
0: Die werkte eerst in Den Haag. En hij zegt, ja, toen moesten we keuzes maken over miljoenen. Toen kwam ik in Haarlem terecht. En toen moest ik bepalen welke type lantaarnpalen we in de stad kregen. Maar hem gaf dat ook weer energie. Omdat je echt iets kan veranderen.
1: Ja.
0: En ik denk dat het in jouw geval ook is. Je hebt een visie, je hebt plannen. En je kan het daadwerkelijk ontwikkelen. En Den Haag duurt het toch wat langer.
1: Zeker. En in Den Haag is er ook heel veel dynamiek. Het kan ook zomaar veranderen omdat er verkiezingen komen. En dan komt er een andere koers. Dan heb je het net op de rails. En dan moet je toch weer terugvechten. Er kan ook zomaar wel iets gebeuren waarvan je denkt, oh, dat had ik ook niet voorzien. Dat kan natuurlijk op iedere werkplek of onder iedere verantwoordelijkheid. Maar ja, dat is natuurlijk zo. En ik wilde ook echt, toen ik de politiek verliet, toen heb ik ook gezegd, ik wil weer terugkeren in de gewone samenleving.
0: Hmm.
1: Omdat de gewone samenleving is natuurlijk zoveel meer dan in Den Haag. Den Haag is net een zwart gat. Daarin verdwijnt eigenlijk alles van de belangrijkheid van Den Haag.
0: Ja.
1: Terwijl, joh, We zijn ook allemaal gewoon mensen. We moeten ook gewoon allemaal naar de boodschappen. We moeten ook allemaal, als je kinderen hebt, naar de sportclub brengen. Het gewone dagelijkse leven, daar dichterbij komen, dat wilde ik heel graag.
0: Ja,
1: en dat kan ik uitstekend combineren natuurlijk met de Biep.
0: Ja, inderdaad.
1: Want dat is ook het gewone leven.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk ook zo. Drie jaar lang heb je de tijd gehad om uit te zoeken wat nou bij jou past.
1: Ja, klinkt vaag, hè?
0: Klinkt heel vaag. Merk je daarbij, ook bij het solliciteren, dat mensen vooral de Renske Leijten, de oud-politicus, zagen?
1: Zeker. En dat is aan de ene kant een zegen. Want daarvoor werd ik bijvoorbeeld ook uitgenodigd voor lezingen of trainingen.
0: Mm-hmm.
1: Van de week heb ik een hele leuke training gegeven aan ambtenaren die op de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken werken. En die gewoon vragen hadden over ook weer de toeslagenschandaal. Van, goh, wat kunnen wij daar nou van leren? Dat was ontzettend leuk om dat ook in te zetten. Ik ben gevraagd om advies te geven over digitale datagebruik bij de politie. Dat komt ook omdat ik daar op wetgevingsgebied veel over had gedaan. En ook veel weet van de kanten van kennis. Maar ook van de toepassing van digitalisering. Dus dat zijn hele leuke dingen.
0: Ja.
1: En daarmee ben ik ontzettend veel plekken geweest. Maar zeker als er op sollicitatie van functies is, dan ben je een publiek figuur en mensen denken al te weten wie je bent.
0: Ja.
1: En je bent natuurlijk veel gelaagder dan alleen wat je ooit een rol hebt gespeeld in de politiek.
0: Ja, en wat deed dat met jou als jij moest solliciteren en mensen kwamen weer terug op die rol uit het verleden?
1: Nou ja, kijk, zo heb ik het ook bij de Biep aangepakt. Hopen dat je aan tafel komt. En als je aan tafel komt, kan je mensen overtuigen. Dat is het toch ook vooral. Maar tegelijkertijd kan je ook kijken of het wederzijds klikt. Want dat weet je ook niet bij vacature. Ik heb mezelf wel eens vergeleken met toch iemand die in een soort van maatschappelijke coma ook had gelegen. Want ook al ging ik over van allerlei grote zaken en wetten en noem allemaal op. Hoe werkt dat nou, dat solliciteren? Ja, dat was voor mij natuurlijk ook jaren geleden. Hoe werkt zo'n assessment? Waar moet ik dan aan denken?
0: Ja.
1: Dus het was ook heel goed om dat wel te ervaren. Kijk, en afwijzingen zijn nooit leuk, maar die maken ook wel dat je dus dan denkt, ja, oké, dan was dit het niet. Laat ik eens breder gaan kijken. En begin dit jaar had ik een hele leuke opdracht. Dat was de formatie van een nieuw college in Schiedam. Nou heb ik niet zoveel in Schiedam. Ik ken ook niet zoveel mensen in Schiedam. Maar zij vonden mij de aangewezen persoon om 4 heel verschillende partijen, van pro tot VVD. Nou, dat is landelijk ook nog wat aan de hand.
0: Zeker, ja.
1: Maar ook DENK en een toch een volksere, rechtsere partijen die ook op papier zouden clashen. En ze vroegen mij van, ja, kan jij ons niet begeleiden? Want jij kent bestuurskamer, maar je kent ook de voetbalkantine.
0: Ja.
1: Dus kom jij ons maar helpen. Ja, en dat was zo leuk om gewoon met 4 partijen uiteenlopende visies op de stad Schiedam in dit geval, maar heel natuurlijk lokaal, praktisch, elkaar overtuigen. En toen dacht ik wel, ik ga veel lokaler kijken naar functies.
0: Ja.
1: Ik ga veel dichterbij. En nou ja, toen kwam de Biep langs, met mijn achtergrond als Neerlandicus, dacht ik echt, dit moet ik proberen. Ja, en dat was een schot in de roos. Dus dat is een beetje ook hoe dat is gegaan.
0: Ik wil even iets persoonlijks voorleggen. Want ik vind jouw rol in de toeslagenaffaire indrukwekkend. Ik denk dat veel mensen jou kennen daarvan. En met dat in het achterhoofd vind ik het ook wel weer jammer dat we jou niet terug gaan zien. In ieder geval voorlopig niet in de lokale politiek.
1: Ja.
0: Heb je dat gevoel zelf niet? Van je kan zoveel impact maken op landelijk niveau. En dat heb je ook gedaan.
1: Ja.
0: En dat zeg je nu vaarwel voor een job lokaal / regionaal.
1: Ja en nee. Weet je, ik ben niet weg. Als ik ergens voor word. Kijk, weet je wat ik ook heb ervaren in de afgelopen 3 jaar? Ik werd op een gegeven moment gevraagd om af en toe aan te schuiven bij VI.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik leuk om te proberen. Dat had ik als Kamerlid nooit gedaan. Omdat je dan in een rol zit. En dat is totaal onvoorspelbaar natuurlijk. Die kletsende mannen daar aan tafel.
0: Ja.
1: Maar ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik mocht ook nog wat vaker terugkomen. En toen ik daar iets zei over van nou, het ministerie van Financiën, dan moest mij maar eens even bellen. Want ik heb wel ideeën over hoe het op te lossen.
0: Ja. Ja,
1: ik zat wel binnen een week aan tafel.
0: Ja.
1: En dat lukte me als Kamerlid dus niet.
0: Nee.
1: Dus ik ben niet weg. Ik ben ook niet uit het land. Ik heb alleen wel gewoon nu een nieuwe fulltime baan waar ik me lekker op kan storten. Waar ik ook echt heel veel zin in heb. Dus ik zie dat eigenlijk niet zo. Ik moet er niet aan denken om in een politiek wespennest te stappen op dit moment. Nee.
0: Terwijl ik jou zo hoor praten, hoor ik wel een hele bevlogen Renske. Als je vertelt over hoe die formatie is gegaan in Schiedam. Ja. En dat je dan lezingen mag geven en dat je bij de politie langs mag gaan. Is het dan niet zonde dat je die tijd inruilt en misschien ook wel die vrijheid voor een vaste baan, even oneerbiedig gezegd, onder de TL-lampen?
1: Ja, zo zie ik de biep niet hoor. Daar doe je ze mee tekort. Dat is echt wel heel oneerbiedig. Nee, kijk, ik heb juist in die periode dat ik dat heb gedaan ook heel erg ervaren dat ik het miste om ergens concreet langdurig aan bij te dragen. Enerzijds miste ik gewoon het onderdeel zijn van een team en af en toe eens een uitje en dat je elkaar wat beter kent dan dat je iedere keer komt binnenlopen als de hotemetoot die het even gaat vertellen. Want dat kan ik goed, hè? Dat kan ik goed. Maar ik miste dat enorm. En ik miste ook dat op het moment dat je dan ergens een lezing hebt gegeven, mensen misschien hebt geïnspireerd om te kijken hoe kunnen we dat verder brengen. Dus het was voor mij echt een bewuste keuze om wel uit dat ZZP'en adviseren te stappen. Dat was echt een bewuste keuze.
0: Ja.
1: Ik wilde gewoon ergens langdurig met mensen mijn schouders onderzetten. En dat dat een maatschappelijke plek zou moeten zijn, dat was voor mij ook evident. Dat het niet een commercieel bedrijf zou zijn, dat is misschien voor iedereen evident. En waar kan dat dan beter dan in zo'n plek als de Biep?
0: En sluit jij hier voorlopig de deur naar de landelijke politiek dicht?
1: Ja, ja, zeker.
0: Ja?
1: Ja, maar die heb ik heel bewust dichtgetrokken in 2023.
0: Ja, aantal jaar natuurlijk al.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Het kan ook zijn dat je zegt van ik hou altijd wel een kier open. You never know.
1: Nee, wat mij betreft staat die niet open. Ik zeg ook niet, je hoeft me niet te bellen. Ze moeten me maar bellen. Maar nee, mijn toekomst was in 2023 heel duidelijk.
0: Ja.
1: Meer lokaal, meer gewoon het gewone mensleven. En ja, dat heb ik nu ook gevonden. Dus daar ga ik me lekker op storten.
0: Ja, 1 november start je. Waar wil je nou het eerste naar kijken?
1: Nou, wat ik me heel erg leuk lijkt, en dat vroegen ze ook toen ik gepresenteerd werd aan het personeel, is om gewoon alle facetten van dat werk van de Biep goed te leren kennen. Wat doen de leesconsulenten nou precies? Hoe zit dat met de bibliotheken op school? Hoe werkt dat met dat tweede taalonderwijs? Want dat kan je lezen. Dat heb ik gelezen in de voorbereiding op sollicitatiegesprekken en allerlei beleidsstukken. Maar ik wil die mensen zien. Ik wil eens met die programmeurs meelopen van hoe werkt dat dan? Hoe gaat die samenwerking? En ik zal natuurlijk kennis moeten gaan maken met 5 colleges. Want het zijn 5 gemeenten waaronder we vallen. Nou, daar ben ik voorlopig wel even zoet mee als ik ga beginnen, denk ik.
0: Ja, 10 locaties. Ik zei het al in het intro. Dus je moet allemaal langs. Je moet allemaal kennis maken. Dus het kost natuurlijk tijd. Ik las dat jij jezelf ook een taal, een leesfreak noemt. Wat wil jij nou doen voor mensen voor wie lezen helemaal niet zo vanzelfsprekend of aantrekkelijk is? Want er is nog een enorme doelgroep.
1: Ja.
0: Waar lezen dus helemaal niet zo vanzelfsprekend is.
1: Nou, ik zou eigenlijk iedereen willen zeggen die denkt, ik ben geen lezer. Je bent ook een lezer als je luistert. Lezen, tekst verwerken, brengt een bepaalde het brengt bepaalde vaardigheden met zich mee. Je leert daardoor dingen doorgronden. Je leert ook empathie. Hè? Dat is natuurlijk in een roman. Dan ga je meeleven met mensen als het vanuit een bepaald perspectief is geschreven. En je leert ook verbanden zien.
0: Ja.
1: Weet je? En die kan je dus ook luisteren. Je kan dat ook voorlezen of voorgelezen krijgen. Je kan er ook zelf aan schrijven. Dus lezen is veel meer dan dat ene boek. Kijk, ik denk altijd maar, het is niet voor niets dat op het moment dat er regimes zijn die neigen naar absolutisme, dat ze boeken gaan verbieden. Want boeken kunnen ook super gevaarlijk zijn.
0: Ja.
1: Die kunnen jou iets leren wat niet de bedoeling is.
0: En dat is duidelijk. Welke rol kan de bibliotheek daar dan in spelen? Wat is jouw visie daarop? Hoe kun je het nog toegankelijker maken zodat die drempel om te gaan lezen of in jouw woorden te gaan luisteren lager wordt?
1: Nou, dat is denk ik wel iets waar ik gewoon ook vanuit nature heel erg naar zal kijken. En ook met iedereen over zal spreken binnen de Biep. Is hoe zorgen we ervoor dat er meer mensen komen. Dat we meer bezoekers trekken. Dat we meer mensen betrekken. Maar vergis je niet, naar de bibliotheek gaan meer mensen dan naar de bioscoop en de musea samen. Hè? Oh ja. Het is ongelooflijk. 80 miljoen mensen gaan op jaarbasis zijn bezoeker van de bibliotheek. Dus we moeten ons ook niet te klein maken. De relevantie is heel erg groot. Maar ik denk dat het ook kan door andere dingen te doen dan het lezen centraal te stellen. Dus dat je, en dat gebeurt natuurlijk al enorm, maar dat je dus de bieb een plek maakt waar mensen dan ook in contact komen. En de volgende stap kan dan zijn, misschien is een boek lezen, misschien is een luisterboek aanschaffen. Of gewoon een artikel lezen. En dat kan dus ook met een dino, maar dat kan ook met een uitvoering. Ik zag dat ze laatst een enorme nacht hadden met de jeugd. Super tof. Het is nu kinderboekenweek. Er is van alles te doen, overal. En lezen. Dat wordt wel mijn motto als dat het niet al was. Ik hou zelf ook enorm van.
0: Ja. Laatste vraag. Stel dat we over een jaar opnieuw spreken. 1 november 2027. Wanneer zeg jij dan, mijn eerste jaar is geslaagd?
1: Dat vind ik ingewikkeld. Want ik wil ook wel echt de ruimte nemen om de organisatie goed te leren kennen. Maar ik denk dat dat dus goed is geslaagd als dat is gelukt. En als we op dat moment echt gewoon een bepaalde ambities kunnen stellen van oké, maar dat gaan we volgend jaar en over een paar jaar gaan we dan echt met elkaar neerzetten en dan gaan we naartoe. Want er gebeurt heel veel bij de bieb. En dat moet je vooral niet meer niet doen. Maar het kan misschien soms wel nog iets meer uitgelegd of over het voetlicht worden gebracht of gevierd worden. Maar goed, misschien zeg ik nu wel iets waar ik over, als ik er 3 weken ben, denk, oh, dat doen ze al lang.
0: Ja, je moet er beginnen,
1: dat weet
0: natuurlijk.
1: Ik niet. Nee. Dus daar ben ik ook een beetje voorzichtig in.
0: Maar ik vind gevierd hebben, vind ik wel iets om te onthouden.
1: Ja, de bieb moeten we vieren. En in al zijn facetten. Wat dus heel leuk is, dat de wettelijke taak voor de bieb is een paar jaar geleden echt veranderd. Die gaat ook veel meer over dus meer dan alleen die boeken, maar wees een plek waar mensen samenkomen, waar je verbinden, waar mensen geïnspireerd raken, waar mensen thuis kunnen zijn. Ja, en dat mogen we wel meer gaan vieren en nog groter neerzetten.
0: Dank voor je komst en heel veel succes.
1: Graag gedaan.

0: Dit is Haarlem Vandaag tot 7 uur. Je hoorde Lauryn Hill en Do Up That Thing. Ja, moet je straks 's nachts met spoed naar het ziekenhuis, dan ga je naar Haarlem-Zuid. Want het Spaarne Gasthuis heeft gekozen, alle zorg die dag en nacht open is, die komt daar terecht. En er komt ook een nieuw gebouw. Nou, dat roept in de regio nogal wat vragen op. En daarom hoor je straks in Haarlem Vandaag Ingrid Wolf de Jonge. Zij is interim voorzitter van het bestuur en zij legt uit waarom.
1: Weet je dat ze bij ons in de straat de stoep gaan vernieuwen?
2: Die is zo klaar.
1: Klaar?
2: Vorige week al.
1: Oh, en die snackbar op de hoek, die gaat dicht.
2: Die is dicht.
1: Hoe weet je dit allemaal en ik niet?
2: Haarlem 105, staat er meteen op.
0: Lokaal nieuws, zodra het er is. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 6 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits. En op de A10 Watergraafsmeer richting Koenplein is een ongeluk gebeurd. Dat betekent 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam, Bos en Lommer. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum-Noord 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht-Almere 10 minuten extra tussen Beeldhoven en Eemnes 6 kilometer. En 10 minuten op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Ja, ga je dit weekend met de auto over de Schipholweg, dan moet je echt even blijven luisteren. 105.

Over tijdloze muziek gesproken. 36 jaar oud is dit liedje. Kwam uit in 1990 en nog steeds vandaag de dag nog regelmatig te horen op de dansvloer. Je hoort D-Light en Groove is in the Heart hier bij Haarlem 105. Dit is Haarlem vandaag tot 7 uur. Mijn naam is Rudy, deze week in plaats van Roet. En heb je een lange werkdag achter de rug, dan praat ik je even bij met wat er allemaal in onze regio is gebeurd. En ga je dit weekend met de auto over de Schipholweg? Ja, dan moet je echt even opletten, want bij de buitenrustbruggen is de weg sinds gisteren dicht voor auto's. En dat blijft zo tot maandagochtend 5 uur. De reden? Er wordt een tijdelijke weg aangelegd voor de bouw van een ondergrondse fietsenstalling bij het nieuwe busstation Haarlem-Spaarnepoort. Met de auto moet je omrijden, dus hou rekening met extra reistijd. Op de fiets, lopend of met de bus kun je grotendeels gewoon de vaste route nemen. Dan het Spaarne Gasthuis. Een nieuw ziekenhuis bouwen, dat kost nogal wat. In Haarlem-Zuid gaat het om 440 miljoen euro. En de gemeente wil helpen. Ze is bereid om voor maximaal 100 miljoen euro garant te staan. En dat betekent, het ziekenhuis kan een goedkoper geld lenen bij de bank. Ook kijkt de gemeente of ze de grond van het ziekenhuis in Haarlem-Noord kan kopen. En dat zou nog eens 20 tot 25 miljoen euro schelen. En waarom die steun? Nou, zodat de spoedeisende hulp en alle zorg die dag en nacht open is in Haarlem blijft. De plannen worden de komende maanden verder uitgewerkt. En meer nieuws kun je vinden via onze website, dat is www.haarlem105.nl. Of download de Haarlem 105 app. Helemaal nieuw. Dan heb je al het nieuws zo in je broekzak. En over dat Spaarne Gasthuis gesproken. Belangrijke knoop dus doorgehakt, maar in Hoofddorp verandert nogal wat. Het ziekenhuis daar wordt een dagziekenhuis waar je alleen nog voor geplande zorg terecht kunt. En dat roept natuurlijk vragen op. Want wat betekent dat voor inwoners van de Haarlemmermeer als ze met spoed naar het ziekenhuis moeten? Mijn collega Roet die sprak erover met Ingrid Wolf, de jonge van de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis. En dat gesprek hoor je zometeen. Dus laat lekker je radio aanstaan. Er komt nog veel meer fijne muziek ook voorbij. Wat dacht je van Ella Langley met Houston, Texas? En deze, ook een topper. Dit is Somber.

0: Dit is Haarlem Vandaag, het dagelijkse nieuwsprogramma hier bij Haarlem 105. Je hoort de Samber 12 to 12. Volgend jaar komt hij naar Nederland. Staat 31 mei en 1 juni in de Ziggo Dome. Je hoort de 12 to 12 dus hier bij Haarlem 105. Het Spaarne Gasthuis heeft gekozen, en dat ga je in de regio merken, want de zorg die dag en nacht open is, verdwijnt straks uit Hoofddorp en verplaatst naar Haarlem. Vooral in de Haarlemmermeer roept dat vragen op, want wanneer gaat die eerste hulp daar dicht? Wanneer parkeer je straks in Haarlem-Zuid als iedereen daarheen moet? En is 2033 wel haalbaar? Mijn collega Roet Oei die legt het voor aan het ziekenhuis.
1: De kogel is door de kerk. Na ruim 2 jaar heeft de raad van bestuur van het Spaarne Gasthuis eindelijk de knoop doorgehakt. De 24/7 locatie komt in Haarlem-Zuid. Op de parkeerplaats naast het ziekenhuis komt uiteindelijk toch een nieuw gebouw. De lokale en regionale media brachten het grootst. Ook wij natuurlijk. Maar nu diezelfde mediastorm iets wat is gaan liggen, hebben we nog steeds een aardig aantal vragen voor Ingrid Wolf de Jonge, interim voorzitter van de Raad van Bestuur. Allereerst dank u wel voor uw tijd nog even.
2: Ja, natuurlijk. Fijn dat ik nog meer dingen kan uitleggen.
1: Ja, want allereerst de vraag die toch het meest rondzinkt. 2 jaar geleden was nieuwbouw financieel niet haalbaar. En nu wel. Hoe komt dat? Wat er is in die 2 jaar gebeurd?
2: Ja, we hebben 2 jaar geleden hebben we gezegd, dit is niet het goede moment om een nieuw gebouw te gaan bouwen. En dat zat hem er met name in dat we gaande het proces erachter kwamen dat het toch belangrijk is om alle zorg waarbij mensen moeten overnachten, dus de klinische zorg zoals wij dat noemen, samen met alle acute zorg in 1 locatie onder te brengen. Dat zat op dat moment niet in het plan verweven. Dus dat ging alleen over de acute zorg en niet over alle zorg. Dus eigenlijk is het plan wat er nu ligt is anders geworden. En op dat moment hebben we gezegd, ja, dan is het nu veel geld voor een plan wat niet het meest ideale plan is voor de verre toekomst. Dus laten we eerst dan verder kijken wat andere mogelijkheden zijn. En dat is eigenlijk de start geweest van het traject van de afgelopen 2 jaar.
1: Ja, en nu is de conclusie eigenlijk, we hebben nu een compleet toekomstbestendig plan. En dan is het financieel wel aantrekkelijk.
2: Zo is het. We hebben nu een plan voor de verre toekomst, waarmee we ook na 2050 nog steeds de zorg kunnen blijven verlenen die we willen verlenen. En uit alle berekeningen hebben we gezien dat we het ook kunnen financieren.
1: Ja. En dan inderdaad, en dat heeft, daar hebben jullie die 2 jaar voor nodig gehad? Want dat is de andere vraag die natuurlijk speelt. Het heeft zo lang geduurd.
2: Ja, 2 jaar is natuurlijk een lange tijd, maar wij vonden het ook nodig om alles heel goed te onderzoeken. Want het is natuurlijk een plan voor de lange termijn. En daarmee voelen we ons ook verantwoordelijk om in 1 keer een goed plan neer te leggen. Dus we hebben alle mogelijke scenario's die er waren, die wij konden bedenken, hebben we onderzocht de afgelopen 2 jaar.
1: Ja.
2: En het was natuurlijk geen makkelijke afweging uiteindelijk om te maken. Want je weet dat je iets heel moois neer gaat zetten. Maar je weet ook dat andere zaken zullen veranderen voor de inwoners en de patiënten. En daar wil je goed over nagedacht hebben voordat je zo'n besluit neemt.
1: Ja, want daar moet je uiteindelijk ook een balans in vinden.
2: Absoluut, het is echt balanceren en ook kijken, ja, dingen die we straks niet

0: hebben, hoe kunnen we die op een goede manier toch weer neerzetten. En natuurlijk, wat we al hebben gezegd, de verloskunde was al geconcentreerd op de locatie Haarlem-Zuid. Dat is een hele belangrijke tak binnen ons ziekenhuis, met heel veel ketenpartners die daarbij betrokken zijn. Ja, en dat is een prachtige basis nu om op voor te bouwen.
1: Ja. En in 2033 moet het nieuwe ziekenhuis volgens jullie plannen klaar zijn. Dat klinkt voor mij heel ambitieus in de oren.
0: Ambitieus is natuurlijk ook goed, hè? Want zoals het gaat met nieuwbouwplannen, het jaar wat je erop zet, is ook het jaar waar iedereen zich op gaat richten. In de eerste versie van onze plannen hebben wij eigenlijk 2032 gezet, maar wij hebben gaande traject gezegd, laten we niet te ambitieus zijn, maar laten we het realistisch maken. Dus de datum die we nu hebben neergezet, 2033, is realistisch.
1: Ja, want de gemeente Haarlem wilde eigenlijk 2036. Die vond dat dan weer realistischer.
0: Nee, zeker niet. In onze allereerste versie stond 2036 en daarop hebben we het overleg met de gemeente Haarlem juist gehad om samen te kijken. En gemeente Haarlem is echt een actieve partner hierin om samen te kijken hoe kunnen we dit eerder mogelijk maken. Ja. En dat is eigenlijk een gezamenlijke wens om de klinische zorg, dus de zorg waarvoor mensen moeten blijven, toch op zo kort mogelijke termijn te gaan concentreren. Juist omdat we weten dat er steeds minder mensen en meer patiënten gaan komen.
1: En wanneer...
0: De Haarlem heeft ons geholpen om het eerder mogelijk te maken.
1: Maar houden jullie er wel rekening mee? Hè? We hebben het allemaal gezien, de Noord-Zuidlijn en het Binnenhof. We moeten, ambitie is heel mooi en heel belangrijk, maar realiteit en realisme is ook belangrijk. En ook vergeleken met andere projecten die ook zoveel last hebben van vertraging. Houden jullie daar wel rekening mee?
0: Nou, bij zo'n groot project heb je altijd een risicomatrix. Dat betekent dat we alle mogelijke risico's die we kunnen bedenken, schrijven we op en kijken. En als zich dit voordoet, hoe gaan we daarmee om? En natuurlijk is ook een risico het uitlopen van de bouw, vanwege welke reden dan ook. Dus ja, dat is iets waar we zeker naar kijken en wat we ook heel strak gaan monitoren op het moment dat we gaan beginnen. En op dat moment liggen er ook scenario's klaar om bij te kunnen sturen. Maar het hangt natuurlijk vanaf wat dan een reden zou kunnen zijn dat er vertraging is. Maar we hebben aan de voorkant, met alle berekeningen, hebben we met meerdere scenario's rekening gehouden.
1: En u zegt voor nu, 2033 is echt haalbaar.
0: 2033 is echt realistische datum, ja.
1: En wanneer begint de bouw dan? Ik zou dan zeggen, begin morgen met de eerste paal.
0: Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Het eerste wat wij gaan doen is een nieuwe parkeergarage bouwen. Ja. Want laten we wel wezen, als er straks veel meer mensen naar ons ziekenhuis in Haarlem-Zuid komen, dan is het belangrijk dat we op ons eigen terrein ook de voorzieningen hebben voor al die patiënten en bezoekers om daar te parkeren. Dus het eerste wat gaat gebeuren is een nieuwe parkeergarage bouwen. Daarvoor gaan we nog door een aantal formele procedures heen, zoals dat gaat als je gaat bouwen. Daarom is het zo belangrijk, ik kan het niet genoeg benadrukken, dat de gemeente Haarlem onze actieve partner hierin is, zodat we dit samen zo snel mogelijk kunnen realiseren. Maar de komende 6 maanden, om het heel concreet te maken, verwacht ik niet dat er al ergens een paal in de grond gaat. Want de voorbereiding kost vaak meer tijd dan het daadwerkelijk neerzetten.
1: Ja, want dat is inderdaad, u noemde het al, het parkeren. Er komt een bovengrondse parkeergarage, omdat dus het huidige ziekenhuis blijft bestaan. Daarnaast wordt op de huidige parkeerplaats het nieuwe ziekenhuis gebouwd. Is toch ook bezorgd dat men straks in de buurt gaat parkeren. Hoe zorgen we ervoor dat dat niet gebeurt?
0: Ja, die zorg die begrijp ik natuurlijk. En precies om die reden hebben wij gezegd, we beginnen met de parkeergarage. Want het kan niet zo zijn dat de mensen in de omgeving overlast krijgen van iets wat natuurlijk eigenlijk prachtig is, dat er een nieuw ziekenhuis bij de wijk komt. Dus we beginnen met die parkeergarage, zodat er altijd voldoende parkeerplaats is voor de patiënten en de bezoekers. Maar natuurlijk, mochten er toch overlast zijn, dan zijn we bereikbaar. We gaan natuurlijk met de inwoners ook gedurende het hele bouwtraject in gesprek om ook zelf te kijken of inderdaad er geen overlast gaat ontstaan als gevolg van onze plannen.
1: Want wanneer beginnen jullie met de bouw van die parkeergarage?
0: Ja, daar geldt hetzelfde voor. Zo snel mogelijk, maar ook dat moet eerst gepland worden. Dus praktisch gezien, het komende half jaar zal daar nog niet veel gebeuren. Maar we gaan achter de schermen alle voorbereidingen voor de organisatie, voor het geld en voor het definitieve ontwerp nu maken.
1: Ja. En dan is het budget 440 miljoen. Dat klinkt fors. Maar ja, we kennen allemaal, ik noemde ze net al, de Noord-Zuidlijn en het Binnenhof had ook zo'n prachtig mooi budget. En daar kan je wel een paar nullen bij tellen inmiddels. In hoeverre houden jullie ook rekening met het feit dat die kosten oplopen? En heb je dan een buffer klaarstaan voor als dat inderdaad zo oploopt? Zoals dus bijvoorbeeld die Noord-Zuidlijn. Wat, nou ja, goed, de helft van de mensen weet niet eens meer. Noord-Zuidlijn Amsterdam, dat ging van, wat was het, 3 naar 11 miljard. Nou, om de Binnenhof nog maar even niet te noemen. Daar heb je echt een heleboel nullen bij. Daar moeten we allemaal rekening mee houden. Hoe groot is die buffer? En waar is die buffer? En is er een buffer?
0: Ja, bij zo'n groot project, als je een nieuw ziekenhuis bouwt, dan is er altijd een financiële buffer. Dat zijn buffers die eigenlijk gangbaar zijn bij alle andere ziekenhuizen in Nederland die ook gebouwd worden. Kijk, als ik precies alle getallen zou noemen, dan zouden we denk ik onszelf een probleem creëren voor het aanbestedingstraject. Maar er zitten ruime buffers ingemeten voor extra bouwkosten. Maar dit is natuurlijk wel precies de reden dat wij aan de voorkant zorgvuldig alles gaan uitdenken om tijdens de bouw zo min mogelijk verrassingen tegen te komen. In de wetenschap dat er altijd verrassingen zullen zijn. Maar daarom vinden wij juist het zorgvuldige voorwerk zo ontzettend belangrijk.
1: Is het ook, maar uiteindelijk heb je altijd dingen waar je van tevoren geen rekening mee kan houden. De definitie van een ruime buffer, en dan zonder getallen, maar waar moet je, hoeveel procent extra hou je dan in gedachten?
0: Nou, dat is in de regel, zie je eigenlijk dat rond de 10 of hoger zit. Rond de 10% of hoger. Dus dat is wat je in alle bouwtrajecten ziet. Nogmaals, precieze percentages zal ik niet gaan noemen.
1: Nee, maar om en nabij.
0: Het zijn echt ruime getallen, ruime buffers.
1: Ja. En de gemeente Haarlem heeft aangegeven garant te staan voor 100 miljoen. Prachtig jargon. Wat houdt dat in, garant staan voor 100 miljoen?
0: Wij gaan straks als onderdeel van dit traject gaan wij eerst geld lenen bij de banken. We staan daar als ziekenhuis goed voor. We hebben wat eigen vermogen. Maar we zijn natuurlijk een publieke instelling. Dus wij hebben geen winsten. Alles wat wij aan het eind van het jaar overhouden, herinvesteren wij onmiddellijk in nieuwe techniek, technologieën en onze mensen. Dus wij hebben geen grote hoeveelheden geld op de bank staan. En zeker geen 440 miljoen.
1: Nee.
0: Dus dat betekent dat de eerste stap die wij nu gaan nemen is met de banken in gesprek en bij de banken geld lenen. Nou, dat is iets wat heel gebruikelijk is in Nederland. En dat is ook iets wat zeker gaat lukken. Maar de banken vragen ook een garantiestelling. Dus mocht er iets gebeuren dat iemand of iets of iemand garant staat op het moment dat de gemeente Haarlem, dat is echt prachtig, garant staat voor 100 miljoen van het lenen bedrag, dan betekent dat praktisch gezien dat onze rente bij de banken meteen omlaag gaat. En dat levert ons dus elk jaar weer een voordeel op. En dat helpt ons om sneller te kunnen bouwen en dus ook de tijd van 2036 naar voren te halen, naar 2033.
1: Ja, en daar heeft de gemeente Haarlem ook weer baat bij.
0: Absoluut, daar hebben we samen ons aan gecommenteerd. Ja.
1: En dan terug nog even naar de locatie Hoofddorp, wat uiteindelijk dus niet de 24/7 locatie is geworden. Er was begrip, maar ook teleurstelling vanuit de gemeente Haarlemmermeer. Nou, dat hadden jullie natuurlijk allemaal ingecalculeerd. Dat hebben we ook eerder gehoord in een interview wat we hadden met de burgemeester Marjan Schuurmans. Maar ze uitten ook zorgen, en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkst, de zorg die worden aangekaart en hoe het ziekenhuis daarmee omgaat. De wethouder liet weten, en dan quote ik hem even om het niet verkeerd te doen, op de locatie in Hoofddorp zit ook het Huis voor Onderzoek van Veiligheid. Hier werken politie, Veilig Thuis Kennemerland en het Centrum Seksueel Geweld Noord-Holland samen. Een verhuizing van de acute zorg naar Haarlem heeft hierop grote gevolgen, zo zei de wethouder tegen ons. Begrijpt u zijn zorgen? En dan natuurlijk ook gelijk de vervolgvraag, wordt hier ook rekening mee gehouden? Wat kunnen jullie hier aan doen?
0: Ja, ik begrijp de zorgen. Wij zijn hier aan de voorkant in gesprek geweest met dit centrum, omdat het natuurlijk superbelangrijk is dat dit goed geregeld is. Dus dit is nou typisch een van de dingen waar we aan de voorkant hebben gezegd, hier moet dus een oplossing voor komen. Dus wij delen niet alleen de zorgen, maar wij zijn ook van mening, dat gaan we dus gezamenlijk oplossen. Dus we zijn al in gesprek geweest. We zijn straks ook in gesprek om te kijken en wat gaat dan de beste oplossing worden. En dat is iets wat wij niet zelf afroepen natuurlijk, maar wat we graag in gezamenlijkheid vorm willen geven.
1: Ja, en als je zegt we zijn in gesprek, dan is het zowel met die partijen als met de gemeente, neem ik aan.
0: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja.
1: En dan nogmaals even blijven bij Hoofddorp. Hoe lang blijft die spoedpost Hoofddorp open? Want uiteindelijk wordt het dus allemaal gecentreerd in Zuid. Maar hoe lang blijft de spoedpost in Hoofddorp open? Gaat die voor 2033 dicht? Of blijft die open tot 2033? Hoe zit dat in elkaar?
0: Nou, eigenlijk moet je dan weer ons bouwplannen plaatsen in het grotere plaatje waar we al enige jaren mee bezig zijn. En dat is de concentratie van de acute zorg. Het concentreren van de hele verloskunde, hè, dus alle kinderen die geboren worden, was daarin de eerste stap. En vanaf dat moment is al gezegd, we gaan ook op termijn de eerste hulp concentreren en intensive care. Ja. 2033 is eigenlijk het sluitstuk van de zorgtransformatie die wij de komende jaren gaan vormgeven. En dat betekent dat naar verwachting de eerste hulp, want daar hebben we het over, dan ook al eerder zal overhuizen naar de locatie Haarlem-Zuid.
1: En wat gebeurt er dan in de tussentijd? Dus dan is hij vanaf wanneer gaat de eerste hulp in Hoofddorp dicht, zo gezegd?
0: Daar is nu nog geen concreet plan voor. Hè. We doen alles op zijn tijd. Dus nu hebben we dit besluit genomen. En dat betekent dat we nu gaan starten met te kijken, oké, welke bewegingen kunnen we met de bestaande gebouwen nu al vormgeven? Dus wat kunnen we nu al vooruitlopend op het gebouw? En pas op het moment dat we weten dat een zorgverschuiving veilig kan en ook de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid voor de patiënten kan behouden, dan pas gaan we dat verschuiven. Dus heel concreet, dat is nu nog niet bekend, maar het zal wel voor 2033 zijn.
1: Ja, en dit is natuurlijk ook iets wat vooral mensen in de gemeente Haarlemmermeer zorgen baart. Hoe zorg je ervoor dat je die zorgen wegneemt bij bewoners, omwonenden? En is dat dan is het eerste wat in mij opkomt, zijn die inspreekavonden die jullie organiseren? Maar er zullen meer middelen nodig moeten zijn.
0: Ja, zeker. Kijk, het wegvallen van een eerste hulp geeft natuurlijk altijd aanleiding tot zorgen bij mensen. Nou zitten we hier wel in een, wat dat betreft, bijzondere situatie. Want zoals het nu vandaag is, als je iets aan je hart krijgt of als je kind iets heeft en je woont in de Haarlemmermeer, dan ga je al naar Haarlem-Zuid. Als je een gebarsten lichaamsslagader hebt, dan gaat de ambulance nu al vanuit Haarlemmermeer rechtstreeks naar Haarlem-Zuid. Dus er zijn grote groepen patiënten die nu al niet in de locatie Hoofddorp worden opgevangen. Dus die reistijd is er al. Maar toch zal het aanvoelen voor mensen dat er heel veel gaat veranderen. En we gaan inspreekavonden houden, want wij willen graag met de inwoners in gesprek om ze te informeren, maar ook om de vragen te beantwoorden en de zorgen te horen. En heel concreet is er komende dinsdag 13 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds is al de eerste bijeenkomst voor de inwoners. Kunnen mensen zo inlopen en dat is op onze locatie in Hoofddorp in de kerkzaal.
1: Ja, en dat is dan
0: hebben we een inloopbijeenkomst in Haarlem.
1: Ja, en u zegt het, hè, dat is voor inwoners, maar dat is voor iedereen die vragen heeft, zorgen heeft, een mening wil geven. Dat is echt voor iedereen in de hele omliggende gemeenten, lijkt mij.
0: Iedereen is welkom en ik hoop ook dat zoveel mogelijk mensen komen, want dat helpt ons ook weer in de uitvoering van de plannen om het zo goed mogelijk vorm te geven. Ja, dus misschien meteen een beetje reclame. 13 oktober van 8 tot 10 uur 's avonds in Hoofddorp is iedereen meer dan welkom om te komen praten met ons.
1: Want er zijn er in totaal twee?
0: Ja, we hebben de tweede bijeenkomst is op 19 oktober, dat is een maandag. En dan zijn we van 8 tot 10 uur staan wij klaar in Haarlem-Zuid in de gasthuiszaal. En ook daar is iedereen van alle gemeenten welkom om daar te komen, om hun stem te laten horen, vragen te stellen, ons dingen mee te geven. Alles mag.
1: Ingrid Wolf de Jonge, interim voorzitter van de Raad van Bestuur. Dank u wel wederom voor uw toelichting.
2: Haarlem 105 Nieuws.
3: Goedenavond, mijn naam is Tessa Bosma. De komende dagen wordt het een behoorlijke uitdaging voor automobilisten in Haarlem. Een belangrijke verkeersader in de stad gaat dicht. Vanaf vanavond is de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg afgesloten voor automobilisten. Vrijdag wordt de grootste drukte verwacht. Wethouder Robert Berghout raadt aan om met de fiets of het OV te gaan. Thuiswerken kan volgens hem ook helpen. De afsluiting is namelijk nodig omdat er wordt gewerkt aan het OV-knooppunt Spaarnepoort. De werkzaamheden duren tot maandagochtend. Buren van tennisvereniging Westzaan maken zich zorgen over de plannen voor twee nieuwe padelbanen. Ze vrezen vooral voor geluidsoverlast en parkeerproblemen. Ook voetbalclub VVV Westzaan heeft bezwaar tegen de plannen. De tennisvereniging wil de banen in een glazen kooi plaatsen en geluidswallen aanleggen om overlast te beperken. De gemeenteraad van Zaanstad buigt zich vandaag over de plannen. Er komt straks een nieuw ziekenhuis in Schalkwijk, waar straks alle spoedzorg en 24-uurzorg van het Spaarne Gasthuis wordt samengebracht. Het nieuwe ziekenhuis komt naast het huidige gebouw aan de Boerhavenlaan. Het huidige ziekenhuis blijft tijdens de bouw gewoon open. Het is de bedoeling dat het nieuwe ziekenhuis in 2033 klaar is. De locatie in Hoofddorp wordt een dagziekenhuis voor geplande zorg. In Haarlem wonen mensen tussen de 25 en 30 jaar minder vaak bij hun ouders dan in de rest van Nederland. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In Haarlem woont ongeveer 1 op de 5 nog thuis. Landelijk ligt dat percentage een stuk hoger. Haarlem hoort daarmee bij de gemeente waar mensen relatief vaak zelfstandig wonen. Dat heeft onder meer te maken met het grote aantal studenten en werkenden dat naar de stad komt.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen zijn stuk en onderhoud duurt langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Morgen is het bewolkt en een graad of 15.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog 3 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Almere een kwartier vertraging tussen Beeldhoven en Knoop het Eemnes door een kapotte auto en twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: De upcoming countryster van Amerika, Ella Langley, hoorde Choosing Texas hier bij Haarlem 105. Dit is Haarlem Vandaag. En even een vraagje, hoe oud word jij eigenlijk? 80, 90, misschien wel 100. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zou dat best wel willen weten. Behalve als het antwoord tegenvalt. Ik weet niet of ik daar dus zo blij van word. Toch even heemsteden naar Ed Laurens. Laurens, er een app voor gemaakt. Je beantwoordt 14 vragen over roken, bewegen, gewicht, alcohol en slaap. En dan zie je niet alleen hoe oud je naar verwachting wordt, maar ook wat het oplevert als je anders gaat leven. De app heet Leef Lang. En volgens de maker stond hij na de lancering meteen bovenaan in de gezondheidscategorie van de App Store. Ed, welkom.
1: Dankjewel.
0: Dat klopt, hè?
1: Bovenaan. Dat klopt helemaal. Je hebt het al perfect verteld.
0: Ja, dat is wel gaaf om te zien dat hij opeens bovenaan stond. Wat dacht je toen je zag, hey, op nummer 1, mijn app?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik zag het niet eens. Op een gegeven moment een vriend die stuurde me een screenshot en zei, hey, je staat op nummer 1. Toen ben ik gaan kijken. Ja, dat was inderdaad het geval.
0: Ja, leuk. Hoe kwam je op het idee om een app te bouwen die vertelt hoe oud we worden? Was je zelf nieuwsgierig naar je eigen houdbaarheidsdatum?
1: Ja, maar de grap is eigenlijk dat ik dit idee al 10 jaar geleden had. Alleen ik had nooit de tijd en ook niet de technische vaardigheden om het te maken. Omdat iedereen weet wel, roken is slecht en dat soort zaken. Maar het zegt niet zoveel. En ik was geïnteresseerd, ja, maar hoe slecht is het nou? Wat levert er nou op als je stopt met roken? Hoeveel langer leef je dan? En daarom heb ik de app Leef Lang gemaakt.
0: Ja, en je zegt het al, ik had de tijd niet. Nou, de tijd heb je blijkbaar nu wel. Maar vooral het stukje techniek, dat is belangrijk. Want ik zeg net ook tegen jou, ik pak even mijn telefoon erbij. Ik heb ook onlangs een eigen app ontwikkeld. En dat komt allemaal vanwege AI. Tegenwoordig kunnen we allemaal coderen zonder kennis te hebben van coderen. Dus dat is in jouw geval ook geweest, denk ik, hè?
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb wel kennis van coderen. Ik ben nog van de oude stempel. Ik heb nog COBOL geprogrammeerd.
0: Oké.
1: Maar ik moet wel zeggen, een gelikte app op de iPhone is toch een andere koek. En dat kon ik 10 jaar geleden niet. En met behulp van AI kan ik dat nu wel.
0: Ja, dat is wel gaaf inderdaad. Hey, ik beantwoord dus 14 vragen. En dan vertelt jouw app dat ik bijvoorbeeld 82 word. Ik zeg maar wat. Hoe serieus moet ik dat getal nou nemen?
1: Het blijft een schatting op basis van eigenlijk alle Nederlanders. De basis is de levensverwachting zoals de CBS die ziet. Aangevuld met internationale studies. Wat de effecten zijn van roken, drinken en al die zaken die in die 14 vragen zitten.
0: Ja.
1: Dus het is geen persoonlijke garantie of forecast wat het wordt. Maar het is wel de meest waarschijnlijke schatting op basis van de beste cijfers die we hebben.
0: Ja, en hoe ziet het er dan uit aan de achterkant van jouw app? Want we zien allemaal, ook in mijn geval, gewoon een app. En die gebruik je hopelijk naar alle tevredenheid. Maar aan de achterkant gebeurt er waarschijnlijk heel erg veel en is het gevuld met heel veel informatie.
1: Er zit een vrij gecompliceerd rekenmodel achter.
0: Oh ja.
1: Die eigenlijk begint met de sterftetabel van het CBS. Daarvan wordt gekeken, wat is de gemiddelde Nederlander? Vervolgens heb ik allerlei internationale studies erbij gepakt. Wat zijn de effecten bijvoorbeeld van een verhoogde BMI, van roken, van drinken, van bewegen, van gezond eten? Er zijn allemaal aparte studies van wat dat doet met je leeftijd. Maar het is niet geïntegreerd. En dat heb ik nu wel gedaan in dat model. Waarbij ik ook weer dubbeltellingen en dat soort dingen eruit had moeten halen.
0: Ah ja, vertel eens, hoeveel uur ben je ermee bezig geweest, denk je?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik deed het idee is al 10 jaar geleden ontstaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb nu de afgelopen 2 weken er eigenlijk aan besteed om dit tot een goede app te maken. En heel veel te testen ook.
0: Maar kan je het uitdrukken in uren?
1: 60 uur.
0: Ja. Ja, om even een beeld te geven dat het best wel wat tijd kost om zo'n app te bouwen.
1: Ja, het bouwen zelf met behulp van AI was eigenlijk nog de minste moeite. Maar op een gegeven moment moet je ook wel nadenken over hoe het logisch in elkaar zit, hoe het model in elkaar zit.
0: Ja, ik heb zo vaak gehad dat ik met mijn app bezig was en dan in bed ging liggen om eigenlijk te slapen. En dan kwam er weer een idee en dan rende ik weer naar mijn computer om weer wat wijzigingen te doen. Heb je dat soort momenten ook gehad? Dat je op een willekeurig moment dacht van, oh, ik wil het eigenlijk zo inrichten. Of was het eigenlijk meteen al heel snel duidelijk hoe je het wilde?
1: Nee, je blijft. Dat is sowieso met programmeren. Dat was vroeger ook al.
0: Ja.
1: Je blijft iedere keer weer nieuwe dingen zien en nieuwe dingen. Mijn vrouw die heeft al een paar keer geroepen van, als het om 1 uur of 2 uur 's nachts was, waarom kom je niet naar bed?
0: Ja, herkenbaar. Ja. Als mijn vriendin nu luistert, dan zegt ze precies hetzelfde inderdaad. Stel, hè, ik vul jouw app in en ik krijg te zien dat ik veel minder oud word dan ik hoopte. Zou je daar behoorlijk van kunnen schrikken? Heb je daar wel eens over nagedacht bij het bouwen van die app, dat het ook de andere kant op kan gaan?
1: Het kan confronterend zijn, maar het goede is juist de hoop die je hebt. Want de app geeft gelijk aan, ja, maar wat kan je nou doen om wel langer te leven? En je kan meteen zien, als stel dat ik stop met roken, het gaat mij gewoon 6 extra jaren opleveren. Of stel als je zegt, ik ga iets meer groente en fruit eten. Ik krijg er gewoon een jaar bij. Dus het maakt het heel concreet.
0: Ja, en op een gegeven moment was die app ook gelanceerd. Wat voor reacties heb je gekregen van mensen in jouw omgeving? Wat zeiden ze tegen jou?
1: Nou, precies wat jij ook zegt. Oh ja. Sommige mensen vonden het toch een beetje confronterend. Maar gelijktijdig zeiden ze van, nou, ik moet toch dan serieus eens gaan nadenken hoe ik bepaalde dingen ga veranderen. Want ik zie nu echt concreet wat het verschil is.
0: Ja, en ik kan me voorstellen dat jouw doel, als je dat hoort, dan geslaagd is. Want dat is het enige wat je wilde, toch?
1: Absoluut, daar gaat het mij om.
0: Ja.
1: Het is, kijk, hoe oud je wordt is natuurlijk een leuk weetje. De schatting hè, van hoe oud je wordt is een leuk weetje. Maar waar het ook echt om gaat, is om mensen duidelijk te maken. Ja, wat levert dat nou op als ik echt iets anders ga leveren?
0: Ja, ja, precies.
1: En dat heel concreet in jaren te vertalen.
0: En die basis-app, die staat nu?
1: Ja.
0: Heb je nog nu al ideeën hoe je die app verder wil ontwikkelen? Of is het goed zo?
1: Ik ga ervan uit. Ik zou hem niet gelanceerd hebben als ik niet had gedacht dat het goed is. Ja. Dus, maar ik sta natuurlijk altijd open voor suggesties.
0: Ah, ja.
1: Eigenlijk is mijn plan even te kijken hoe het hiermee loopt. En dan te gaan kijken of ik ook bijvoorbeeld voor Duitsland of voor Engeland iets kan maken.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dan is het model natuurlijk weer helemaal anders. De sterftetabellen zijn anders. De factoren zijn misschien anders. Ja, maar dat is mijn plan eigenlijk.
0: Dus dat worden nog een aantal lange avonden als ik je zo hoor.
1: Als het goed is wel.
0: En jij ontkomt natuurlijk ook niet aan deze vraag. Hoe oud word jij volgens je eigen app?
1: 88.
0: Oh.
1: Maar ik drink niet, ik rook niet. De app zegt wel dat ik iets meer gezond moet eten.
0: Oké, maar 88, dat teken je wel voor, hè?
1: Dat denk ik voor, ja, zeker. Ja.
0: Ik had 84. Omdat ik nogal van een drankje hou. Ik moet zeggen dat ik niet elke week drink, maar soms kan ik hem behoorlijk raken. Mocht ik dat veranderen, dan word ik waarschijnlijk ook 88.
1: Nou, dat hoop ik voor je. Ik zou zeggen, leef lang.
0: Ja, leef lang inderdaad. Zo heet ook de app en die is voor iPhone en iPad te koop in de App Store voor 99 cent. Ed, dankjewel.
1: Dankjewel, fijne avond. 105.

Het was een tweede single in 1988. Stond op een debuutalbum, To One It May Concern. En het was de opvolger van hun grote doorbraakhit Tribute Ride On. De Pasadena's Riding on a Train hier bij Haarlem 105. Dit is Haarlem Vandaag, het staartje. Alle gesprekken van vandaag kun je altijd terugvinden via onze website www.haarlem105.nl of download de nieuwe Haarlem 105 app. En na zevenen is het tijd voor een nieuwe editie van 105 Sessions. Het programma dat stilstaat bij de Haarlemse muziekscene. En wat er vandaag in het programma gaat gebeuren hoor je zometeen. Na deze bekende Haarlemmer, Alain Clark.

0: zei Haarlem, maar volgens mij is het een Zandvoorter, Allen Clark.
1: Is dat serieus waar?
0: Ja, want als jij vanaf het dorp naar het strand loopt, dan zie je dus tegels van bekende Zandvoorters. En daar ligt dus Allen Clark.
2: Ja, nou je het zegt inderdaad, die straat die omhoog loopt bedoel je inderdaad.
0: Ja, ja, exact. Klopt. Maar het zou wel kunnen zijn dat hij bijvoorbeeld Haarlem in zijn paspoort heeft staan, omdat hij in het ziekenhuis hier in Haarlem is geboren.
2: Ja, precies. Maar hoe dan ook, hij komt uit de regio.
0: Ja, daarom draaien we altijd een beetje boeien. Ja, wij claimen hem gewoon.
2: Vind ik ook.
0: Yves Berendsen draaien we ook.
2: Dat hoort toch een beetje
0: ook
2: Haarlem
0: ook een Zandvoorter,
2: eigenlijk.
0: Ook in Haarlem geboren, dus zo claimen we eigenlijk gewoon heel Nederland.
2: Vind ik ook.
0: Zometeen een nieuwe editie van 105 Sessions met Jelle. En jij hebt iets meegemaakt. Ja, eigenlijk dacht ik, moeten we dit wel delen met de luisteraar. Maar ik deel die persoonlijke frustratie. Jullie hebben elke week live muziek.
2: Zeker.
0: Ja. Maar dat gaat dus vandaag niet door, omdat die artiest heeft afgezegd.
2: Ja, ja inderdaad. Dat kan soms gebeuren natuurlijk. Ja, als een artiest ziek is, vooral als diegene moet zingen en je hebt een griep te pakken. Ja,
0: dat
2: dan
0: werkt
2: klinkt
0: niet.
2: Het niet.
0: Maar ik heb dit programma niet 105 Sessions, maar toenmalige Sound of Haarlem gepresenteerd jarenlang. En dat is denk ik in die 4 jaar 3 keer gebeurd.
2: Ja.
0: Maar als luisteraar moet je wel weten dat je dan binnen een dag je hele programma moet omgooien. En dat je allerlei extra dingen moet regelen.
2: Klopt. Dus
0: maar
2: het
0: is gelukt.
2: We hebben ons best gedaan. Ja, zeker weten.
0: Vertel eens, wat zit er onder andere
2: in? Het eerste uur is onveranderd. We gaan gewoon lekker spreken met een aantal Haarlemmers over muzieknieuwtjes. Nou, een beetje comedy nieuwtjes eerder. Want Tommy Zwartjes spreken we van Puncher Comedy. Die hebben groot nieuws. Die hebben mooi nieuws. En we spreken met een van de 2 leden van de Broeders van het Woord. Ken je die?
0: Nee, zeg me niks.
2: Rap duo uit de regio.
0: Oké. Okay.
2: Lionel spreken we mee en die hebben een speciaal nummer gemaakt voor de Wereld Mentale Gezondheidsdag. Die komende zaterdag is.
0: Ik ken het wel, want Lionel is een oud collega van Haarlem 105.
2: Serieus?
0: Ja.
2: Kijk. Ja, zo kom je wel makkelijk aan je nieuwe items natuurlijk. Ja,
0: zo gaat dat. Niemand weet ons te bereiken, behalve die oud-collega's.
2: En de 2e uur gaan we gewoon lekker terugblikken op een aantal memorabele optredens die we hebben gehad in het programma.
0: Heel goed. Blijf lekker luisteren naar 105 Sessions. En hier is nog even George Michael. Wow.

0: point for something more. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
4: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
3: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
5: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
3: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: Jelle Schmid. Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond de Sessions Throwback.

Never Gonna Stop op 105. En je gaat nooit raden, tenminste ik niet, wie dit was. Jawel, Rick Astley. Never Gonna Give You Up. Ja, ik had hem er echt niet in herkend. Maar ik zie het er staan en denk ik, nou, lekker nummer dat wel. Maar had ik nooit in geen 1000 jaar geraden. Het nummer gaat over ja, gevaren van AI tegenwoordig. En dat we toch een beetje mens moeten blijven tussendoor. Nou, dat is wel een hele mooie boodschap van Rick. Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions op deze mooie donderdagavond. Vanavond gaan we wat bijzonders doen. Soms blikken we even terug op ja, alle fenomenale artiesten die we hier het afgelopen jaar alweer, ja, we zijn dik een jaar bezig, hebben langs gehad in de studio. En vanavond gaan we dat ook weer doen in onze Sessions Throwback. Maar voordat we daaraan toekomen, gaan we nog even andere dingen bespreken. We gaan met Lionel spreken van het hip-hop duo Broeders van het Woord. Waarom vraag je af? Nou, omdat die komende zaterdag een heel bijzonder nummer gaan uitbrengen. En ik bel met Tommy Zwartjes, dat is de oprichter van Punisher Comedy, een Haarlems Comedy Initiatief. En die hebben heel mooi nieuws te melden. En uiteraard hoor je ook weer het allerlaatste muzieknieuws van over de hele wereld. Kortom, de komende 2 uur zit je bij 105 hier helemaal goed. Blijf lekker luisteren. Hier ook lekkere muziek van Leon Bridges.

De Superman Lovers hoorde je hier op 105 featuring Alexis Perez. Ja, ja, lekker hoor. Heerlijke muziek is er toch wordt weer gedraaid en dat gaat niet veranderen de komende tijd. Goed, we gaan even naar de muzikale nieuwtjes, want er is de afgelopen week weer een heleboel gebeurd in het muzikale landschap. Zowel in Nederland als in het buitenland. En laten we even beginnen met een opvallende kop. Queen stopt niet met toeren. En dan denk je van, oh, is dat aangekondigd dan? Nou ja, Brian May, de gitarist van Queen, die heeft een beetje vaag aangekondigd dat ze er helemaal klaar, dat ze stopte met toeren. Maar Brian May ontkent nu dat hij dat heeft gezegd. De 79-jarige gitarist stelt dat eerdere uitspraken van hem verkeerd zijn geïnterpreteerd. Zelf besloot hij vorig jaar wel voorlopig te stoppen met toeren. Hij zegt erbij, dit is dus een verkeerde interpretatie van wat ik daadwerkelijk heb gezegd. Ik heb nooit gezegd dat Queen nooit meer op tournee gaat. Ik zou nooit, nooit kunnen zeggen. Nou, de gitarist bestrukt verder nog dat zijn besluit alleen betrekking heeft op zichzelf. Hij zegt erbij, ik heb vorig jaar simpelweg de persoonlijke beslissing genomen om een pauze te nemen van het toeren. Een pauze, dat is dus een belangrijk woord. May vertelde eerder aan The Times dat hij beslissing had genomen nadat een familievriend was overleden terwijl Queen in de Verenigde Staten optrad. Nou, hij wilde enkele dagen naar huis, hartstikke logisch, maar kreeg van de tourmanager te horen dat dit vanwege de tournee niet mogelijk was. Ja, en toen was hij het eigenlijk gewoon een beetje zat en dat is natuurlijk eigenlijk wel logisch na zo'n nieuwtje. Goed, het zal je niet ontgaan zijn de afgelopen weken. De rel rondom Ed Sheeran en zijn voorprogramma Macklemore. Hè. Ja, die is dus uit het vorige programma gekikt vanwege zijn uitspraak richting Palestina. Maar Ed Sheeran heeft ondertussen een nieuw programma voorprogramma te pakken. En dan moet ik je bekennen dat het wel iets minder is. Het is Isaac Slade, misschien ken je hem. Het is de voormalig frontman van de band The Fray. Die zanger die zocht uiteraard nieuwe artiesten nadat Macklemore uit Sheeran's tour werd gezet, zoals ik net zei. Sheeran haalde afgelopen zaterdag Slade het podium op tijdens een concert van zijn Amerikaanse tournee. En Slade verzorgde een kort voorprogramma waarin hij verschillende The Fray hits speelde, zoals het nummer How to Save a Life. Nou, dat kent iedereen natuurlijk wel, hè. Slade slipte ook de situatie in Gaza aan. Opvallend. Hij zei erbij, iedereen lijkt in deze

deze wereld partij te kiezen. En dat is goed. Wat er gebeurt is verkeerd. Maar als we er doorheen willen komen, hebben we mensen nodig die de middenpositie innemen. Zei hij. Ja, opvallende uitspraak. Goed, en we gaan nog eens eventjes naar een ander nieuwtje wat ik ook wel heel opvallend vond. Want Olivia Dean, die zal je ook wel kennen. We draaien er vaak op de zender en ze is tegenwoordig een van de grootste hitmachines die er ongeveer is. Fantastische zangeres. Maar ze wordt momenteel beschuldigd van plagiaat met haar liedje I've Seen It. Die zou ze namelijk de melodie van Just the Two of Us van Bill Withers hebben gekopieerd. Het managementbureau heeft daarom een rechtszaak aangespannen. De Metal Music Group, de managementbureau achter Withers oeuvre, beweert dat de twee liedjes muzikale overeenkomsten vertonen die zo opvallend zijn dat het niet alleen op toeval kan berusten. De vertegenwoordigers van de overleden zanger hebben een muzikoloog ingehuurd om de nummers te beoordelen. En hij concludeerde dat ze aanzienlijke overeenkomsten hebben, waaronder het herhaaldelijk kopiëren van de melodie van Just the Two of Us. Ongelooflijk zeg. De uitgevers die beweren dat ze Olivia Dean's platenlabel in augustus al op de hoogte hebben gesteld van de mogelijke inbreuk. Maar ja, de muziek is niet uit de distributie gehaald. Dus er zullen nog verdere stappen ondernomen worden. En ik was zelf wel benieuwd eigenlijk. Hè. Is dat nou echt identiek? Linkt het zo hetzelfde? Nou, ik ga jou het even laten horen. Hier op Haarlem 105. Olivia Dean, I've seen.

0: Ja, ik had je lekkere muziek beloofd vanavond. Nou, dat zit wel goed tot nu toe, denk ik. Jacqueline Govaert, Lighthearted Years, hier op Haarlem 105. En je luistert naar 105 Sessions op Haarlem 105. Deze zaterdag op Wereld Mentale Gezondheidsdag verschijnt Staat van Verwarring. Dat is de nieuwe track van het Nederlandse hiphopduo Broeders van het Woord. Met deze track willen ze taboe om te praten over mentale gezondheid helpen doorbreken natuurlijk. Aan tafel bij mij zit één van de broeders van het woord, Lionel. Hele goedenavond.
1: Goedenavond, Jelle.
0: Leuk dat je er bent. En voordat we beginnen, ik begreep net van Rudy dat jij hier al een hele historie hebt bij de zender.
1: Nou, hele historie. Ik heb een tijdje geleden, na 5 tot 7 jaar geleden, heb ik techniek gedaan hier bij een andere live show. Dus dat is een tijdje geleden.
0: Dus een feest der herkenning. Een feest om even terug te zijn. Ja. Maar we gaan het daar natuurlijk helemaal niet over hebben. We gaan het over jullie track dus hebben. Laten we even beginnen bij het begin. De Broeders van het Woord. Vertel eventjes, wat houdt dat precies in eigenlijk?
1: We zijn Broeders van het Woord, ik en Jermaine, a.k.a. Het Kan Ook Anders. Het is een maat van me. We hebben niet heel lang geleden een album uitgebracht, zeker weten.
0: Ja, ik zag het in maart, hè, afgelopen maart.
1: We zijn vorig jaar zomer begonnen met dat album en bij mij thuis opgenomen. Ik doe ook een opleiding voor producer en geluidstechniek. Dus ik heb een soort van home studio thuis, dus daar hebben we het opgenomen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja man, dat is ongeveer, ik ken hem nu denk niet zo heel lang, 1,5 jaar of zo.
0: Oh, een 1,5 jaar, maar wel snel een album uitgebracht. Dat klikte meteen dan, of
1: het
0: niet?
1: Het klikte meteen, inderdaad, ja. Dus we zijn bezig geweest met schrijven en beats maken. En ja man, het verliep soepel allemaal. Dus goed, ja man.
0: Zeker. Lekker, dat album nog eventjes over hebben, zeker weten. Dus hoe lang zijn jullie daar bezig geweest? Vanaf de zomer tot maart dus.
1: Vanaf de zomer, ja precies, tot februari, maart, ja klopt. Ja, een korte tijd. Toch al een korte tijd dat we dat voor elkaar hebben gekregen.
0: Ja, hoe is dat gelukt in zo'n korte tijd?
1: Ja, gewoon het klikte meteen al. En we zijn goed bezig geweest met schrijven en beats maken. En vaak afgesproken bij mij. En toen, het ging echt, het verliep soepel allemaal. Dus ja.
0: Dat album is uit ondertussen, maar er komt dus zaterdag iets speciaals aan. Een nieuwe track, Staat van Verwarring heet hij. Klopt, Staat van Verwarring, die titel, waar denken jullie dan aan?
1: Staat van Verwarring, het is zeg maar, staat is een beetje dubbelzinnig. Staat als in gemeenschap en maatschappij. En de staat van je mindset, dat je staat van verwarring. Dus we hebben het zeg maar, beschrijven een persoon die struggelt met geestelijke gezondheidsproblemen. En we hebben het met Jermaine, het kan ook anders zijn, artiestennaam, hebben het over de gevoelens, emoties, gedachtegangen die zo iemand, zo'n persoon in zo'n situatie meemaakt. We spreken uit eigen ervaring.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb ook veel meegemaakt in de GGZ. En dus ik weet waar ik over praat, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan beschrijven dat. En bijvoorbeeld over de struggles dat iemand in zo'n situatie. Want ik heb het zeg maar geschreven hoe ik toen was. Dat ik toen meemaakte in een tegenwoordige tijd. Van zeg maar alsof het nu ook gebeurt, maar dan. Ja, iemand die dat herkent, die dat ook nu meemaakt, dat die daar ook steun in kan vinden en beseffen dat dit niet de enige is en dat er meerdere mensen zijn die daar doorheen zijn gegaan. En we praten ook bijvoorbeeld ook over, dat je de struggle wilt onderbreken of doorbreken, door onderdrukken, door bijvoorbeeld drank- en drugsmisbruik, waar je dan die struggle een beetje mee kan onderdrukken.
0: Zo.
1: En dat je dan uiteindelijk kom je tot een ommekeer, komt dan zeg maar dat je beseft van ik kan niet zo verder doorgaan. Je moet stappen zetten om het zeg maar een beetje de ommekeer, weet je, om uit die negatieve bubbel te komen. En dat was die ommekeer daarvan.
0: Mooi gezegd, denk ik. Ja. Ook wel bijzonder dat je inderdaad dan zelf de ervaring hebt. Ik denk dat je dan zo'n nummer nog veel mooier en vooral inderdaad het eigen ervaring kan schrijven.
1: Precies.
0: Wanneer was nou het moment dat jullie dachten hier moeten we een nummer over maken?
1: Ja, nou kijk, we zaten te denken over een track te maken wat met een onderwerp wat gewoon dicht bij ons ligt, waar wij veel over kunnen vertellen. En we zaten met te bedenken, een beetje te brainwashen, wat voor onderwerp zullen we kiezen? En toen had een ander, de producer Freakum, die had gezegd van misschien iets van GGZ of zo. En zei, ja man, ik bedoel, ik kan er veel van meepraten. Dus goed onderwerp. En Jermaine, het kan ook anders. Die heeft ook een ervaring op dat gebied. Bepaalde geschiedenis daarmee.
0: Ja.
1: Dus vandaar. En toen ging het schrijven ging behoorlijk vlot. Want ja, het is iets wat dicht bij je ligt dan. En als je dan gaat schrijven, het kwam er echt zo uit, zeg maar.
0: Ja, gaat dat makkelijker als je iets zelf hebt meegemaakt?
1: Precies, gaat een stuk makkelijker. Ja. Je schrijft het echt met ja, je pen bloedt, zeg maar. Dus het ging echt, ja man, het gaat echt, gaat erop als je iets schrijft of iets probeert te verwoorden wat echt dicht bij je ligt. Dus dat ging wel soepeltjes, ja.
0: Wat jullie met zo'n nummer natuurlijk ook willen doen, dat was ook bekend, dat jullie er een taboe mee willen doorbreken. Ik bedoel, het is alsnog een thema waar natuurlijk niet zo snel misschien over gesproken wordt.
1: Ja.
0: Merken jullie zelf een taboe op dit thema?
1: Ja, kijk, het is geen gemakkelijk onderwerp om aan te kaarten bij mensen. Zeg maar, ja, je kan toch bepaalde schaamte ervaren of ja, ongemakkelijk om zo'n onderwerp aan te kaarten bij iemand. Dus veel mensen, jongere mensen, die houden toch een beetje meer voor zichzelf. En we proberen met deze track ook dat andere mensen van praat erover, weet je wel.
0: Ja.
1: Zoek hulp, weet je wel. In het begin heb je een beetje wantrouwen met hulp. Mensen die zeggen van, neem deze medicatie, deze pillen, dit en dat. In het begin wil je er niks van weten. Van de wantrouwen en een beetje, weet je wel. Dat je dat, en uiteindelijk ga je toch beseffen van, het kan niet zo verder doorgaan. Weet je, die omkeer wat ik net zei. Dan ga je toch een kans geven van, misschien, ik ga het gewoon proberen, weet je wel. Misschien dat ze toch herkennen in de strijd, weet je wel. En dus je gaat een kans geven en dan merk je beetje bij beetje dat je toch wel een beetje omhoog aan het krabbelen bent. Door die medicatie en door die mensen die je toch wel gewoon willen helpen. Zodat je met die struggles leert leven, met die geestelijke gezondheid problematiek, dat je daar leert mee leven. Het zal nooit weggaan, weet je wel. Nee. Het zijn altijd littekens die je hebt, zeg maar. Maar ja, dus je leert ermee om te gaan, je leert ermee leven. Dus ja, man.
0: Hoe voelt het om zo'n nummer, wat zo'n persoonlijk nummer eigenlijk dan,
1: zeker,
0: misschien uit te brengen? Hoe voelt dat?
1: Ja, het is wel, ik ben nu wel een beetje gewend. We zijn er al een tijdje mee bezig. Maar het is wel, toch een beetje kwetsbaar opstellen. Hè? En open zijn. En je geeft jezelf toch wel een beetje bloot van wat je hebt meegemaakt. En hoe je er doorheen bent gekomen. En dat soort dingen allemaal. Dus, ja.
0: Hey, als iemand luistert die dit nummer gaat horen straks en die worstelt zelf ook met problemen daarmee. Wat hoop jij dat iemand uit dat nummer kan halen misschien?
1: Vooral die ommekeer. Dat diegene herkent van in het begin van onze teksten praten we over die struggles. En ja, dat je eruit wil stappen. Op vele manieren kan je dat begrijpen. Natuurlijk dat je eruit wil stappen.
0: Ja.
1: En we praten dan op een gegeven moment over die ommekeer. Vooral dat iemand ziet bij ons dat wij ook die ommekeer hebben ontdekt en gevoeld en ervaren. En dat we er ook een soort van niet heel, toch wel redelijk eruit zijn gekomen met leren leven ermee. En dat iemand toch gewoon die dat hoort, dat ze beseffen van, oké, kijk, deze gasten die zijn er ook mee een weg gevonden om ermee te leren leven. Weet je wel, dat vooral, dat iemand dat herkent.
0: Ja.
1: Dat het niet daarbij blijft, weet je wel, die negatieve bubbel. Dat het niet voor eeuwig is, weet je wel. Kijk, de zon schijnt altijd. Soms zit er een wolkje voor dat de zon even niet doorkomt, maar die wolk gaat vanzelf weg. Dan komt de zon weer stralen. Dus dat wil vooral dat meegeven, dat die ommekeer.
0: Dat is een hele mooie, denk ik, inderdaad.
1: Ja.
0: Gaan jullie de komende tijd nog, want zaterdag komt hij dus uit, hè?
1: Klopt, zaterdag komt hij uit.
0: De komende tijd nog iets met die track gaan doen verder? Zijn er optredens? Zijn er misschien gesprekken? Zijn er, ik zeg
1: maar wat. Er komt toevallig zaterdag ook een clip uit. En we hebben een clip geschoten daarvoor.
0: Zo.
1: Die komt op YouTube uit. Dus, Broeders van het Woord, Staat van Verwarring. Zaterdag 10 oktober. Dus dat komt eruit. En voor de rest, dit is eigenlijk de eerste echte mededeling, gesprek daarover. Dus er staat nog niet veel in de planning. Nog niet. Dus
0: nog niet.
1: We zien hoe het gaat.
0: Nieuwe muziek, dat soort dingen.
1: Nieuwe muziek. We zijn even met dit bezig. Ik ben ook met mijn opleiding bezig.
0: Komt allemaal.
1: Dus komt allemaal wel.
0: Komt allemaal. Moet horen. Hey, heel belangrijk onderwerp. Lionel, dank je wel.
1: Ja, graag
0: in hemel. Dus uiteindelijk ook een boodschap van veerkracht, stel ik voor. Dank je wel voor je verhaal. Ook heel mooi om te horen.
1: Dank je wel dat ik even mocht komen hier, man.
0: Alsjeblieft, maar
1: dankjewel,
0: natuurlijk.
1: Ja,
0: Staat voor Verwarring dus. Zaterdag 10 oktober verschijnt hij van Broeders van het Woord. Ja, ik zou zeggen, Lionel, kondig hem nog eventjes aan. We gaan hem weer draaien op de zender.
1: Hier komt Staat van Verwarring, Broeders van het Woord.
2: Yo, broeder, hoe gaat-ie?
3: Yo, ja, de laatste tijd gaat niet zo lekker, man, om eerlijk te zijn met je, bro.
2: Oh, vertel, wil je er iets over kwijt?
3: Nou, kijk, weet je, het zit zo.

Ed Sheeran met Shivers op Haarlem 105. Goed, je luistert naar, nog steeds naar 105 Sessions op Haarlem 105. We zouden eventjes bellen met Tommy Zwartjes van Puncher Comedy Club in Haarlem. Helaas is de verbinding niet te bewerkstelligen. Maar het maakt niet uit, ik ga het nog even vertellen. Want 4 jaar geleden begon er een testavond in Flinties. Een simpele vraag: zit Haarlem te wachten op een laagdrempelige stand-up comedy club? Nou, inmiddels lijkt het antwoord wel duidelijk, want Puncher Comedy Club verhuist naar de Jopenkerk. En morgen is daar de allereerste avond. Ja, we willen dus graag met Tommy, de oprichter van Puncher, even spreken, maar die is niet bereikbaar momenteel. Het komt erop neer in ieder geval. De Puncher Comedy Club is in Alkmaar al een groot ding, hier in Haarlem ook. Maar ze gaan dus verhuizen van locatie. Ze zaten tot nu in de Vester, dat zit op de Grote Markt. Maar ze gaan verhuizen naar de Jopenkerk. Ja, dat is toch wel eventjes een upgrade, hè? Dus morgen begint daar de eerste comedyavond, zullen we maar eventjes zeggen. De eerste avond is helaas al uitverkocht, morgenavond. Maar wees gerust. Elke vrijdagavond is er comedy. In Haarlem dus, via de Puncher Comedy Club in de Jopenkerk. Dus gewoon Puncher Comedy opzoekt op de socials of op internet. Dan kom je er vanzelf wel, denk ik. Goed, zo direct in de tweede uur gaan we even verder met de Sessions Throwback. Dan gaan we terugblikken op een aantal iconische momenten van ons programma. Ja, iconisch, ja, dat is het eigenlijk elke week natuurlijk. Eerst nog even wat muziek. En dit is toch wel een lekker nummer, hoor. Niet nieuw, nee. Ontzettend stokoud, maar het blijft fantastisch. Stevie Wonder.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten Windsor at this point in the legal proceedings.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Een hele goede avond. Je luistert nog steeds naar 105 Sessions met vanavond de 105 Throwback.

0: De Strokes op 105 met Someday. Ja, ja, ja, dames en heren, hartelijk welkom bij het tweede uurtje 105 Sessions op Haarlem 105. Waar moet de Strokes net draaien? Nou, komende zondag staan die in de Ziggo Dome en ik heb een kaartje bemachtigd. Oh, ik ben zo'n fan van deze band, dus ik ben er ontzettend excited voor. Ik heb er heel veel zin in. Maar goed, ik heb ook heel veel zin in dit uurtje radio. Waarom? Nou, omdat we de Sessions Throwback gaan doen. Eens in zoveel tijd kijken we even terug op ons programma. We zijn ondertussen al ruim een jaar bezig hier op Haarlem 105. En we hebben zoveel ontzettend leuke, sympathieke, maar ook vooral hele goede muzikanten over de vloer gehad hier. En soms blikken we daar even op terug, want dat is de moeite waard. En vandaag dacht ik, ja, we kiezen eens eventjes eentje van een tijdje geleden alweer. Januari om precies te zijn. En dat was de band De... Nee, niet De. Ja, daar ga ik dus al de fout in. Vrienden van Wiebe. Dan moet ik dus niet zeggen De Vrienden van Wiebe. Want dat zei ik tijdens het interview. En toen werd ik daar finaal op afgemaakt. Ze heette simpelweg Vrienden van Wiebe. Goed, ik stel voor dat we gewoon eventjes gaan kijken naar dat interview. Hoe dat er toen aan ging.
1: Ja, en eindelijk aangeschoven de heren van De Vrienden van Wiebe. Net al een fantastische optreden gegeven. Heren, goedenavond. Nu officieel voor de radio.
2: Goedenavond.
1: Wat een optreden. Wat een optreden.
2: Heerlijk. Ja, vond je het leuk?
1: Nou, ik vond het heel leuk. Maar hoe vonden jullie het zelf gaan vooral? Want het ging, hè, dat is altijd, laten we zeggen. Ja, op de radio luisteren mensen vooral naar de muziek. Die horen het, maar die zien eigenlijk niet wat er achter de schermen gebeurt. Maar het was nog even hectisch het eerste uurtje. Maar het is allemaal gelukt. En dit, durf ik te zeggen. Hoe vonden jullie dat?
2: Ja, ik ben blij dat het allemaal op de minuut eigenlijk goed kwam.
1: Zeker weten, ja. Maar en hoe, want dat klonk echt goed.
2: Thanks.
1: De rest ermee eens?
3: Ja, ik ben helemaal eens. Dit was ook de eerste keer dat we elkaar een beetje weer zagen in het nieuwe jaar. Dus het was ook een nieuwjaarsborrel tegelijkertijd. Ja, receptie.
1: Ja, precies.
3: Dat vonden we ook een beetje.
1: Precies. Hey, even over het begin van jullie band. We gaan later over jullie nieuwe nummers, die jullie hadden geteased, net ook natuurlijk eventjes praten. Maar ik ben überhaupt benieuwd, ja, dat zal ik niet de enige in zijn. De Vrienden van Wiebe, wie is Wiebe?
3: Nou, dat is dus, nu mag je gelijk corrigeren, want Wiebe is een gemeenschappelijke vriend van ons.
1: Ja.
3: Wij zijn aan elkaar voorgesteld door Wiebe. En wij hebben een toestemming gekregen om zijn naam te voeren. Ook om vooral geen lange discussie te hebben over een bandnaam. Want dat is hoe we elkaar kennen. Maar jij zegt de hele tijd De Vrienden van Wiebe.
1: Het is niet De Vrienden, het is Vrienden van
3: Wiebe. Ja, precies. Want je suggereert nu dat Wiebe maar twee vrienden heeft. Nu vier inmiddels. Maar hij schijnt er meer te hebben. Dus we mogen De Vrienden van Wiebe niet meer voeren.
1: Oké, dat zal ik niet meer zeggen.
3: Vrienden van Wiebe.
1: Ja. Ja. Nee, ik voel me op mijn vingers, maar terecht. Volledig terecht. Vrienden van Wiebe, pardon. Yes. Maar goed, het is dus een vriend van jullie, begrijp ik dus.
3: Zeker.
1: Maar ik las ook dat jullie qua band ontstaan ook een interessant verhaal. Want jullie hebben elkaar achter de schermen toevallig ontmoet.
2: Ik had een optreden in Den Haag en met mijn eigen muziek. En toen was Ben daar toeschouwer. Ben was eigenlijk mijn beste, mijn nummer 1 fan wel eigenlijk, toch?
3: Het is de eerste keer dat ik je zag, maar dat vind ik niet uit. Nee, maar mag ik het verhaal zo dat ik je omhoog smeugen? Maar, want er zit ook nog een nog smeugen, het consumptiebol verhaal.
2: Ja,
3: je
2: dat was even
3: plan, Oké. Oh, sorry, onderweg. Maar ik kwam daar dus en er was nog niet zoveel mensen. Zeg eerlijk, want het was een beetje vroeg op de middag nog. Laat was heel druk.
2: Ja, nadat ik twee liedjes had gespeeld, liep het vol.
3: Ja, dat klopt. Maar ik liep dus naar die biertent. En dus die vrouw die kijkt naar mij en zegt, hoor jij bij de band? Ik zeg, volgens mij wel. En toen kreeg ik zo'n stapel aan consumptiebonnen in mijn handen gedrukt. Toen heb ik, dus, en jij speelde solo, toen waren jouw broers kwamen en

0: bandsound uit te diepen verder. En ik was het daarmee eens. En toen hebben we eigenlijk Daan en Jeroen erbij gevraagd.
1: Ja.
0: En daar zijn we heel blij mee. En ik vind het heel tof om met de band te spelen ook. Want dan ben je net even weer wat diverser. Ik kan wat elektrisch gitaar spelen. Weet je, met z'n tweeën ben je toch wat... Doen we kleinere zaaltjes, theater, dingetjes en zo. Wat ook heel leuk is. Maar met band kan je even uitpakken.
1: Ja, precies. Want Jeroen hier links van mij, de bassist. Jij, hoe lang zit jij nu bij de band?
2: Denk misschien een jaar net. Denk ik.
1: En wanneer is überhaupt, dat heb ik helemaal niet eens gevraagd nog, de band überhaupt begonnen? Want hoe lang hebben jullie dan met z'n tweeën gezeten?
3: Twee jaar nu? Een halfjaartje?
4: Eerste optreden was in de Stiels hier in Haarlem. Hoe lang is dat geleden?
0: Ook met band bedoel je?
1: Ja. Nee, gewoon het collectief Vrienden van Wiep, hoe lang dat bestaat. Ja, met z'n tweeën gewoon.
4: Oh, met z'n tweeën, twee jaar denk ik.
1: Twee jaar, oké. Okay. Ja, precies. En ja, iedereen heeft jullie net natuurlijk al optreden. Dus ik bedoel, iedereen kan al een beetje inschatten wat voor muziek het is. Maar hoe zouden jullie zelf jullie muziek omschrijven?
0: Ben heeft net een persbericht naar alle...
4: Wij zijn op maandag op Jinek. Schijnt zo te zijn. Ga ik zo meteen vertellen.
1: Graag, ja.
4: Maar melancholische, ironische, Nederlandstalige popmuziek. Melancholische Nederlandstalige popmuziek. Dat is wel een mooie volgens mij.
0: Ironisch vond ik ook wel leuk.
4: Ironische Nederlandstalige popmuziek.
1: Ja, want ik zag ook op jullie site staan met een portie zelfspot tussen weemoed en ironie erin. Ja. Dat zijn best wel allemaal termen. Hoe combineer je dat soort dingen allemaal met elkaar in jullie muziek?
0: Nou, dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf. Ik denk dat Ben best wel ironisch van zichzelf is.
4: En melancholisch.
0: En ik trek dat een beetje met mijn, weet ik veel, frissere... Minder depressieve persoonlijkheid.
4: Hij zit wat lekkerder in zijn vel dan, dan ik, volgens mij.
0: Maar goed, het werkt gewoon heel goed.
1: Maar dat relativeert ook misschien een beetje binnen de band.
0: Ben haalt mij lekker naar beneden, als het moet. In de goede
4: en
0: zin.
4: En hij haalt mij omhoog als ik in het pitje zit. Dus dat, zo zit het.
1: Fantastisch.
4: En dan hebben we Jeroen ertussen om...
1: Katalysator in de groep. Ja, precies.
4: Eigenlijk doet Jeroen alles. Maar
0: het meesterbrein.
1: Ja, Jeroen doet alles, begrijp ik nu. Want de muziek schrijven, hè? Ik bedoel, je hebt bands die, waarvan één iemand dat gewoon doet. Die neemt de muziek op zich en de ander de teksten. Hoe zit dat bij jullie? Is dat echt een collectief iets? Of...
0: Nee, met z'n tweeën.
4: Nog niet. Maar dat komt wel meer. Nieuwe nummers brengen we nu eerst meteen naar de band. En dan wordt het automatisch meer bandnummers. Maar het voordeel is ook met een beginnend bandje. Want wij hadden 15 nummers, misschien 10, 15 nummers. Dat je ook meteen gewoon gelijk aan het werk kan. Ja. En dat je niet eerst een jaar aan elkaar aan het aankijken bent in de oefenruimte. Dus begin schrijven wij alles. En ik denk wel dat het steeds meer gaat naar een collectief nu. Ja.
1: Kijk, nou, dat is mooi om te horen. En de nummers Bladgoud en Vlieg, die hebben jullie net allebei ook gespeeld natuurlijk. Ja, hoe komen jullie aan inspiratie voor dat soort nummers? Want dat is best wel Vlieg, dat nummer. Banaal is niet het goede woord, maar het is best wel alledaags, die tekst en zo. Mm-hmm. Hoe komen jullie op dat soort onderwerpen?
4: Nou, het begint vaak met een ideetje. Dus zeker toen we nog, toen schreven we echt alles samen. Je begint gewoon met een ideetje en dat neem je mee naar de oefenruimte. En nu was Vlieg volgens mij mijn ideetje. Ja. En jij hebt Bladgoud gewoon een ideetje. En het ontstaat gewoon. Je gaat mee aan de slag en dan heeft hij al bedacht. En dan zeg ik, dat vind ik mooi, doorgaan. Dan zit hij weer iets nieuws. Dan zeg ik, dat vind ik dan weer lelijk. En vice versa. En zo klei je eigenlijk door aan een liedje. Totdat hij, laat je het even een beetje liggen. En dan ga je de week later weer verder. En zo gaat het eigenlijk.
0: Kan je voice memo's horen op radio?
1: Jawel.
0: Ja? Bladgoud begon als 6/8.
4: Oh, je mag wel praten.
0: Ja. In de keuken. Hoor je dit? Alles in
1: één. Zeker.
4: Dit zijn inderdaad echte mensen met. Zit je vriendin hier van uit te lachen?
0: Ja. Dus het begon als een heel rustig liedje. En ik kwam daar met Ben. Het begon als een rustig liedje. Ik kwam daaraan met Ben. En in het refrein draaide ik het om van... Ja, maar ik ben wel heel zielig. Want ik ben altijd zo'n beetje zo meer singer-songwriter. Zielige liedjes maken af en toe. En toen zei Ben, nee man, je moet gewoon door. En het is ook veel meer zo'n blues feel. En toen ontstond een beetje de versie die we nu hebben. Dus het idee was totaal wat anders. En met Vlieg weet ik ook nog wel, volgens mij... Had jij dan die tekst? Die vond ik helemaal te gek. Daar ging ik op aan. En jij speelde moeilijke akkoorden. Toen zei ik, nee, maar dit is meer zo'n... Brother Where Art Thou
4: kwam juist. Man of Constant Sorrow.
0: Ja,
4: dat was
0: die inspiratie. En toen kwam ik... Dus wat dat betreft vult elkaar gewoon goed aan.
1: Precies,
0: zeg maar.
1: Want inderdaad, ideeën komen van allerlei kanten. En eigenlijk kan je die gewoon neerleggen bij de band. En mensen kunnen gewoon... jullie kunnen allemaal dan een beetje ideeën bedenken. Vooral met z'n tweeën dan in ieder geval nog.
0: Ja.
1: Oké, gaaf om te weten. En het belangrijkste natuurlijk, 20 februari is de grote dag. Dan komt jullie debuut-EP uit.
0: Zeker.
1: In het donker van de stad.
0: Ja.
1: Vertelden jullie net al eventjes kort. Dat nummer speelden jullie ook op het laatste. Het titelnummer, zeg maar. Dat was echt heel melancholisch. Dat begrijp ik wel inderdaad.
0: Ja.
1: Wat kan men nog meer verwachten op die EP?
4: Nog twee nummers.

0: We hebben net de hele EP integraal gespeeld.
1: Dat is de hele EP die we hebben gespeeld.
2: We hebben het dinsdagmiddag ook weer melancholisch.
0: Ja.
2: Over een druilige dinsdagmiddag waar je over straat loopt. Jij hebt het een beetje in België volgens mij.
0: Ja, ik heb een tijdje in Antwerpen gewoond. Je voelt wel een Antwerpse buitenwijk. Een regenachtige. En daarom zijn we maandag te horen bij Jinek. Althans, ga ik vanuit. Ik heb vandaag eens een contactformulier ingevuld.
1: Ja, vertel daar eens meer over.
0: Ik hou het warm. Er is dus maandag is het Blue Monday. Dat is de meest depressieve dag van het jaar. Nou, daar passen wij dus, dacht ik. En ik zag ons gewoon staan bij Jinek. Dus er is op die website is er een contactformulier. Dat heb ik ingevuld. Ik heb onze demo's erbij gegooid. Ik heb er goed verhaaltje bij getypt. Ze heeft nog niet gebeld.
1: Oh.
0: Maar ik vermoed dat ik morgen een telefoontje krijg dat wij maandag.
1: Ik denk er zit schot in de zaak. Je hebt net bevestiging gekregen dat jullie mogen optreden. Maar
0: nog niet.
1: Maar je voelt aan alles.
0: Wat zou jij doen? Als jij een redactiemedewerker was bij Jinek en iemand vult zo'n formuliertje in, dan denk jij toch van.
1: Ja, doen. Tuurlijk. Ja, zeker. Ja.
2: Maar wat je vergeet, maandag, 20 februari komt de EP uit. Maandag komt dus de single Donker van de Stad uit.
1: Ja, dat zou de aanleiding zijn.
2: Ja, precies.
1: Ja. En gaan jullie nog wat bijzonders doen met die single release? Of komt die gewoon op Spotify, punt?
2: En bij Jinek.
1: Een beetje Jinek. Ja, precies.
0: Maar ik heb hem ook naar RTL Tonight gestuurd. Ook nog. Een berichtje. En naar Vandaag Insight. En Pauw in de Wit. Dus het wordt wel even zappen maandagavond.
2: Het wordt
0: maar ergens of je ons overal. Kan ook. De ochtendshow heb ik ook gedaan van 538. Dus het is één. De hele dag Vrienden van Wiebe maandag op de radio.
1: Dat is mooi. Nou, als zachte troost kan ik ook wel waarschijnlijk regelen dat wij hem ook even gaan draaien.
0: Oh, dat
1: sowieso.
0: Dat zou ik echt te gek vinden.
1: Ja, ook al zijn wij natuurlijk een fantastisch radiostation. Wij zijn geen Pauw in de Wit en VI natuurlijk. Inderdaad. En naast dat die EP uitkomt, gaan jullie even kijken. Dat staat ook op jullie Spotify. Dat is allemaal heel netjes ingevuld. Want 8 februari staan jullie in de Stiels, Café Stiels in Haarlem.
0: Ja, klopt.
1: Maar jullie hebben ook een hele rits aan optreden al achter de rug, zag ik.
2: Klopt, ja.
1: Waar hebben jullie allemaal gestaan, bijvoorbeeld?
2: Wij zijn een soort van de huisband van Scala. Meest geboekte band van het jaar. En dat is een theatercollectief in Amsterdam. Waar je 20 minuutjes speelt voor wisselend publiek. En daar hebben we echt... hoeveel shows hebben we daar gedaan?
0: Ja, veel.
2: 50 of zo.
0: Maar dat speelden we met z'n tweeën. Maar dat is een beetje de parade-idee.
2: Ja.
0: En dat is een beetje wat Hamburg voor de Beatles was. Is voor ons Scala in Amsterdam. Als ik dan toch deze vergelijking mag maken. Maar daar hebben we heel veel mee kunnen maken met z'n tweeën.
2: En met band hebben we in de Paap staan in Den Haag. Ook in Stiels al eerder. En
0: ja. We spelen in Utrecht, Pothuis.
2: Heren van Amstel, Amsterdam.
0: Als het nog overeind staat.
2: 20 februari.
0: Zo.
1: Ja, dat hoop ik ook inderdaad.
0: Dat is vlakbij daar, ja.
1: Ja, ik zie het inderdaad staan, ja. Wat is dan van al die venues waar jullie hebben gestaan, wat is het meest bijgebleven? Welke plek?
0: Haarlem 105.
1: Ja, nee, dat wist ik al. Maar ik bedoel eigenlijk de nummer 2 natuurlijk. Hè?
2: Ik vond Stiels echt wel heel leuk.
0: Ja,
2: dat was de eerste bandoptreden.
0: Ik vond de Paap gewoon... maar ook gewoon de reden, wat dat hebben we net ook niet echt benoemd, van waarom hebben we ook een band van gemaakt. Het is ook gewoon... Dus ik merk ook, als ik ook voor jou mag invallen, willen dan Jeroen, ook twee jonge vaders hier aan tafel. En ik heb ook al stiekem een beetje het idee dat ze het ook wel weer gewoon lekker vinden om een beetje zo'n vies bruin cafeetje in Den Haag te spelen. Lekker biertje drinken. Even de vrouwen en de kinderen thuis. Het is ook wel gewoon... Dat zit er ook wel een beetje in, volgens mij.
1: Dat zijn ook dingen die
0: meespelen. Het is ook een goede reden om met kameraden lekker op pad te gaan.
2: Zeker. Ja.
1: Nou, dat lijkt me een hele duidelijk inderdaad. En buiten die EP-release, we gaan nog even verder de toekomst in. Wat biedt de vrienden van Wiebe, nog meer in de toekomst volgens jullie? Wat komt er nog meer aan?
2: Er zijn al plannen voor een tweede EP ook. En ik denk dat wij dit jaar gewoon veel willen spelen. Veel gaan spelen, veel live, veel met band. Meer met band nog zelfs. En nieuwe opnames. We hebben al, je zei het al, 3 EP's in principe geschreven. Ja, dat is gewoon een ding. Ja, veel schrijven, veel spelen en opnemen en releasen.
1: Gaat dat schrijven dan zo makkelijk bij jullie? Of zijn jullie er gewoon heel veel mee bezig?
2: Nou, allebei. Ja, het verschilt. Allebei. Kijk, nu heeft het een tijdje stilgestaan met kerst en zo.
1: Ja.
2: Maar als we gaan er wel voor zitten.
1: Ja, precies.
2: Het één liedje schrijft makkelijker dan de andere.
1: Ja, dat is geloof ik meteen inderdaad. Dus 20 februari, jullie debuut-EP. Waar kan men die allemaal vinden, luisteren, weet ik het wat?
2: Overal.
1: Overal?
2: Zeker.
1: YouTube, Spotify.
2: Ja.
1: Jullie zorgen ervoor dat het allemaal overal online komt. Nou, dat lijkt me een mooie inderdaad. Dank jullie wel voor vanavond.
0: Graag gedaan.
1: Het was een fantastisch optreden. En inderdaad net op het nippertje gered, maar... Ja, het was wel zeker de moeite waard, dat het klonken fantastisch. Dank, dank jullie wel daarvoor. En nou, we horen graag van jullie als de EP uit is en zo. Dan komen we vast wel weer in contact hierbij.
3: Kijk. Dat was toch een ontzettend leuk interview. Ik vond het ontzettend sympathieke gasten dit. Vrienden van Wiebe, dus niet de vrienden van Wiebe. Nee. Vrienden van Wiebe bij Haarlem 105. In januari was dat alweer, moet je nagaan, de tijd vliegt. Zo direct, we doen net alsof we gewoon live on-air zijn hoor. Hebben we om 8:30 natuurlijk het optreden waar al over gepraat werd. Net bij de vrienden van Wiebe. Vrienden van Wiebe. Zo direct om 8:30. Dus gaan we ook nog even luisteren naar dat fantastische optreden. Want dat was echt lekker hoor. Dat gesprek was leuk, maar het optreden was misschien nog wel beter zelfs. Tot die tijd even andere muziek. Oh, dit is ook zo'n lekker nummer, dames en heren. Fleetwood Mac.

Ja, beste luisteraar, het is klokslag. Jawel, klokslag. half negen. Dat betekent maar één ding. De live muziektrein gaat weer vertrekken. En we gaan luisteren naar een optreden uit januari naar live. Tussen haakjes dan maar, hè, live, zullen we maar zeggen. Live muziek van Vrienden van Wiebe, die je net al aan het woord hebt gehoord in het interview dat we deden hier in januari. Ontzettend leuke gasten, maar ook ontzettend lekkere muziek.

0: Ja, en dan is dat mijn taak als de zanger van Vrienden van Wiebe om nu de komende 10 seconden Haarlem toe te spreken. Omdat onze gitarist Raoul eventjes de gitaar moet omwisselen.
1: Ja, begint, hè? Dus,
0: Ik wil beginnen zelfs. Dat klopt. Volgende liedje heet Zeven Woorden. Ben je ready? Raoul?
1: Ja,
0: iedereen ready? Let's go. Achter de wolken schijnt een zon, zeg jij. En als het donker wordt, dan is die druk. En dan werkt hij aan een nieuwe dag. Waar niets moet en alles mag.

0: En dit is het tweede nummer van ons EP. 7 woorden. En die EP die komt uit op 20 februari. En die gaan we releasen in de Heren van Amstel op Drebbelplein. Thorbeckeplein moet ik zeggen. En ook in deze volgorde, dus jullie hebben eigenlijk een preview. Er zijn nu 2 singles uit. Die hebben we nog niet gespeeld. Allebei nog niet. Oh ja, Bladgoud is uit. Die staat op Spotify. Dus zoek ons op Spotify. Volgende liedje heet Dinsdagmiddag.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Het is dinsdagmiddag, de straten drogen op. Man opent zijn fietstas waar

0: koopman draait zich om. Hij geeft zijn laatste bloemen weg. Morgen staan ze krop. Dat was dinsdagmiddag. 20 februari. Staat die EP op Spotify. Volgendje heet Vlieg.
1: Tweede single.
0: Dat is onze meest recente single nu. Dus streamen op Spotify. Hij is gedraaid hier het vorige uur. Dus de vaste luisteraar die nu al anderhalf uur aan Haarlem 150 gekluisterd is, die kent hem. Dus en nu komt de live versie. En dan is de vraag, welke klinkt beter? Oké, iedereen ready?
1: Yes.
0: Let's go.
1: 2, 3...

0: lief.
1: En dan zijn we alweer aangekomen aan ons laatste liedje. Die raakt de camera. Voor de mensen die thuis meekijken. Donker van de Stad heet. Tevens de titel van de EP is. Dus wij hebben onze EP vernoemd naar Donker van de Stad. Deze single komt ook uit maandag. Op de meest depressieve dag van het jaar. Genaamd Blue Monday. Hoe toepasselijk. Wij dachten, nou, dat is een mooi moment voor ons om muziek uit te brengen.
2: Maandag 19 januari.
1: Ja, en dan is het idee is erachter of om jullie een steuntje in de rug te geven op deze depressieve dag. Of jullie misschien met onze muziek kan ook nog dieper de stront in te duwen. Oké, het liedje heet Donker van de Stad.
3: 1, 2, 3, 4.

zachtjes in jezelf. Je bent eindelijk alleen. Ja, dit is toch wat ik wou. Het regent op de straten. Het wordt later.

0: Top gitaar, roerbakken, dames en heren. Jeroen Schorthorst en Daan Jonker. Wij zijn vrienden van Wiebe.
1: En Benjamin van der Velde.
2: Ja, dames en heren. Vrienden van Wiebe waren dat in januari dus alweer. En wat een steengoed optreden was dat. Hè. Ik vond het ongelooflijk. Het laatste nummer ook een beetje Dire Straits, Gary Moore-achtige invloeden. Die gitaar, lekker pianootje erbij. Nou goed, u merkt het, ik ben enthousiast. In ieder geval, normaal zou ik dan nu even wat vragen stellen aan de vrienden van Wiebe. Maar ze zijn natuurlijk al een maandje of 8, 9 niet meer in de studio hier. Kortom, ga even een muziekje draaien. En dan zo direct hopelijk even babbelen met Remco.

0: Mother Wallace op 105. Honey, ja, die titel had je waarschijnlijk wel een beetje kunnen aanzien komen. Hè? Heerlijk. Nummer op 105 en zo direct over heerlijke nummers gesproken. Jawel, jawel, jawel. Ik hoor wat in de verte volgens mij. Ja, het is hem.
1: Ja,
0: de Disco Train komt er zo aan, hè?
1: In de hoogste eigen persoon.
0: Kijk eens eventjes. Remco, goedenavond.
1: Jelle, goedenavond.
0: Zo direct weer lekker twee uur lang, ja, je kan het zelf beter zeggen, disco, soul, dat is het allemaal.
1: Funk.
0: Funk.
1: Ja. Veel
0: hallo.
1: Funk. Ja, ja,
0: veel
1: ja.
0: Funk vanavond.
1: Nou ja, eigenlijk over het algemeen wel. Hoor. Is dat een beetje... Ja. Kijk, ik deed Disco Train en zit ik veel disco in, maar eigenlijk word ik nog blij van funk. Ja.
0: En vanavond, wat is het recept vanavond?
1: Vanavond veel 70s, 80s. Dus vaak, ik maak een programma, ik begin altijd op scratch en dan bouw ik het een beetje op. Ja, ik bereid het ook voor.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik hoop dat ze het horen aan de andere kant van den antenne. Maar nou ja, vanavond, dat kwam zo uit. Veel 70's en ook veel 80's. Dus dat is echt wel de funk, de hoogtedag van lekker. De disco eigenlijk. En nou ja, veel bekend en ook wel wat minder bekend. Maar veel, ik zit even te scrollen. Ik kan nagaan, ik heb vandaag voorbereid en moet nu wel weer spieken. Ja. Maar nee, ik zie Dan Hartman, Alexander O'Neill, Change... Chic, Sister Sledge. Dus
0: ja,
1: nou,
0: dan zit je wel lekker daar, in die hoeken.
1: Als je van deze soort muziek houdt, dan zit je goed.
0: Lekker. Zo direct dus na 9 Remco Lanting met de Disco Train. En we gaan even andere 70s, 80s muziek draaien. Simple Minds, All the Things She Said. En tot volgende week.

0: Wat er in onze regio gebeurt, wil je meteen weten. Niet morgen. De Haarlem 105-app geeft je een seintje zodra er belangrijk nieuws is. Uit Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort. Je luistert live naar de radio, waar je ook bent. En wil je iets kwijt? Dan app je de studio. Zo vanuit de app.
1: Zo vanuit de app.
0: Haarlem 105, nu in je broekzak. Download de app. Gratis voor iPhone en Android.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
4: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end or mean that the whole of the investigation was unlawful.
3: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting.
5: Een hele goede avond. Live vanaf de Zeilweg, Zeilweg nummer 10. Een nieuwe discotrain.

0: Goedenavond.
1: Dit is Haarlem 105.
2: En zo is het. Don't go. Blijf lekker luisteren naar de lekkerste soul, funk en disco. Welkom weer bij een nieuwe Disco Train. Benito, dankjewel nog voor het waarnemen op de bok van de Disco Train de afgelopen weken. Vanavond om 9:30 is het tijd voor Remco's Disco Classic. Mocht je verzoekjes hebben, mits soul, funk en disco. En maar dan op 0605 105 38. En nu, de Spice Girls.

Maar voor deze zender zeker wel hoor. Ain't Nobody Better, je hoorde in de City hier op 105. Die we vooral kennen van Good Life en Big Fun. Maar deze mag er ook zeker wezen.

Welkom bij het muzikale paradijs op de donderdagavond. De Disco Train, je hoorde Sophie and the Giants, Paradise. Zometeen een dubbele dosis, Luther Vandross, Luther V. Maar nu is het tijd voor liefde, bezongen door de BB&Q Band.

De Brooklyn Bronx and Queens Band hier op 105. De BB&Q Band Time for Love. Nou, gezien het tijdstip zou dat zomaar kunnen. Uit de stal van Ludovendors. Uit de stal van... 105. Ik wilde zeggen, uit de stal van Jacques Peters. Ook verantwoordelijk voor de band die je nu hoort. Change. Maar ik zeg voor de vaste luisteraar van dit programma. Een van mijn favo-LP's in mijn vinylcollectie. Het album The Glow of Love. De titelsong bezongen door een opkomende Ludovendros. Een van zijn eerste grote successen als leadzanger. Hij deed veel backing vocals. Maar hier op de voorgrond. Change. Blauwe.

is te veel gezegd wat mij betreft. Funk met een grote F zoals het gemaakt dient te worden wat mij betreft. De formatie of de band Change met featuring Ludovic Andros en The Glow of Love.

kracht zit hem wat mij betreft in de herhaling. Luda Vandross ging vervolgens solo, bracht heel veel platen uit. En is al heel lang niet meer onder ons. Maar om een cliché te gebruiken, gelukkig hebben we de muziek nog. En wat voor muziek. Donderdagavond, Disco Train avond tussen 9 en 11 op dit station. Zometeen om 9:30 in het kader van Wij van WC Eend. Remco's Disco Classic. Doen we een 12-inch van weleer. Maar eerst, wat ik al zei, zijn grootste. En dan heb ik het over de muziek. Luda Vandross, here is Never Too Much.

Never too much. Wat mij betreft zeker niet wat deze muziek aangaat. Ik hoop dat jij er hetzelfde over denkt. Laat het maar weten op 0600 505 38. En ook voor jouw verzoekjes op dit vlak. Ik kijk naar rechts. We zijn niet vroeger dan normaal, maar 9:30. Remco. Remco's Disco Classic Time, dat is het. Dan doen we een 12-inch of een maxi-single. Dan wel een track van een album. Wat iets minder mainstream, maar daarom niet minder lekker is. Integendeel wat mij betreft. Het gaat hier om een 12-inch uit het zogeheten importcircuit. En daar heb ik mijn inspiratie op gedaan. Als tiener kwam ik veel in het Amsterdamse. Bij de platenzaken van weleer die daarin gespecialiseerd waren. Ik noem er een drietal: Atelos, Rhythm Import en Boeddhisk. En daar scoorde ik van mijn zuurverdienerscent een heel mooi speelgoed in de vorm van zwart goud, het vinyl. Wekelijks doe ik daar eentje van. Vanavond is het de beurt aan een band die afkomstig is uit de USFA. Een track van het album Live and Let Live. En ze bestonden uit Kurt Jones, Starling Young en Steve Washington, Philip Field en Tom Lockett. Wist ik niet uit mijn hoofd, dat heb ik netjes opgezocht. De Remco's Disco Classic van vanavond is die van Aura, moet ik zeggen, en Baby Love.

Heerlijk, hè, die Bas? Tenminste, als je van houdt. De Remco's Disco Classic van deze week. Afkomstig uit Ohio, waar veel van dit soort muziek vandaan kwam en komt. Aura, hier op 105 tijdens de Disco Train. En Baby Love.

Begin jaren 80. Uit de stal van Quincy Jones, de grote producer. Die natuurlijk ook veel heeft gedaan voor Michael Jackson. Maar jaren daarvoor zat hij vooral in de funk en disco hoek. Waaronder de Brothers Johnson. Je hoorde Stamp hier op 105. Op de donderdagavond tussen 9 en 11. Disco Train, en over disco gesproken, koning van de disco, staat voor je klaar. Dan Hartman met Instant Replay.

De verzoenende godin Lavelle hier op 105 en Playgirl. Rust in de tent. Ten gehoor gebracht door Ja Bro en People. Hier op 105 tijdens de Disco Train. Don't stop the music. Dat zullen we ook zeker niet doen. Tot 11 uur zijn we live. En van 11 tot 6 of 7 moet ik zeggen. Non-stop. Maar zover is het nog lang niet. Eerst Ja Bro en People.

Dat is waar je naar luistert. De Disco Train. Donderdagavond, Disco Trainavond op deze zender. Tussen 9 en 11. De lekkerste soul, funk, disco en R&B. En over lekkere muziek gesproken wat mij betreft. Here is Cheryl Lee Ralph.

Something Happens That I Can't Describe. Zo is het maar net op de donderdagavond. In the evening, you're Cheryl Lee Ralph. En ik kijk naar rechts. We doen nog één plaat tot de klok van 10 uur. En dat is een atypische plaat. En waarom? Vandaag mocht mijn moeder verjaren, 86 maar liefst. En still going strong. En ik vond dat ik voor haar een plaatje moest draaien. En dat ga ik dan ook doen. Misschien niet eentje die je snel zou verwachten. Maar wel eentje waar mijn moeder hopelijk blij van wordt. Happy Birthday Baby. Bezongen door onze eigen Leenhuizer, Liedhouwers. Tot de klok van 10 uur. En na 10 nog een uurtje soul, funk, disco en R&B. Blijf lekker luisteren.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting.
3: Nog een uurtje soul, funk en disco op deze zender.
4: You don't like it?

En zo is het. Tot 11 uur ben ik bij je. Met de lekkerste dansbare muziek. We begonnen het tweede uur met de King of Disco, Dan Hartman. Gevolgd door Alex Baby, Alexander O'Neill. En Criticize. Om 10:30 doen we de Funky Live. Mocht je verzoekjes hebben, mits soul, funk en disco, app mij dan op 0605 105 38. Met nu, Debarge.

tegen mijn kinderen, no lies. Of het werkt, dat zal ik in het midden laten. Je luistert naar de Disco Train. Geproduceerd door Jimmy Jam en Terry Lewis. Heel succesvol in de jaren 80. En die namen ook Change onder andere. Van het album Change of Heart. Lovely Lady.

0: 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Dat is waar je naar luistert. Haarlem 105, 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. We gaan richting de klok van 10:30. En dan is het Funky Lifetime hier op 105 tijdens de Disco Train. Maar eerst die hele fijne baslijnen van Chic. My Forbidden Lover.

muziek hier op 105. My Forbidden Lover. Naughty Girls, Naughty Girls. Ik kijk naar rechts, het is bijna 10:30. En dat betekent Funky Live op deze zender. En wat doen we dan? Een band of artiest die zijn of haar sporen heeft verdiend in de muziekindustrie. En vanavond is de beurt aan een band die we kennen van platen als Burn Rubber on Me en Oops Upside Your Head. En dan vanavond in de live-uitvoering, de Funky Live van vanavond, de Gap Band.

De Funky Live van vanavond. Ten gehore gebracht door de Gap Band. Oops, up, Upside Your Head Live hier op 105. 89.9 FM.

All American Girls. Tegenwoordig gebracht door Sister Sledge. Geproduceerd door Bernard Edwards en Nile Rodgers. En ik weet niet of Donna het over dezelfde girls heeft. De Bad Girls. Of dat also American Girls waren. Zou zomaar kunnen. Wie het weet mag het zeggen. Je luistert naar de Disco Train. Met de Queen of Disco, Donna Summer.

De dame niet van die toast hoor, Melba Moore hier op 105, Mind Up Tonight. En die heerlijke baslijnen met twee S'en. Later in dit programma van 11 tot 12, Bas met één S. Maar daarover later meer. Patrice Russian en Forget Me Nuts.

En dat is waar je naar luistert. Donderdagavond, Disco Trainavond. Op 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. En nu de vrouw van George, of de ex-vrouw moet ik zelf zeggen, van George McRae. Hier is Gwen McRae en Keep the Fire Burning.

0: Heerlijke discoklanken in het kader van Wij van WC Eend op de donderdagavond. Gwen McRae, Keep the Fire Burning. En dat gaan we nog 6 minuten doen. En om het vuurtje de stok daarna over te geven aan... Nou, zeker geen nieuw talent. Want hij is al veel langer op deze zender dan ik zei de gek. Niemand minder dan Bas van der Schuit aan de andere kant van de mengtafel. Bas, goedenavond.
1: Goedenavond, Remco.
0: Hoe is het, man?
1: Ja, heerlijk. Lekker fris. En wat een licht zo op de late avond. Ik ben nog nooit zo laat hier in de studio met een radioprogramma geweest.
0: Nee, ik snap het. Ik heb ook altijd losse ogen als ik naar huis ga.
1: Trouwens, dat is niet waar. Ik was vorig jaar natuurlijk 23 uur lang hier een programma aan het maken.
0: Ja, maar toen was het denk ik wel fijn dat je die ogen op die manier...
1: Ja, toen had ik het nodig. Toen had ik het echt nodig, ja.
0: Ja. En normaliter zit, wat ik aankondigde, gekscherend talent.
1: Nieuw talent.
0: Ja, nou, daar ben jij niet. Dus wat... Kunnen de luisteraars... ik ga daar worden bijna emotioneel van.
1: Ik snap het.
0: Wat kunnen de, kunnen de luisteraars verwachten?
1: Kijk, vandaag vond ik persoonlijk... Ik weet niet of jij dat thuis of jij Remco dat ook zo vindt. Vandaag vond ik echt de eerste herfstdag.
0: Ja, als je naar buiten kijkt dan...
1: Het was 14 graden geloof ik vandaag. En ik heb de afgelopen zomer heel veel gezwommen. En bijna elke dag in het Duinmeer. En ik dacht, dat ga ik vandaag ook gewoon doen. Dus ik ben gewoon vanmiddag naar de Duinmeer gegaan. Het was koud, Remco. Het was verschrikkelijk. En toen dacht ik, ja. Want we even die zomer nog even één keer terughalen vanavond. Dus ik kan me voorstellen dat je als je nu luistert... Ik denk, ja, Bas, dat was een heerlijke zomer. We hebben heel veel mooie zomerse dagen gehad. Misschien heb je een leuke reis gemaakt. Mooie herinneringen opgedaan. Daar hoort waarschijnlijk een plaat bij. Dus ik ben op zoek naar een beetje de vakantieverhalen van deze zomer. Om de zomer nog even... 1 uurtje op ons netvlies en onze trommelvlies eigenlijk te hebben. Dus mocht je een suggestie hebben voor een leuk plaatje... met een leuk verhaaltje van jouw vakantie... laat het ons even weten.
0: Ja, WhatsApp. 0600 500 538. Klim in de pen of op het toetsenbord.
1: En ik heb daar als afwisseling nog wat leuke dingen bij. Dus de leukste zomerdansjes en de leukste zomermama-appelsappels.
0: Dus we gaan gewoon lekker blijven luisteren. Ja.
1: Vergeet de regen.
0: Ik heb geen bruggetje, dus dat is even jammer.
1: Ja, keep the fire burning.
0: dat zeker. Nee, maar waar ik mee afsluiten. Ik draai natuurlijk veel oudere muziek.
1: Ja.
0: En ze vallen als witjes. Dus maandag was het weer zover. Freddie Jackson is ons ontvallen. En ik ben altijd van de rituelen.
1: Eigenlijk wil je dus niet gedraaid worden door Remco.
0: Nee. Freddie, God hebben ze ziel, hij rust zacht. We gaan eruit met Freddie Jackson, maandag overleden. En Rock Me Tonight. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Na 11 uur is de heer Van der Schuit on air.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronauten is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedenavond. De zomer is voorbij, maar we vieren hem een uurtje lang met nu Bruno Mars.

Mars, de nieuwste hit hoorde hier op Haarlem 105 van My Soul. Het is 6 over 11. Dit is Haarlem 105 van de Schuit. Even het laatste uurtje van 8 oktober. Samen met je doornemen. Wat mij betreft was vandaag de eerste echte herfstdag. De dag dat je dacht van, nou, nu moet dat t-shirtje toch echt worden ingeruild voor een dikke trui. In plaats van op sneakers lopen op van die grote lompe boots. Die spijkerbroek moet weer aan. Ik ben iemand die het heel snel warm heeft. Dus voor mij voelde dit vandaag als de eerste herfstdag. Ik ken een hoop mensen die die herfstdag een maand geleden al voelden aankomen. Toen dacht ik, ja, wat gaan we dan in een uur doen? Gaan we dan nog even een klein reisje maken? Want ja, iedereen die mij persoonlijk kent, weet dat ik wel van een reisje hou. Ik ben de afgelopen maanden al in heel wat landen geweest. Denk aan Amerika, Duitsland, Frankrijk, België, Oostenrijk. En voor een paar weken geleden nog in Corfu. Daar heb ik nog wat meegemaakt, daar ga ik zo wat over vertellen. Het is een hartverscheurend einde, maar ook dat je denkt, ja, dit is nou een heerlijk zomerverhaal. Dat is mijn zomerverhaal, die komt zo meteen. Maar ik ben ook benieuwd naar jouw zomerverhaal. Want ja, als je een zomerse afsluiting wil hebben op deze eerste echte herfstdag, dan ben ik op zoek naar jouw verhalen. Hoe was jouw zomer? Waar was jouw zomervakantie naartoe gegaan? En welke soundtrack hoort daar nou bij? Ik ben heel benieuwd wat daarop binnenkomt. Laat het me vooral ook even weten via Haarlem 105's WhatsApp. Wat is 0605-105-38? Een mooi verhaal uit jouw zomervakantie. En een bijpassende plaat. Ben ik heel benieuwd wat er binnenkomt. En heb ik voor jou zometeen een aantal heerlijke zomerse dansjes. En een van die dansjes gaan we draaien. Denk, hoe zit dat nou? Hoor je zometeen. Eerst muziek van Somjeu. Dit is Feels op Haarlem 105. Wel part 2 in dit geval.

0: klinkt als een gemiddelde zaterdagochtend van
1: zondagochtend van mij.
0: Sommier hoorde je en Fields op Haarlem 105. Ja, en de zomer vol verhalen, dat is eigenlijk waar ik op zoek naar ben in dit laatste uurtje van deze donderdag 8 oktober. Mieke die zegt, ha Bas, nou ja, onze zomer was eigenlijk een complete chaos, maar achteraf was hij heel mooi. We gingen met de tent richting Zuid-Frankrijk met de kids. 5 minuten voor de grens bij België begaf de airco het van onze oude Volkswagen. Het was 34 graden, ramen open, bezweten koppen, chagrijnige kinderen op de achterbank. Nou ja, misschien komt dit wel ergens bekend voor, ook bij jou. Maar precies op het moment dat we de camping opreden en het strand zagen, kwam Everywhere van Fleetwood Mac op de radio. En iedereen zong lekker mee, de stress was ineens weer weg. De bloedhitte accepteerden we. En elke keer als dit nummer hoort, dan ruik ik weer die Franse dennenbomen. Ik begrijp het gevoel.

van de kat. Te veel is niet genoeg. Er was ook een boekje over met een rupsje, geloof ik. Zwaarder 105, goedenavond. Het is het laatste uur van 8 oktober. We gaan hem zomers afsluiten deze dag, want dat was vandaag de eerste herfstdag. In mijn ogen. Ik ben op zoek naar mooie verhalen van jouw vakantie uit de afgelopen zomer. Met een leuke plaat eraan. We hadden het Mieke bijvoorbeeld gehad. Over haar airco die uitviel, bloedhitte door België heen rijden. En dan toch dan, ja, een mooie herinnering aan zoiets verschrikkelijks hebben. En dat kan, hè? Dat noemen ze de boel omdraaien. Zometeen nog meer mooie verhalen. Heb je nog een goed verhaal met een leuke plaat die je vanavond nog wil horen? Laat het me vooral weten via de Haarlem 105 WhatsApp 06 105 105 38. Dat is 06 105 105 38. Een zomer, daar hoor je ook dansjes bij. Een goede zomerrit, daar hoort zo'n... Dat je denkt, nou, daar kunnen we met z'n allen een dansje op doen. Bijvoorbeeld de Ketchup Song, daar zit een dansje bij. Maar zomerhits kunnen ook voor bewegingen zorgen in de dansing. Nou, hier eigenlijk de top 3 zomerse dansjes aller tijden. Dit is er één. Dit is namelijk een... in 1993, toen kwam deze plaat uit. Ja, oké, die kennen we. Maar dit was het origineel. Ja, dat was geen succes in Nederland. Overigens, in heel veel landen in de wereld was dit niet echt een succes. Tot er een paar jaar later een remix werd gemaakt van door de Bayside Boys uit Miami. En dat klonk dan ineens zo. Ja. Het lijkt op elkaar, maar er zit nog even iets meer beat in. En dat werd een gigantische wereldhit. En daar hoort ook een dansje bij, wat nu dus dan ook de Macarena heet. Terwijl dat liedje gaat over een meisje uit de wijk Macarena. Dat heeft niks met die dans te maken. Maar een Amerikaanse choreograaf, Mia Freye, ja, zij is dus ook schuldig aan de videoclip van Wes met Alane. En zij heeft het dansje bedacht bij de Macarena. En nou, ik denk als ik hem in zou starten hier, dat zelfs onze disco-held Remco Lanting dat dansje kan doen. Zo'n bekend dansje is dat geworden. En ik denk dan op nummer 2. Daar hoort deze wel bij. Het is een redelijk bekende dans, bedacht ooit door een blinde orkestleider, Arsenio Rodriguez. Hij was belangrijk bij de ontwikkeling van deze Cubaanse dans. Hij verbreedde namelijk de ritmische sectie van het Cubaanse conjunto, dat is een dans. En hij bracht wat arrangementen uit dat Amerikaanse big band swing. En dan heb je ineens de mambo. Dat is uiteindelijk een Cubaanse dans. En die hoort bij een liedje die ik zo meteen ga draaien. En dan hebben we nog een andere gigantische dans. En die staat natuurlijk op nummer 1. Want er zijn dansscholen uit de grond gestampt in 1989. Toen dit nummer op kwam laaien. De Lambada.

0: Ja, ook met die bekende Mama Appelsap. Daar gaan we zo meteen nog veel meer van horen. Mama Appelsapjes uit de zomermuziek. Maar eerst dan die nummer 2 dans, de Mambo. Want die werd namelijk grootgebracht in 1999 door Lou Bega. Die Duitser notabene. Dat je denkt, Duitsers die de Mambo dansen? Jazeker. Mambo nummer 5. A little bit off.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lou Bega hoorde je, Mamba nummer 5 op Haarlem 105. Goedenavond, de vrienden en ik zijn afgelopen juli 2 weken gaan roadtrippen door Schotland. Dat stuurt Mark via de Haarlem 105 WhatsApp. Geen luxe, gewoon een simpel gehuurd busje, wandelschoenen mee en 's avonds bij het kampvuur een lekkere goede whisky. Nou, ik denk dat ik volgende keer met je meega. En op de voorlaatste dag liepen we door de Highlands in de stromende regen. Echt een wolkbreuk. Maar toen we bovenop een bergkamp stonden, brak de zon ineens door de mist. En we hadden een klein spiekertje bij ons. En ja, dan komt er een nummer van Kip Moore uit. En dat gevoel van ultieme vrijheid en even helemaal weg zijn van de werkstress thuis hier in Heemstede, is dit toch wel echt de plaat voor ons geworden. Mooie avonturen beleven. Kip Moore en That Was Us. Dat is onze zomerplaat wat mij betreft. Alles Mark, nou we gaan hem eens draaien. Want het is natuurlijk een ook als countryliefhebber, dat ik denk van nou, dat is een mooie plaat. Kip Moore op Haarlem 105. De zomerplaat van 2026 voor Mark uit Heemstede. Met een prachtig verhaal uit de Highlands van Schotland. Op Haarlem 105.

zag hem afgelopen zomer nog in Grollo op een Bluegrass Festival. Hij was de main act, geweldige countryheld uit Amerika. Kip Moore hoorde je en dat was als op Haarlem 105. We nemen even de zomer door, want die is inmiddels dik afgelopen. En we hadden een heerlijke september, wat mij betreft. En ook de eerste dagen van oktober waren perfect. Alleen vandaag was dan toch echt die herfst ingetreden. Dus we nemen nog even de zomer door, het laatste uur van deze 8 oktober 2026. En daar komen leuke reacties binnen. Heb jij nog een mooi verhaal over jouw zomer, de zomer van 2026? Met daar een bijpassende plaat, laat dat me vooral even weten. Via de Haarlem 105 WhatsApp 06 105 105 38. Dat is 06 105 105 38. En Karin uit Zandvoort deed het ook. Hey, mijn vakantieverhaal is niet heel ver weg, maar wel mijn favoriete herinnering van deze zomer. Ik ben dit jaar bewust niet naar het buitenland gegaan, maar heb 3 weken vrijgenomen in juli. Het was waanzinnig weer. Ik ben bijna elke avond na het eten naar het strand gaan lopen. En daar heb ik heerlijk gezeten in mijn eentje op het kleedje tot de zon onderging. En op de achtergrond klonk dan muziek van de Beach Club waar ik voor zat. En constant draaiden ze deze plaat. En dat is inmiddels nu echt mijn favoriete zomerhit van 2026 geworden. Ik denk, dat zou misschien wel eens een van de zomerhits kunnen zijn van 2026. De Wauza. Dit is Magnetic op Haarlem 105 voor Karin en wie dan ook het een geweldig nummer vindt. 105.

zomerplaat van Karin. De Bijlstra hoorde je, Magnetic. De zomer die is voorbij. Kun je wel merken als je buiten loopt. Dan word je zeiknat geregeld. Een uur vol zomerse activiteiten, zeg maar. En een goede zomerhit bevatte ook van die zogenaamde mama appelsapjes. Hè? Dat je daar dan zingen ze iets en dan lijkt het alsof ze iets in het Nederlands zeggen. Daar zijn een aantal voorbeelden van. We hadden het net al even over deze plaat, De Lambada van Kaoma. En daar zit dan het mama appelsapje in. Waar is toch dat zebrahondje voor? Nog één keer. Ik dacht, ik ga eens even in die tekst duiken. Wat zingt ze nou eigenlijk? Nou, ze zingt Portugees overigens. Arrecadaco, va esta para sempre hondje voor. Ja. Wat staat er dan? De herinnering zal voor altijd blijven, waar je ook heen gaat. Dus dat betekent, waar is toch dat zebrahondje voor? In 1998 bracht de Frans-Algerijnse groep The Nomads een fantastische plaat uit, Jackalello. En als ik het ooit goed begrepen heb, is Jackalello een niet bestaande plek waar het supergezellig is. Maar als je bijvoorbeeld hek zegt, dan hoor je natuurlijk het woord seks. Wat nou als je Jackalello snel achter elkaar hoort, dan hoor je, ja, het is flauw, je kale lul. Dat is ook wel een redelijk bekende. We hebben ook nog iets wat minder bekende. Mama Appelsapje is misschien niet een plaat die je heel vaak hoort op Haarlem 105. Nicky Jam met X. We blijven lekker vulgair ook, want deze zit uit 2018. Er zit ook echt wel een vies Mama Appelsapje in. En het gaat het hele nummer door. Dus als je van Nicky Jam haalt, doe even je oren dicht. Want deze plaat ga je nooit meer normaal horen. Want als je met een vulgair oor luistert, dan hoor je de hele tijd

Ja, die was toch overduidelijk, hè? Ik kom ook al nog één keer dan. Ja, overduidelijk. En dan hebben we nog misschien wel... ja, de bekendste mama appelsap uit de zomerhitcollectie van Bas van der Schuit. Nee, we moeten het even anders zeggen. Wes met Alana, dat is deze plaat. Luilak hang je jas op.

wat zingt Wes hier nou? Hij is een Cameroense zanger, dus het is ook een beetje in die taal. Hij zingt Nema Kani Kasso. En dat is Cameroens voor wij horen op deze planeet. En verder zingt hij hier en overal. De natuur is ons thuis. We delen het met iedereen. Het is een hele fijne plaat over het leven. Luilak hang je jas op. Een waanzinnige mama appelsap. Maar als we er dan toch eentje mogen kiezen, dan gaan we toch, aangezien het toch een beetje bedtijd is, voor de kale lul. Het is de Nomads en Ja Kalelo. Nou, haal die slang maar uit je zak. Die trompet erbij, ja hoor. De avond is compleet.

Alex Warren. You're the Fever Dream op Haarlem 105. Goedenavond, dit is Haarlem 105, kwart voor 12. Bas van der Schuit, hij is weer terug op deze zender. Een tijdje uit geweest, heeft zo zijn redenen. Ik dacht, nou ja, we gaan eens even kijken of ik het nog een beetje kan. Of ik die apparatuur hier nog een beetje kan bedienen. Nou, volgens mij gaat het nog redelijk goed. Er komen tenminste ook nog berichten bij binnen. Dus iedereen is nog steeds aan het luisteren. Dus dan gaat het allemaal goed, geloof ik. De laatste dag van, laat ik het zo zeggen. 8 oktober, we zitten al dik in de herfst. Maar het voelde tot gisteren in mijn beleving nog steeds als een soort van lekkere nazomer. En toen dacht ik, ja, laten we dan nog even één keer nazomeren. En dat doen we met mooie zonnige verhalen van jou. Ik heb er eentje binnengekregen van Rodney. Mooi zonnig verhaal. Zometeen heb ik nog een aantal zomerse hits waarvan je niet wist dat het een cover was. Ook nog mooi om even doorheen te bladeren. Maar is dat dus dat verhaal van Rodney? Hij zegt, hi Bas, Rodney hier. Ik ben afgelopen augustus op de motor gestapt richting de Franse Alpen. De route Napoleon gereden, gewoon verstand op nul, telefoon op stil en dan uren achter elkaar sturen door die bergen. Geen gedoe, geen schema's. Ik zat heerlijk met mijn helmpje op, met muziek op de oortjes over die bergpassen te scheuren. En dan die zon op mijn gezicht, het gevoel van pure focus, wind op je kop en vrijheid. En daar past maar één plaat bij. The Cult, She Sells Sanctuary.

zomerrit op de motor door de Franse Alpen. De Cult en She Sells Sanctuary hoorde je op Haarlem 105. Ja, er zijn een hoop zomerliedjes waarvan je misschien niet eens door hebt gehad dat dit gewoon eigenlijk een dikke vette cover is. Die wel bekender is dan het origineel, dat dan weer wel. Ik heb er een paar voor je op een rij gezet. En misschien zit er al een van de leukste, vind ik dan persoonlijk altijd. Want eind jaren 90 was deze dance act van Wessel van Diepen echt gigantisch groot. Niet alleen in Nederland, maar echt op heel veel plekken in de wereld. De Benga Boys die kwamen met hits zoals de Benga Bus. En als je dan zo'n hit hebt gehad en je brengt dan deze plaat uit, We Are Going to Ibiza, met een zinnetje dat start, I don't wanna be a bus driver all my life, dan denk je, oh, dat is een leuke referentie naar hun vorige plaat. Maar nee, het is bijna een 1-op-1 kopie van het origineel uit 1975 van Typically Tropical. En die klinkt zo. Whoa!

Ja, ze hebben even die Mediterranean even omgezet en naar de Caribische en Barbados voor Ibiza vervangen. Hadden een gigantisch hit natuurlijk dan met deze plaat. Sorry, dat is deze. Ik ben nog een beetje in koop vanavond. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going

mooi is dat dan, dat dus die platen dan gewoon één op één kopietje en niemand heeft het eigenlijk ooit doorgehad. Dan nog een andere, was er ooit mijn favoriete zomernummer. Dat staat inmiddels ergens op plek 80, geloof ik, of zo. In 1997 kwam een plaatje, een beetje dromerig, een beetje van die Afrikaanse invloeden. Goede beat zat eronder. Maar ook dat is niet het origineel. Het is flink echt flink ingesampled. En dit is dan het liedje zoals wij hem eigenlijk kennen. Dero G en Sunshine. En dit is het origineel.

De Dream Academy en Live in a Northern Town is dus verbasterd daar deze plaat. Ja, toch gelijk meer beukmuziek, hè? Ja, dit is misschien toch wel de meest opvallende uit deze hele lijst van liedjes die je niet wist dat het ook nog een origineel had. Want wij hebben deze plaat al een paar keer behandeld dit afgelopen uur. Want het origineel komt van de Boliviaanse groep Los Kjarkas. Het is een Spaanstalig lied genaamd, excuse me for my Spanish, Llorando se fue. Oftewel, hij vertrok huilend. Ja, dat klinkt heel erg treurig. Het gaat hier om het origineel van De Lambada. Dit is dus het origineel. Mooi, hè?

Het bizarre is, die Lambada is dus een break-up song. Het klinkt super vrolijk, maar het is een één-op-één vertaling uit het, het Spaans, het Boliviaans, het Spaans, naar het Portugees. Als ik het even zo moet uitleggen, is het randje. Zeg maar dat je net over je ex heen bent, maar toch dat als je aan hem of haar denkt, dat het toch moeilijk blijft. Maar ze zingen kop op, zing en dans en maak er wat van. Dans de Lambada, daar komt het allemaal

0: Paloma, La Bada. Het is misschien wel de grootste zomerrit aller tijden. Dit is Aardappel 105, 2 voor 12. Bijna 9 oktober 2026. Lekker de non-stop nacht in. Morgen weer vandaag de dag op Aardappel 105. Lekker vroeg op en dan word je bijgepraat door de heren van de ochtend. Nou, misschien dat ik er volgende week weer ben. Misschien ook niet. Dat is een verrassing, ook voor mezelf. Maar ik hoop wel heel snel weer terug te zijn bij mijn eigen programma 023 hier op de zender op zaterdagavond tussen 5 en 8. Maar ik kan in ieder geval verklappen dat het zeker nog niet voor het nieuwe jaar gebeurt. Maar wellicht komt er wel weer zo'n spookoptreden op zo'n mooie avond als deze voorbij. En dan gaan we het weer over hele andere dingen hebben. Wat ik nog wel even wil mededelen is mijn laatste vakantie uit 2 weken terug was in Corfu. Een Grieks eiland, prachtig eiland. Moet je een keertje naartoe gaan. Het is echt heerlijk om daar te vertoeven. Goed eten, mooie natuur, vriendelijke mensen. En voor mensen die graag in Griekenland komen, die weten ook dat er heel veel zwerfkatten zijn. En de Grieken zijn redelijk goed voor die beesten. De katten worden verzorgd door de Griekse bevolking. Krijgen gewoon te eten en ze zien er steeds beter uit, worden allemaal gesteriliseerd. Dus ze zijn een beetje die groep zwerfkatten, proberen ze onder controle te krijgen. Maar ik reed daar dus op een verlaten, vrij brede weg in het donker. En ik reed met mijn auto de hoek om en ik zag daar 4 kittens een beetje in een formatie van Bohemian Rhapsody staan. Galileo Galileo. Zonder moeder, trillend in de koplampen van mijn auto. En toen dachten we, als deze poesen hier blijven zitten, dan overleven zij de nacht niet. Dat waren kittens, ik denk, van een week of 5 oud. Dus we hebben ons eigenlijk geen moment bedacht. En we hebben de eerste 3 kittens gelijk in onze eigen auto gesleurd. En de vierde die rende naar de containers toe. We hebben een half uur lopen leuren om dat beest te pakken te krijgen. Maar ze wilden maar niet komen. En toen dachten we, misschien moeten we er een beetje lokken met voer. We hebben de keuze gemaakt om met z'n tweeën in de auto te gaan zitten. Want 3 losse kittens in de auto en dan in mijn eentje te gaan rijden in een supermarkt is gevaarlijk. En we komen terug om de vierde te lokken met voer. En dan zie je toch dat beeld op je netvlies dat daar een overreden kitten ligt. En dat was verschrikkelijk om te zien. Maar het mooie is, we hebben 3 andere kittens gered die waarschijnlijk ook niet meer in leven waren geweest. En dan zit je ineens met 3 kittens in een kartonnen doos. En je hebt wat voer gehaald en je hebt wat kattenbakgriet gehaald. En je gaat dus naar je vakantiehuisje terug. En denk, wat moeten we met die kittens toch doen? Dus we hebben uiteindelijk via allerlei Facebook- en Instagram-groepen zijn we bij een Amerikaanse dame uitgekomen. Die heeft 25 katten. 25 katten, die woont op Corfu. En zei, als je niemand kan vinden voor morgen, want dat is onze laatste dag, breng ze dan maar naar mij toe. Dus we hebben de dierenartsrekening betaald voor deze 3 kittens. Viel mee. Ze hebben heel veel gedaan. Ze zijn 1,5 uur bezig geweest. Kostte 66 tientjes. En we hebben die kittens achtergelaten bij deze vrouw. En die vrouw, die Amerikaanse vrouw, heeft deze 3 katten vernoemd naar Nederlandse. Zij noemden het helden. Rembrandt van Rijn, Jos Verstappen en Max Verstappen. En ik heb een paar dagen geleden foto's van deze poesjes gekregen. Ze zien er waanzinnig uit. Super schattig. Ze zijn grijs, een beetje rood, een beetje lapjeskatten. Het zijn allemaal mannetjes. Ze zien er goed uit. Maar ik heb een belofte gemaakt. Ze moeten naar Nederland komen. Want zij gaat ze niet houden. Dus wij zijn op zoek voor deze kittens naar een nieuw huisje. Mocht je luisteren en je denkt, dit vind ik waanzinnig. Stuur mij foto's van 1 van die 3 kittens toe. Laat het me weten. Ik ga wel bij zeggen, de kittens zelf kosten niks. Maar het importeren kost wel wat geld. Je moet er echt wel een paar honderd euro voor over hebben. Maar dan red je dus wel een kitten uit Corfu. Het is zijn waanzinnige beesten. Dat zijn echt super tof om te zien. Als je foto's wil, laat het me vooral even weten via de Haarlem 105 WhatsApp. 0605 105 38. Of stuur mij even een persoonlijk mailtje naar bas@haarlem105.nl. Dan zorg dat ik de juiste mensen met jou in contact breng. En deze kittens verdienen een mooi huisje hier in Nederland. Het liefst met een beetje tuin. En als je ze alle 3 kan nemen, is het helemaal schitterend natuurlijk. Laat het weten. WhatsAppen 0600 505 38. Of stuur mij even een persoonlijk mailtje. bas@haarlem105.nl. Ik wens je een onwijs goede avond. Zometeen lekker muziek van Shoggy. En ook deze dikke hit komt eraan. Samber, My Body Isn't Ready. Fijne nacht.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gouden televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gevonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avrotros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Ik zou vandaag niet naar de turfmarkt gaan.
1: Ja, hoezo niet? Rug staat vast, al een uur.
0: Ja, maar hoe weet jij dat nou weer eerder dan dat ik dat weet?
1: Haarlem 105. Krijg ik gewoon op mijn telefoon. Zoals nu.
2: Niet van je buurman horen wat er speelt? Belangrijk nieuws uit je eigen omgeving, meteen op je telefoon. Download nu de gratis Haarlem 105 app.
3: Dit is 105. Het is 2:00.
4: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking